0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Het beste uit de jaren 80, 90 en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je vloog.

0: Een hele goede morgen, het is 6:00. Je luistert naar Radio Rijnmond.
1: En zometeen trakteren we op lekkere muziek van de jaren 80, 90. En nu Jennifer Lopez is onderweg, net als Miles Smith en Al Horn. En Bluff brengt je vast in een weekendstemming. Beetje vroeg, maar wel lekker.
0: Maar eerst het laatste nieuws van Dave Datemaan. Dave, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Op het strand van Nesselande zijn gisteren meerdere jongeren gewond geraakt bij ongeregeldheden. Twee liepen steekwonden op, twee anderen raakten gewond bij een vechtpartij. Er zijn ook twee mensen aangehouden. De gewonden zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Het is al een paar avonden onrustig op het strand van Rotterdam-Nesselande. Dinsdagavond werd het strand nog schoongeveegd door de politie vanwege de ongeregeldheden. Ook afgelopen jaren was het op warme dagen onrustig op het strand. De jonge man die gisteren bewusteloos uit de zwemplas van de Merwelanden in Dordrecht werd gehaald, is in het ziekenhuis overleden. Het slachtoffer was 18 jaar oud. Gisteren, aan het einde van de middag, werden hulpdiensten opgeroepen omdat de jonge man vanaf een vlot het water in was gesprongen en niet meer boven kwam. Het slachtoffer werd gevonden en is daarna gereanimeerd. In het ziekenhuis is hij daarna overleden. Er waren gistermiddag vrij veel mensen aanwezig bij de zwemplas. Voor hen is slachtofferhulp beschikbaar. In Hellevoetsluis is vannacht een woning deels uitgebrand. Vier mensen die in de woning waren aan de kreeft zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Het vuur ontstond rond middernacht op de benedenverdieping. De schade is daar volgens ooggetuigen groot. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. In Leipzig was het met 1-0 te sterk in de finale tegen het Spaanse Rayo Vallecano. Het was voor Crystal Palace het eerste keer dat ze überhaupt mee mochten doen aan een Europees toernooi. Dat leverde niet alleen de finale plaats op, maar ook de winst. Ook Rayo Vallecano stond voor het eerst in de finale. Het is al het tweede Europese toernooi dat nu wordt gewonnen door een Engelse club. Aston Villa won eerder de Europa League. Het kunnen zelfs nog 3 toernooien worden met een Engelse winnaar. Want Arsenal staat zaterdag in de finale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain. Het weer zonnig, droog en zomerswarm. Het wordt vandaag 27 graden. Vanavond en vannacht droog en soms wat bewolking. Morgen zeer warm. Temperaturen die gaan zelfs nog verder omhoog. Op sommige plekken kan het morgen tegen de 30 graden aan worden. Vooral in het oosten van de regio kan er wat regen vallen of een onweersbui ontstaan. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. 6:02 inmiddels. Je luistert naar Radio Rijnmond en je krijgt van mij de verkeersinformatie. En die scoort, want op dit moment geen files in de regio. Lekker doorkachelen. En wat zeggen we dan?
0: Gas op die lolly!
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Eruit! Met Peter en Milou.
3: Radio met een grote R.

0: In de videoclip zie je hoe Jennifer Lopez helemaal klaar is met haar rijke vriend die haar overspoelt met dure cadeaus in plaats van liefde te geven. Maar weet je wat het grappige is? De videoclip die was juist extreem duur om te maken. Het kostte destijds duizenden dollars om die clip op te nemen op luxe locaties in Miami. Inclusief die peperdure spullen die ze van de zogenaamde rijke vriend krijgt. Maar ja, liefde kost misschien niets, maar die videoclip wel. Jennifer Lopez en Love Don't Cost a Thing voor je op Radio Rijnmond.
1: Een hele goede morgen. Welkom op deze fonkelnieuwe dag.
0: Op deze brand new day.
1: Bij een fonkelnieuwe kakelverse editie live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam van en uit. Met Peter en Milou op Radio Rijnmond. Je hebt ons weer gevonden hoor. En het wordt vandaag een prima dag. Lekkere zomerse dag. Maar niet zo warm als 2 dagen geleden.
0: Nou, gelukkig. Ja, het klimaat hier is nog niet helemaal duidelijk. Want jij loopt in een hele leuke nijntje trui.
1: Ja.
0: En ik loop al met mijn rok en mijn t-shirtje aan. Dus hoe warm het hier in de studio is, dat moeten we nog even uitvechten.
1: Ja, een nijntje trui moet je wel even uitleggen. Ik zag een volwassen man met een baard met een nijntje trui zag ik op televisie. En toen had ik gezegd, oh, dat vind ik cool, zo'n trui wil ik ook. En toen hebben mijn vrouw en zoon, die hebben voor mijn verjaardag hebben ze een trui laten maken via ChatGPT.
0: Ja, geweldig.
1: Echt heel erg gaaf. Van nijntje, ja, het is natuurlijk wel een beetje portretbreuk, dat snap ik ook wel. Van nijntje als DJ. Bij een radiozender.
0: Ik vind hem echt heel cool. En ook nog in een hele mooie kleur blauw. Ik wil hem ook.
1: Ik heb het ontwerp nog, dus je kan hem zo bijbestellen. En dat geldt ook voor luisteraars van Radio Rijnmond.
0: En wat zit er in de show vandaag?
1: Ga ik niet verklappen.
0: Jawel,
1: nou, zeg jij het maar. Wat gaan we doen?
0: Ik ben benieuwd. Ken je dit geluid?
1: Is dat een kikker?
0: Nee, dat is een damhert. Weet je hoe die
1: damhert
0: uit de Hoekse Waard?
1: Ja.
0: We dachten dat we er vanaf waren dat er 40 mochten blijven in april 2025. Dat het probleem opgelost was. Maar ja, de provincie die heeft vandaag een rechtszaak aangekondigd dat ze toch allemaal moeten verdwijnen.
1: Ja, ik was inmiddels wel een beetje klaar met dat verhaal over die herten. Maar ja, het gaat dus nog even door. Het verhaal krijgt nog een staartje. Oh, ik heb er trouwens zelf nog eentje in de categorie.
2: Je raadt het nooit!
1: Hij is wel echt een beetje moeilijk deze keer. Want heel veel legendarische artiesten, stond ik ook niet bij stil, maar die vieren dit jaar hun 80ste verjaardag.
0: Ja.
1: Dolly Parton, 80 jaar. Cher, 80 jaar. En dichter bij huis natuurlijk Lee Towers.
0: Tuurlijk.
1: Ook 80 jaar geworden. Maar er is nog een Rotterdamse volkszanger 80 geworden.
0: Oh.
1: Vandaag.
0: Vandaag, echt precies vandaag.
1: Precies vandaag. Hij heeft overal nergens gewoond, maar hij is geboren in Rotterdam. En hij had in de jaren 70 had hij ook nog een nummer 1 hit. Dus dan moet je me even nadenken, wie zou dat kunnen zijn? Ik geef toe, hij is niet makkelijk vandaag. Maar als je hem weet, stuur hem maar naar de Rijnmond-app. En dan hoor je hem zo meteen wel voorbij komen later deze show. Krijg je het goede antwoord. En we trakteren je ook weer op het beste van de jaren 80, 90 en nu. Binnen nu en 15 minuten Bluff en Christopher Cross. Eerst Miles Smith en now Horn. En een goed advies, drive safe. What?

0: Het duurt nog wel even voor het zaterdag is, maar het is dichterbij dan je denkt met Bluff op Radio Rijnmond met zaterdag.
1: Ken je Jan Boskamp nog? Ja, ik vind dat zo'n geweldige gast. Hè? Echt zo'n heerlijke man. Echt zo'n Feyenoorder die zijn talkshowgasten allemaal op de schouders slaat. Weet je wel? Dat je denkt, ja, dat is zo'n bijzondere man. Hij versprak zich ook heel vaak bij Vandaag in Zeit. Maar het was gewoon een heerlijke man. En tegenwoordig zie je hem wat minder vaak vanwege zijn verslechterde gezondheid. Maar Boskamp is natuurlijk een Feyenoord-icoon. En daarom vonden we het tijd om even te bellen. Want hij is ook kenner van het Belgische voetbal. En laat de nieuwe technische directeur van Feyenoord, laat dat nou net een Belg zijn. Met die Davy Rigaud. Dus wie moeten we dan bellen? Jan Boskamp. Nou, en hij is dus heel positief over die man die overkomt van Club Brugge. Hij denkt echt dat die spelers en ook de trainer de waarheid durft te zeggen. En we vroegen Jan Boskamp nog wel wie er nou echt niet weg mag bij het huidige Feyenoord.
2: Wie mag er nou echt niet de deur uit van jou bij Feyenoord?
3: Nou, als ik het mag zeggen,
2: ja.
3: Dan Riet mag niet weg.
2: Riet mag niet weg. Goed zo. Ja, die is goed.
3: Nee, dus echt,
2: ja, die is goed.
3: Ja,
2: dus
3: echt, die is goed. En je ziet ook als hij komt, dat hij echt die drang heeft van hey, ja. In de duels, weet je wel. En ja, dat is echt een... Ik ben echt benieuwd hoe die zich gaat ontwikkelen.
2: Maar hij moet nog wel leren verdedigen, hè?
3: Dat heb ik van Emiel gehoord.
2: Ja, klopt.
3: Ja. Hij moet zijn positie beter gaan doen. Maar hij kan wel verdedigen, maar positioneel, dat moet hij nog leren. Dat gaat hij wel leren, want hij is zo leergierig.
0: En Peter zei het net al, Boskamp was natuurlijk graag gezien een gast bij talkshows, maar tegenwoordig komt hij nauwelijks nog buiten vanwege zijn verslechterde gezondheid. En we vroegen hem ook hoe het op dit moment met hem gaat.
3: Ja, het is vallen en opstaan. Ik luister naar mijn dokter, wat fantastische dokters zijn. Maar dan zijn dagen dat ik zeg, nou gaat goed. En dan de dag daarna is het weer een puinhoop. Dat is alles met die reuma, maar dat komt altijd terug. Dus,
2: Ja,
3: dat kan 2 tot 3 jaar duren. Nou, dan ben ik lekker mee.
2: Jeetje, en hoe oud ben je nou, Jan?
3: 77, man. We zijn bijna 177.
2: Echt, hè? Ja, zo voel je je wel waarschijnlijk. Ja,
3: 100%. Ja. Nee, ik heb van de week 200 meter gelopen zonder krukken. Dus, maar dan stortel ik ook weer in elkaar, moet ik zeggen.
2: Ach, jeetje, wat
3: voor de rest gaat wel lekker.
2: Voor de rest gaat het wel lekker.
1: Ja, hij is humor nog niet verloren hoor. Onze eigen Jan Boskamp natuurlijk. Die wel heeft leren relativeren als Feyenoord supporter. Dat moet wel, want anders kan je het allemaal niet aan wat er bij die club gebeurt natuurlijk.
0: Ja, precies.
1: Ondertussen verschuiven we natuurlijk wel het accent van Feyenoord naar het WK voetbal. Want over 2 weken is het zover. Bij de een leeft het wat meer dan bij de ander. Orgel Joken, de 76-jarige orgeloma uit Vlaardingen, die is al volop mee bezig met dat WK. Want zij werkt op dit moment met een zanger en andere muzikanten aan een WK-lied.
0: Is het alleen maar orgel wat we te horen krijgen? Of is het ook een soort van mix met orgel en met een ander bepaald soort deuntje?
4: Ja, het is niet alleen het orgel. Je hoort ook allerlei melodieën. Dus ik speel er overheen. Dus je hoort ook allerlei andere instrumenten. Er wordt ook een stukje in gerapt. Dus het is best een heel vlot nummer geworden.
1: Wat leuk zeg.
4: En dat is voor mij juist het lastige. Dat ik, moet inspelen. En ook stukken die ik niet speel. Dus dan daarna weer invallen. Dus dat maakt het voor mij allemaal wat lastiger. Want ja, ik ben natuurlijk geen 20 meer.
1: Nee, net niet, hè? En jij zoekt dus figuranten. Want dat zijn het, hè, voor de videoclip van je nieuwste WK-hit met Martijn Fischer. Dat is eigenlijk de oproep.
4: Ja, dat klopt. Vrijdag. Dan staan we bij Popeye, bij Strijps. En daar wordt de video opgenomen. En dan zouden ze rond een uur of 2:30, want ik geloof 3 uur begint, zouden we dan de opnames doen. En ja. Het is in 2 etappes, 's middags een keer en 's avonds een stukje.
1: Al dus een heel enthousiaste orgeljoker. Ja, het lied komt zaterdag pas uit, het duurt nog even. Maar ik heb hem inmiddels al gekregen.
0: Cool.
1: Hij klinkt zo.
5: Van Oranje zijn wij allemaal. Oh, oh,
1: oh. Daar is hier het orgel. En of het daadwerkelijk een hit gaat worden, dat zullen we moeten afwachten. Je kunt je in ieder geval dus via de website en de social media van Orgel Joken opgeven om te figureren in die videoclip. En ik vermoed zomaar dat de opnames gaan plaatsvinden in een lokale kroeg daar. Milou, ik moet je trouwens, en dat geldt ook voor de luisteraars, ik moet nog wat vertellen.
0: Oh nee.
1: Ik heb vanochtend Ik had weer een typisch Peter van Drunen momentje. Heel dom. Maar ik ga het zo meteen uit de doeken doen wat het is. Maar ik heb vanochtend al 112 gebeld.
0: Nee.
1: En waarom dat zo is, dat vertel ik zo meteen.

0: Christina Aguilera en Missy Elliott, Car Wash.
1: Ik ga nog niet verklappen wie het is, hoor. Maar er is dus nog een Rotterdamse artiest die dit jaar 80 wordt. Denk je, Lee Towers hebben we al gehad. We hadden ook op internationaal niveau hadden we natuurlijk Dolly Parton en Cher. Als Herman Brood geleefd had, was hij ook 80 geworden. Dus het is echt het jaar waarin de legendarische artiesten 80 worden.
0: Het is een gouden jaar eigenlijk wel.
1: Ja, het jaar van de babyboomers, hè, zou je kunnen zeggen. Nou, want zeker. Die zijn allemaal 80 jaar geleden natuurlijk geboren. 80 jaar, wie wordt er nog meer 80? Nou, dat is deze man met de nummer 1 hit. Dit is de Toreador. 1970. En dit was een jaar later. Jawel, het is de enige echte Jacques Herp die vandaag zijn 80ste verjaardag viert. En we gaan hem later deze show bellen. En Bram, die had het goed geraden. Die kwam meteen, die was de eerste. Die zegt, Jacques Herp, 80, ik weet het zeker. Danny, die had het ook goed geraden. Net als Ruud en Jacob Jan. Ben ook na enig aandringen. Dus uiteindelijk wisten mensen wel wie het was, die Jacques Herp met die twee hits. De Toreador en Manuela. We moeten het ook nog over Nesse Landen hebben, want het is weer uit de hand gelopen, hè, daar.
0: Ja, en ik wil weten wat er nou vanochtend vroeg met jou is gebeurd.
1: Ja, dat ik 112 moest bellen, bedoel je?
0: Ja.
1: Ja, dat was weer een typisch Peter van Drunen momentje. Wat het was, ik laat het je zo meteen weten.

0: Christopher Cross op Radio Rijnmond en Ride Like the Wind.
1: En het is 6:30. Dat betekent dat het tijd is voor de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je zo meteen van Dave Datema.
2: Drie winnaars van Europese voetbaltoernooien, allemaal uit één land. Het kan dit jaar, maar is dat uniek? Straks het antwoord.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Eneco verlicht je werkplek en de volgende stap in je carrière. Waar je met ambitieuze collega's op dé plek zit om Nederland te helpen verduurzamen. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
5: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
6: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
7: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
0: Een hele goede morgen. Het is 6:58. Je luistert naar Radio Rijnmond. Je krijgt van mij de verkeersinformatie met op dit moment 3 filemeldingen in de regio. De A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp. 8 kilometer, 7 minuten. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. 5 kilometer, 6 minuten. En tot slot de A27 Breda richting Gorkum tussen Geertruidenberg en Nieuwendijk. Daar staat 4 kilometer file. Doe je ongeveer 7 minuten langer over. En dan gaan we naar Steven van der Gijzen met het weerbericht. Wordt het weer zo'n tropische dag als 2 dagen geleden? Of moeten we een beetje verwarming zoeken in onze trui bijvoorbeeld?
8: Goedemorgen Peter. Nou, de trui is niet nodig, denk ik. Misschien alleen eventjes op dit moment, want het is wat koeler buiten. 11 à 12 graden op dit moment. Dus ook even een goed moment om het huis te koelen. Want die temperaturen gaan vanmiddag weer flink oplopen. Het wordt warmer dan gistermiddag. Vanmiddag op uitgebreide schaal zomerse temperaturen van 27 graden. En dat zal door een matige oostenwind ook de temperatuur langs onze kust zijn. Nou, vanavond en vannacht is het droog. Trekt ook wat bewolking over de regio. De nacht verloopt warm. Minimumtemperaturen komen de nacht rond 18 graden. Dus dat zal voor veel mensen ook minder goed slapen zijn. Ja, en die warme nacht wordt morgen gevolgd door een warme en benauwde vrijdag met een hoge luchtvochtigheid. Landinwaarts halen we tropische temperaturen rond de 30 graden. Langs de kust kan het morgenmiddag 28 graden worden. Maar de temperaturen zullen dus hoger aanvoelen met daarbij geregeld zon. En in het oosten van de regio morgenmiddag een kleine kans op een regen- of onweersbui. Nou, dan gaan we over een uur kijken wat het weekend weer ons brengt.
1: Oh, ik ben nou benieuwd. Dankjewel, Stefan. Is het ondertussen 6:55. Het is hoog tijd voor het nieuws van Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
2: Goedemorgen. Bij nieuwe ongeregeldheden op het strand van Nesselande zijn 4 jongeren gewond geraakt. 2 werden gestoken, 2 anderen liepen verwondingen op bij vechtpartijen. Er zijn 2 aanhoudingen verricht. Het is vaker onrustig geweest op het strand van Nesselande. Afgelopen dinsdag werd nog het hele strand ontruimd door de politie, omdat het zoveel vechtpartijen plaatsvonden. In de Verenigde Staten is een opslagtank op een fabrieksterrein geïmplodeerd. Waarschijnlijk zijn 11 mensen omgekomen. In de tank zat een chemische substantie die wordt gebruikt om papierpulp te produceren. Door nog onbekende oorzaak is die tank geïmplodeerd. 2 lichamen zijn geborgen, 9 mensen worden nog vermist, maar de hulpdiensten gaan ervan uit dat zij het ook niet hebben overleefd. En Engeland heerst voorlopig in het Europees voetbal. Crystal Palace won gisteren de finale van de Conference League. En eerder won Aston Villa al de Europa League. En niet te vergeten, over 2 dagen kan Arsenal de 3e Engelse ploeg worden die een beker omhoog houdt. Want zij staan in de finale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain.
0: Ik ben wel benieuwd. Jij bent het man van de WK-pool natuurlijk. Zie je nou ook dat Engeland meestal als winnaar wordt aangemerkt?
2: Zullen we eerst deze even afmaken voordat we deze zijstap gaan pakken? Ja. Nou, het zou dus 3-3 kunnen worden, maar is dat wel eens voorgekomen? Alle winnaars van Europese toernooien uit één land? Het antwoord is ja, maar dan moeten we wel behoorlijk ver terug in de geschiedenis. In 1990, in de tijd dat het Italiaanse voetbal nog hoogtij vierde, werden de 3 toernooien wel eens gewonnen door 3 Italiaanse clubs. AC Milan won toen de Europa Cup 1, de Champions League bestond nog niet, met 1-0 van Benfica. Enige doelpunt werd gemaakt door een oud Sparta-coach.
0: Ja, dat weet ik even.
2: Frank Rijkaard.
0: Oh, natuurlijk, ja.
2: Juventus won in 2 wedstrijden van Fiorentina voor de UEFA Cup. En Sampdoria was in de finale van de Europa Cup 2. Een toernooi voor bekerwinnaars, bestaat ook al lang niet meer. Met 2-0 van Anderlecht. Nou, dat er 2 winnaars uit één land komen, dat is verre van uitzonderlijk. Zeker de laatste 10 jaar. Want sinds iets ruimer 2014 kwam het al 5 keer voor. 4 keer met 2 Spaanse winnaars. En 1 keer met 2 Engelse winnaars. En om nog even terug te komen op jouw vraag van... Goh, ja. Wordt Engeland ook heel hoog aangeschreven in de WK-pool? Het antwoord daarop is nee.
0: Oh, ik ben heel erg benieuwd, want jij beheert die pool natuurlijk. Jij organiseert het allemaal en je stuurt ook altijd heel veel leuke mails met updates en zo. Dat doe je hartstikke goed.
2: Waar blijft jouw formulier?
0: Ja, ik had hem dus ingevuld, alleen ik ben hem kwijtgeraakt. Er gaat van alles mis in mijn leven. Blijkbaar.
1: Dankjewel, Dave.
0: Ja. Nee, wacht.
2: Nou,
0: Ik ben nog even benieuwd. Welk land wordt dan wel hoog aangeschreven als winnaar?
2: Nog steeds Spanje, nog steeds Argentinië. Dus een beetje wel de usual suspects. Maar wat mij vooral heel erg opvalt... is dat er heel veel vertrouwen is om een of andere reden in Japan. Die heel veel mensen het heel ver laten komen.
0: Oh, lekker.
2: Ik denk dat waarschijnlijk het Watanabe Ueda-effect is... waarvan ik me afvraag van of die überhaupt wel aan spelen toe gaan komen, die twee Feyenoorders.
0: Wat grappig zeg. Ja, en het leuke is natuurlijk dat Japanners doen het hartstikke goed. Maar wij zitten bij Japan in de pool.
2: Ja, zeker.
0: Dus dat is dan wel jammer natuurlijk.
9: Dit is Radio Rijnmond.
0: Met zometeen de nieuwste single van de 3J's. Paolo Nutini heeft nieuwe schoenen. Eerst take that.

0: Er staat jaren 80, 90 en nu Take That and Everything Changes.
1: Ja, en laat ik vooropstellen dat mijn leven op zich hartstikke goed gaat. Ik ben super gelukkig met mijn vrouw en met mijn kind. En ook met jou hier in de studio en met onze luisteraars.
0: Gelukkig.
1: Ik vind het hartstikke gezellig en het gaat ook hartstikke goed. En ik ben heel erg blij en gelukkig in het leven. Echt waar, dat wil ik even benadrukken. Alleen soms ben ik nogal warrig.
0: Ja.
1: En daar gaat het soms mis in mijn leven. En hoe komt dat? Omdat ik dan met, 15 dingen tegelijk bezig ben. En ondertussen nog een handeling aan het uitvoeren ben. Nou, waar ging het mis deze keer? Met het verversen van mijn olie.
0: Huh?
1: Ik was olie aan het verversen, 2 dagen geleden om precies te zijn. Niks aan de hand. Ik kreeg namelijk een melding op mijn dashboard van... zet de auto stil, olie verversen, hoogste tijd. Oké, ik auto stilgezet, olie ververst, want ik had nog een vat in de auto staan. En ik ben weer doorgereden. Niks aan de hand, zou je zeggen. En ik vond het al raar dat er een plasje water lag bij mijn auto voor mijn huis. Maar dat heb ik verder genegeerd. Vervolgens ben ik ook naar het werk gereden. En ik ruik dingen en ik zie weer olie liggen. En er komt zelfs rook uit de motorkap. Wat blijkt? Ik heb de dop er niet terug op gedraaid. Want ik ging het even reconstrueren in mijn hoofd van wat is nou eigenlijk gebeurd. En toen dacht ik ineens, shit, die fucking dop. En ik ben aan het googlen. En ik vraag aan ChatGPT en alles wat ik kan vragen van wat moet ik nu doen. Ik beschrijf de situatie, auto staat in de garage, er komt rook uit de motorkap. Ga weg uit die garage, breng jezelf in veiligheid
0: nee.
1: En bel direct 112.
0: Nee.
1: Want er kunnen vlammen ontstaan.
0: Nee.
1: Dus ik heb 112 gebeld. Nou, ik heb 5 minuten met de brandweer gesproken. Die kon mij enigszins geruststellen. Er moet wel even een monteur langskomen. Maar hij zegt, nou ja, voor de rest is er nu niks aan de hand. Maar ik zag Dave ondertussen zijn auto parkeren. Ik denk, oh jee, straks ontploft mijn auto. Is Dave straks de sigaar? De plofsigaar.
0: Ja, de peanut.
1: Ja, dan is, ja, maar gelukkig is er niks gebeurd.
0: Dus het kan geen kwaad nu in de
1: Het kan nu geen... Nee, want inmiddels is het niet meer zo heet natuurlijk.
0: Nee.
1: Anders had hij al langs vlam gevat. Heeft hij,
0: maar zit die olie dan overal? Omdat die dopper niet op zit?
1: Ja, waarschijnlijk zit... Juist. En waarschijnlijk zit die olie nu overal. Dus moet er wel even een monteur langskomen. Dat raadde die brandweer aan. Om even de motoronderdelen schoon te maken. Want anders, als het weer warm wordt... Ja, kan het nog meer schade toebrengen natuurlijk.
0: Oh jeetje, Peet. Heb jij weer?
1: Wat een... Ja, soms vind ik mezelf zo dom, hè?
0: Oh,
1: met dit soort dingen.
0: Ja, het kan gebeuren, hè?
1: Ja, weet ik. Ik weet dat het kan gebeuren, maar ik vind het wel oliedom. Oliedom. Is dan wel weer een leuke woordgrap natuurlijk. Zometeen Paolo Nutini met zijn nieuwe schoenen. De eerste nieuwste single van de 3J's. Zijn ze ook blij mee. Dit is

0: Dit kan toch geen toeval zijn? Ik heb gisteren al nieuwe schoenen gekocht. Moet je kijken,
1: Milou. Hij moet iets hoger, want dan zien we het op rij.
0: Hoe vind je ze? Wacht, moet hoger? Zo lenig ben ik niet, hè? Zo goed? Ja?
1: Helemaal
0: hoe vind je
1: goed.
0: Ze?
1: Ja, heel leuk. Want het zijn witte schoenen.
0: Ja.
1: Maar het logo is in panterprint.
0: Ja, in panterprint.
1: Dat vind
0: en
1: ik het, cool.
0: Hij lag eigenlijk bij de vrouwenafdeling. Maar ik vind dat zo conservatief.
1: Ja, dat maakt niet
0: wel.
1: Uit.
0: Vind ik zo stom. Dat omdat ze roze zijn, zijn het vrouwenschoenen bijvoorbeeld. Vind ik echt belachelijk.
1: Een
0: is niet meer van
1: unisex.
0: Deze tijd.
1: Nou, precies. Nou, gelukkig hebben we al heel veel gezellige mensen op de Rijnmond-app. Je kan ons nog steeds appen. Rijnmond.nl, app ons. En dan sta je zo bij ons in de studio. Danny doet het al. Die stuurt een hele mooie foto vanaf het strand bij de Brouwersdam.
0: En Aad die zegt, die is blij in ieder geval dat mijn auto en ik nog leven.
1: Oh ja, ik ook.
0: Dankjewel voor je bericht, Aad. Danny die wenst ons een goede morgen. Die baalt vooral van dat Nesselanden verhaal. Hij zegt, het is net een voetbalstadion. Er komen alleen maar randdebielen op af die zich niet kunnen gedragen. En gaan dus maar rellen.
1: Ja.
0: Ik ben het wel met Danny eens.
1: Helemaal mee eens.
0: Dit is toch krankzinnig? En je hebt bijna het idee van, nou laat ze elkaar maar afmaken omdat ze er naartoe gaan. Zo moet je natuurlijk niet denken. Maar
1: nee.
0: Het is echt belachelijk dat ze dat doen. Nou, Wim die is ook wakker. Die zegt, die vond het heel fijn om Bluff weer te horen. Die kreeg gelijk zin in Concert at Sea. Bram die is wakker deze ochtend, net als Astrid. En we hebben een jarig in ons midden. Want niet alleen de legendarische Rotterdamse artiest Jacques Herp, bekend van Manuela, is vandaag jarig. Maar er is nog iemand jarig, namelijk een vaste luisteraar van ons programma.
1: Jacob Jan, van harte gefeliciteerd.
2: Dank jullie wel, jongens. Heel lief dat jullie mijn uitzending hebben ingebeld.
0: Ja,
2: super.
0: Toch? Ja, speciaal vanwege je verjaardag natuurlijk. Want jij bent geen 80 geworden?
2: Nee, nog niet.
0: Nee.
2: 54. 54.
0: Ja, je bent in ieder geval hard op weg. Nee, dat duurt nog even. Je bent in de bloei van je leven, Jacob Jan.
2: Zo is het.
0: En
2: elke dag
0: weer
2: een dag jonger.
0: Je bent nu nog aan het fluisteren, waarschijnlijk omdat je huisgenoten niet wakker wil maken.
2: Ja,
0: maar wat ga je doen vandaag?
2: Nou, ik ben in Frankrijk op dit moment in de Bordeaux, in Arcachon. Het zand brandt hier om mijn voeten, dus Anneke Grunlo die zal wel jaloers op me zijn. Maar wij gaan lunchen op Cap Ferret en de zon schijnt hier echt als een malle. Het is iets van 30 graden, dus vooral veel water drinken.
1: Oh.
0: Ja, en lekker verkoeling zoeken met die heerlijke, coole muziek van Radio Rijnmond natuurlijk. Want ik vind
2: Zeker.
0: Het wel heel cool dat je op vakantie ook naar Rijnmond luistert.
2: Ja, elke dag jongens.
0: Ah, dat vind ik echt fantastisch. Mag ik nog één keer het applaus horen?
1: Nou, zeker.
0: Want dit is ook een applaus waard. We laten die vogel echt een rot eind vliegen vandaag.
1: Zo.
2: Ja,
0: ik zou zeggen, zet even een deur of een raam open en dan komt hij aangevlammen.
2: Alle ramen staan open.
0: We hebben hem de navigatie richting Bordeaux meegegeven. Dan komt hij aangevlammen. Dan komt hij.
2: Ja.
0: Je kan niet uit. Je schreeuwt het uit, maar je doet het op een fluistermanier. Dat doe je heel goed. Ja, hij is aangekomen. En hoe ziet hij eruit vandaag?
2: Rouge et blanc.
0: Ah, rood met,
2: rood en wit.
0: Met wit. Hij is al een beetje in WK-stemming misschien. Voorzichtig.
2: Ja, we worden finalist. Ik weet het zeker.
0: Ik geloof er helemaal niks van. Maar ik ben benieuwd. Ik help het je hopen. Jacob Jan, gefeliciteerd. Maak er een mooie dag van.

0: de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
0: Met Peter en Milou. Zoals je me...

0: beste van de jaren 80, 90 en nu. Radio met een grote R. Dit is Radio Rijnmond met de zoetgevoelige klanken van Danny Vera en Like It Always Was.
1: En we nemen je zo mee naar Nesselanden, want het is daar onrustig geweest voor gisteravond op het strand. Wat merken omwonenden en waar zien zij de oplossing? Je hoort het zo van onze verslaggever Wendy Hoogdijk vanuit Nesselanden.
0: En zometeen terug van weg geweest. De tune van toen met een tune van eind jaren 80. En kans op mooie prijzen.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
5: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
6: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
7: En ook nog eens gratis parkeren.
8: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode, Zuid-Beijerland.
9: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
0: Het is 7 uur precies. Je luistert naar Radio Rijnmond.
1: Zometeen hoor je Sister Sledge en Natasha Bedingfield.
0: Maar eerst krijg je het nieuws van Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
10: Goedemorgen. Op het strand van Nesselanden zijn gisteren meerdere jongeren gewond geraakt bij ongeregeldheden. Twee liepen steekwonden op, twee anderen raakten gewond bij een vechtpartij. Er zijn zeker twee mensen aangehouden. De gewonden zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Het is al een paar avonden onrustig op het strand van Rotterdam-Nesselanden. Dinsdagavond werd het strand nog schoongeveegd door de politie vanwege ongeregeldheden. Ook afgelopen jaren was het op warme dagen onrustig op het strand. De jongeman die gisteren bewusteloos uit de zwemplas van de Merwelanden in Dordrecht werd gehaald, is in het ziekenhuis overleden. Het slachtoffer was 18 jaar oud. Gisteren aan het einde van de middag werden de hulpdiensten opgeroepen omdat het slachtoffer van een vervlot in het water was gesprongen en niet meer boven kwam. Hij werd gevonden en is daaraan gereanimeerd. In het ziekenhuis is het slachtoffer overleden. Er waren gisterenmiddag vrij veel mensen aanwezig bij de zwemplas. Voor hen is slachtofferhulp beschikbaar. In Hellevoetsluis is een woning deels uitgebrand. Vier mensen die in de woning waren aan de kreeft zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Ze hadden rook binnengekregen. Het vuur ontstond rond middernacht op de benedenverdieping. De schade is volgens ooggetuigen daar bijzonder groot. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Het aantal mensen dat wordt behandeld voor een verslaving aan online gokken en designerdrugs is het afgelopen jaar toegenomen. Dat blijkt uit cijfers vanuit de verslavingszorg. Het aantal mensen dat behandeld wordt voor een verslaving aan drugs als 3MMC nam toe met 33%. Ook het aantal mensen met ketamineverslaving nam toe. Ook werden er ruim 3000 mensen behandeld voor een gokprobleem. Dat is een stijging van zo'n 13%. Het totaal aantal patiënten in de verslavingszorg bleef het afgelopen jaar wel gelijk. De meeste mensen hebben nog steeds een alcoholverslaving. Ouderen zijn bijvoorbeeld vaker verslaafd aan alcohol, terwijl jongeren vaker verslaafd raken aan cannabis. Dan nog het weer. Zonnig, droog en zomers warm. Het wordt vandaag 27 graden. Vanavond en vannacht droog en soms wel bewolking. Morgen zeer warm met temperaturen die zelfs nog verder omhoog gaan. Op sommige plekken in de regio kan het morgen 30 graden worden. Vooral in het oosten van de regio kan er wel wat regen vallen of een onweersbui ontstaan. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. Krijg van mij nog de verkeersinformatie met de vier langste files op dit moment bij ons uit de regio. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. 5 kilometer, 6 minuten vertraging heb je daar. Ook op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht. 8 kilometer, 6 minuten. Dan nog een file op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Vlaardingen-West en Schiedam. 3 kilometer, 7 minuten vertraging heb je daar. En tot slot een wat langere file in onze regio op de A29. Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen afrit Numansdorp en Barendrecht 6 kilometer, een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk en daar is ook de linkerreis ook dicht.
2: Jouw recept voor een goede start van de dag.
0: Zometeen deze van Sister Sledge voor je.

0: uit.
1: Met Peter en Milou.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
4: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmol Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmolalexandrium.nl. Laat het groeien.
5: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
6: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
7: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
8: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
10: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
11: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens, comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
14: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
15: Dit is Radio Rijnmond.
1: Eruit. Met Peter en Milou.
15: Radio met een grote R.

0: Wat een heerlijk nummer. Nile Rodgers is trouwens het genie achter hits van David Bowie, Madonna en Duran Duran. Maar toen Sister Sledge hem de demo van Frankie liet horen, nou, hij haatte het echt. Hij haatte dit nummer. Maar het nummer bleek een geniepige oorworm, ook voor hem. Dus na een week lang non-stop zelf zingen, belde hij die zussen van Sister Sledge op. Hij zegt, we moeten het opnemen. En zo werd de gehate demo dus hun grootste nummer 1 hit in de UK. Sister Sledge hoorde je en Frankie, een hele goede morgen. Welkom op deze gloednieuwe dag.
1: Op deze brand new day.
0: Bij Vonkel Nieuwe Kakel Verse editie live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Vanuit met Peter en Milou op Radio Rijnmond. En vandaag is weer een zonovergoten dag. Het is droog en zomers warm. Temperaturen schommelen rond de 27 graden.
1: En de langste file in onze regio, die vind je op dit moment op de A29... tussen afrit Numansdorp en Barendrecht. En heb je een uur vertraging door een ongeluk.
0: En als het aan Wim Beder ligt, dan wordt er deze zomer al gespeeld in zijn nieuwe pretpark op Rotterdam-Zuid. In juli of augustus moet het opengaan. De ondernemer hoopt dus op korte termijn een buitenspeeltuin te creëren voor kinderen tot 14 jaar. En tot die leeftijd ben je ook gratis welkom. Maar het is wel exclusief voor kinderen uit Rotterdam-Zuid.
1: En scholen moeten toetsen minder vaak laten meetellen voor rapporten, overgang, nieuwsselectie en schooldiploma's. Dat adviseert de onderwijsraad. Toetsen zijn vooral voor het leerproces, niet om de schoolloopbaan van een kind te bepalen. Zo vindt de raad.
0: Bij het strand van Rotterdam-Nesterlanden zijn gisteravond opnieuw jongeren met elkaar op de vuist gegaan. Dag daarvoor was het ook al raak. Daarbij is het dit keer ook gestoken. Twee jongeren zijn opgepakt. Het is de tweede avond op rij, dus dat het onrustig is bij het strand. En onze verslaggever Wendy Hoogendijk die is ter plaatse en die sprak met een van de buurtbewoners over een mogelijke oplossing. Maar die ligt niet voor het oprapen.
2: Ja, dat durf ik niet te zeggen. Het is de jeugd die kikt erop of iets. En ja, ze... Het is ook niet dat ze elkaar... Ze moedigen elkaar heel vaak ook aan. Dus ja, het is een blijvend probleem. Ik zelf ben nu 26, maar dit gebeurde al toen ik 16 was en hier kwam. Dus ja.
1: En is dat dan echt een klein groepje? Of zijn het groepen jongeren tegen elkaar die elkaar opzoeken? Of wat gebeurt er in zo'n groepsdynamiek?
2: Ja, er hoeft maar één iemand naar een ander te kijken en dat de ander dat verkeerd opvalt. En dan... Hé, hey, kijk, die kijkt me zo aan en dan... Het loopt zo snel uit de hand voor heel vaak om niks.
0: Ja, om helemaal niks loopt het weer uit de hand voor de tweede avond op rij. En het bizarre was, dinsdag werd er dus door de politiewoordvoerder gezegd van nou ja, we hopen hiermee een signaal te hebben afgegeven dat het deze zomer minder of niet gaat gebeuren. En het is weer raak.
1: Verschrikkelijk.
0: Verschrikkelijk, hè, inderdaad. Zometeen spelen we trouwens weer. Het is echt een heel leuk spel. Hij is weer terug van weg geweest. De tune van toen komt er weer aan.

0: Het beste van de jaren 80.
1: 90.
0: En nu.
2: Wordt Zemo rek van.
3: Altijd op de hoogte.
4: En waar hadden we het over?
0: Alles over jouw regio.
5: Het is heel veel aandachtstrekkerij.
0: Radio Rijnmond.
6: Radio met een grote R.
0: Met Peter en Mie.

0: Natasha Bedingfield. En Unwritten bij Radio Rijnmond. Het is 19 minuten over 7.
1: Oh nee. Ja, je hoort zo. Zijn de damherten uit de Hoekse Waard? Want Rede Boom van de actiegroep Team Damhert Hoekse Waard, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen Peter, goedemorgen Milou.
1: Goedemorgen, wij spraken elkaar voor de laatste keer vorig jaar april, want toen was de beslissing van de rechter dat er 40 damherten mochten blijven leven in de Hoekse Waard. Maar nu staat er toch weer wat te gebeuren vandaag. Het houdt niet op. Ray, wat is er aan de hand?
2: Nou ja, vandaag volgt na 6 jaar eindelijk de rechtszaak tegen van GS voor de nulstand in Den Haag.
1: Ja, maar mochten er eerst 40 blijven. Dat was al besloten door de rechter. En nu zegt de provincie Zuid-Holland, nou die 40 die moeten ook weg. Wij willen er 0. Dat kan toch niet?
2: Nee, eigenlijk kan het niet. De hele Hoekse Waard heeft op stelte gestaan. Dat hebben jullie ooit ook al meegekregen. De gemeente Hoekse Waard heeft zelfs een zienswijze ingestuurd dat ze hun damherten willen behouden. Alleen ja, na diverse gesprekken die ik heb gehad met GS, zelfs onder vier ogen, willen ze niet afwijken van die nulstand.
0: Ja, maar ik heb ook wel eens andere verhalen over de damherten. Laten we heel even naar de damherten gaan. Ze moeten daar weg, want het schijnt ook wel dat ze de buurt een beetje verruineren. Ik heb wel gehoord dat het een beetje hooligans zijn, als het ware. Een soort van relschoppers in Nesselanden, maar dan dus in de Hoekse Waard. En ik heb wel eens een deel gezien dat onontgonnen was. En een deel dat, van het bos dat, zeg maar, waar damherten hadden rondgelopen. En dat was helemaal verwoest. Dus ze brengen ook wel een hoop ellende aan, of niet?
2: Nou ja, ik weet niet waar jij geweest bent, maar dan ben je niet in de Hoekse Waard geweest.
0: Nee, dat was in een ander natuurgebied. Maar in de Hoekse Waard, zeg jij, is er dus niks aan de hand. En waarom moeten die damherten dan überhaupt weg?
2: Die damherten moeten überhaupt weg, omdat gedeputeerde staten bepaalde leefgebieden heeft aangewezen in Nederland. Hè? Dat zijn onder andere de Amsterdamse waterleidingsduinen, de Kennemerduinen.
0: Ja.
2: Noem ze maar op, die zijn aangewezen. En de Hoekse Waard is geen aangewezen leefgebied voor de damherten.
1: Oké, maar ja, toch zijn ze er.
0: Ja, ik ben dus bij die Amsterdamse waterleidingsduinen geweest. En daar was het wel echt een ravage, hadden ze aangericht.
2: Dat klopt, maar daar liepen er ook duizenden. Inmiddels zijn ze daar ook aan het beheren. En dat is wat wij ook heel graag willen hier in de Hoekse Waard. Beheer ze gewoon. Houd het op een aantal wat het gebied aan kan. Alleen ja, GS wil niet wijken van hun standpunt voor die nulstand.
1: Je kan ook denken, ja, weet je, het is me nog niet gelukt na 6 jaar strijd. Ik geef het op. Waarom zet jij nog steeds in voor deze damherten? Wat maken ze zo bijzonder voor jou?
2: Ja, ik ben er 6 jaar geleden mee begonnen in coronatijd. Ik heb al een paar keer gezegd dat ik wilde stoppen. Alleen ja, mensen blijven mij vragen van wat is de stand van zaken? Hoe staat het ervoor? Ja. Dus ja, we blijven doorgaan tot het einde.
1: Maar heb je dan echt zo'n band met die damherten?
2: Natuurlijk heb ik een band met die damherten. Ik zie ze bijna dagelijks. Ik woon er 10 minuten vandaan. Dus ja, als ik op de fiets spring of de langs wandel, dan kom ik ze altijd wel tegen.
0: En wat zijn het voor beestjes dan? Want ik zie jou op de foto heel ontspannen met een damhert. Het ziet er eigenlijk fantastisch uit. Niks aan de hand, zou je zeggen. Kun je iets vertellen over het karakter van het damhert?
2: De damherten hier in de Hoekse Waard die zijn redelijk schuw. Kijk, in de Amsterdamse waterleidingduinen kan je vrij dichtbij komen, omdat die echt mensen gewend zijn. Hier in de Hoekse Waard zijn ze nog redelijk schuw. Overdag zie je ze bijna niet. Dan liggen ze meestal in de bossen. Laten ze zich bijna niet zien. Hoofdzakelijk kom je ze 's ochtends vroeg of 's avonds laat tegen. Nou ja, zo hoort het ook te zijn. Ze horen niet overdags een happy brood in Amsterdamse waterleiding daar in uit je handen te nemen. Nee, ze leven hier gewoon zoals ze horen te leven.
0: Nou, dat is wel heel erg mooi. En ja, jij zet je er dus voor in vandaag die rechtszaak. Ik ga voor je duimen. Ben je bang voor de uitspraak of valt het mee?
2: Bang. Ik kan zeggen, of wij kunnen zeggen, we hebben er alles aan gedaan om ze te behouden.
0: Ja.
2: En mocht de rechter beslissen, ze moeten er allemaal uit, dan is dat zo. We gaan er niet van uit. We hopen dat Animal Rights en Final for Life, die de rechtszaak aanspannen, gaan winnen.
0: Ja.
2: Wij zullen ze ook aan alle kanten steunen. Ik heb zelf in die rechtszaak gezeten, alleen we hadden helaas het geld niet meer om hem door te zetten.
0: Nee, nou oké, we gaan voor je duimen, dat komt vast goed. Ik heb trouwens een plaatje klaarstaan van Louis Capaldi. En dat is niet zomaar, hè?
2: Nee, dat is zeker niet zomaar. Ik heb ooit een dode damhert gevonden hier. Dat was de roedelleider. En ja, daar heeft dit nummer, wat jij nu gaat draaien, een betekenis voor. En heel veel mensen in Hoekswaard kennen dit nummer ook daarvan.
0: Louis Capaldi, Before You Go.

0: Speciaal voor Ray Boon en al die andere mensen uit de Hoekse Waard die zich inzetten voor de damherten. Vandaag ook in die rechtszaak. Heel veel succes.
1: En zo meteen krijg je de hoofdpunten van het nieuws en die krijg je van Dave Datema.
2: Ja, het liep allemaal anders dan gepland, maar het was wel het leukste schoolreisje ooit voor een klas uit Amsterdam. Wat er precies misging, dat hoor je zo meteen.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: De Jura inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
5: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
4: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
6: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij VitaPro niet vergeten. VitaPro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
8: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
7: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
9: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
7: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
6: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Berensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuwenzeeuw in Rotterdam.
1: 7:30, een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond. Ik krijg van mij de file-informatie met de langste 4 files bij ons uit de regio. Op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen knooppunt Vlaarding en Schiedam. 5 kilometer, een klein kwartier vertraging heb je daar. Ook file op de A27, Breda richting Gorkum, tussen knooppunt Hooipolder en industriegebied Avelingen. 12 kilometer, en daar doe je ook een kwartier langer over. Dan nog een langere file op de A29, Bergen op Zoom richting Rotterdam, tussen afrit Numansdorp en Heinoordtunnel. 11 kilometer, drie kwartier vertraging, dat komt door een ongeluk. Maar de weg is daar wel weer vrij. En tot slot ook een file op de N214. Papendrecht richting Leerdam tussen afrit Bleskensgraaf en afrit Gorkum. 3 kilometer en daar doe je ook een kwartier langer over.
0: En Steven van der Gijzen, wat voor weer krijgen we vandaag? Goedemorgen.
12: Hele goedemorgen, Peter. Nou, het wordt een warme zomerdag vandaag met hoge temperaturen. Gistermiddag was het eventjes wat minder warm met temperaturen rond 23 graden. Maar vanmiddag staat er weer een zomerse 27 graden op de thermometer. Het is nu een graad of 13 buiten. Wellicht een goed moment om je huis even te koelen binnen. Nou, verder veel zon vandaag. Later vanmiddag wat meer bewolking, maar het blijft droog. En er waait een matige oostenwind. Nou, komende nacht verloopt warm. Minimumtemperaturen rond 18 graden. Niet echt ideaal om in te slapen voor veel mensen. Ja, en die warme nacht is de opmaat naar een warme en benauwde vrijdag met een hoge luchtvochtigheid. Het wordt morgenmiddag zo'n 28 tot 30 graden, maar die zal ongetwijfeld wel een stuk warmer gaan aanvoelen. Geregeld zonneschijn in het oosten van de regio. Een kleine kans op een bui. En zaterdag hebben we te maken met geregeld zon. Blijft het waarschijnlijk nog droog. Het wordt nog één keer zomers warm in de regio. Landinwaarts dan zo'n 25 of 26 graden. Maar op zondag krijgen we te maken met een westenwind. Die zorgt voor lagere temperaturen rond 22 graden en is er kans op een bui. Nou, en of dat voorlopig eventjes het einde is van het aangename zomerweer, dat vertel ik zo meteen.
0: Het is inmiddels 2 minuten over 7:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. En de hoofdpunten van het nieuws krijg je van Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
2: Goedemorgen. Bij ongeregeldheden op het strand van Nesselanden zijn gisteravond 2 mensen neergestoken. 2 anderen raakten gewond bij een vechtpartij. Het is niet de eerste keer deze week dat het op een warme avond uit de hand loopt. En de afgelopen jaren gebeurde het ook wel vaker, dat zeggen omwonenden.
13: Ja, er hoeft maar 1 iemand naar een ander te kijken en dat de ander dat verkeerd opvalt. En dan, hé, hey, kijk, die kijkt me zo aan. En dan, het loopt zo snel uit de hand voor heel vaak om niks. Dus ja.
2: Vorig jaar werd het strand bij Nesselanden nog aangewezen als veiligheidsrisicogebied.
0: Ja, en we praten zo meteen, worden zo meteen bijgepraat door Wendy Hogendijk. Want zij is nog altijd daar in Nesselanden om met buurtbewoners te praten. Ja, op zoek naar een oplossing ook.
2: Nou, inmiddels heeft de VVD in de Rotterdamse gemeenteraad al schriftelijke vragen gesteld aan het stadsbestuur. Ze wijzen erop dat niet alleen de problemen in Nesselanden spelen, maar ook op andere plekken in de stad als het warmer wordt. Neem bijvoorbeeld de Meent, zo zeggen ze. Hè, zeker als het wat langer licht blijft en wat warmer wordt, dan wordt daar vooral veel geklaagd over verkeersaso's. Het aantal kinderen en jongeren dat meerookt met de sigaretten van anderen is in de afgelopen jaren gedaald, blijkt het cijfer van het CBS. Ondanks de daling is deze longarts niet tevreden, want nog steeds 7% van de jonge kinderen wordt eraan blootgesteld en dat is gevaarlijk.
14: Bij kinderen, die zijn natuurlijk extra kwetsbaar, weten we dat heel jonge kinderen een hogere kans hebben op wiegedood. Oudere kinderen meer last hebben van bronchitis, astma aanvallen, longontsteking, oorontsteking. Het lijkt misschien minder schadelijk. Die omgevingsrook die natuurlijk verdund wordt door normale lucht. Maar al in kleine hoeveelheden zitten daar heel giftige stoffen in.
2: En het ging goed mis, maar wel noemen ze het leukste schoolreisje ooit. Gisteren werd de klas van groep 8 van een basisschool in Amsterdam geëvacueerd van een passagiersschip op de Oosterschelde. Het schip wilde terug naar de haven, maar de schroef die raakte verstrikt in een zogenoemde veiligheidslijn die in het water lag. Nou, daardoor kon het schip niet meer voor of achteruit. Uiteindelijk moest de kustwacht erbij komen om alle 139 opvarenden van boord te halen. Daar zat dus ook de klas uit Amsterdam bij. Ik kreeg hulp van een werkboot en een mosselvisser die toevallig in de buurt waren. Nou, gelukkig was het goed weer. Dat maakte het allemaal een stuk makkelijker, zegt de KNRM tegen Omroep Zeeland. Aan boord was geen sprake van paniek. Ook niet bij de kinderen van groep 8 uit Amsterdam. Die waren daar op schoolkamp en die vonden het geweldig.
0: Ja, wat vonden ze dan geweldig?
2: Het feit dat er dus van alles gebeurt. Dat ze van het ene schip naar het andere schip moeten. Ah. Dat ze met een klein bootje dus weer naar de kant moeten. Er gebeurt wat.
0: Ja, dat is ook zo. Nou, dankjewel Dave. Gaan we zo meteen dus naar Nesselanden. Want daar is Wendy Hogendijk nog altijd voor een verslag.
15: Dit is Radio Rijnmond.
0: En we trakteren je op muziek van de Bauza. Maar eerst Marco Borsato voor je.

0: Terug naar begin jaren 90 met Marco Borsato en Dromen zijn bedrog. Marco Borsato is terug van weg geweest, maar dat geldt ook voor dit spel. De Tune. Yes, daar is hij weer. Terug van weg geweest dus. De Tune van toen.
1: En als je zo meteen de Tune weer weet te raden, dan maak je kans op mooie prijzen. Onder andere die exclusieve Peter Milou eruit Rijnmond sokken. En je gaat ook in de Grabbelton voor die maanprijs. Dat is een actief outdoor uitje voor 10 personen die je afsluit met een lekkere lunch of barbecue.
0: We zaten gisteren door die schatkamer van beeld en geluid te spitten van de NPO. En toen kwamen we dit geweldige programma tegen uit de jaren 80.
2: De Tune van toen.
0: Ja, dames en heren, dit is hem dan. De Daar blijf je voor thuis, man. Hier is uw gastheer, Henny Huisman. Maar ja, welk programma is dit ook alweer, hè? Je enig idee welk programma het is, laat het weten via de Rijnmond-app.

Oh, dit is zo lekker, deze tune. We hebben natuurlijk een cruciaal stukje uitgeknipt. Want hier zit de tune. Ja, en hier zit hij weer. Maar ja, wat is die tune ook weer? Heb je enig idee? Laat het maar weten. De Rijnmond-app staat voor je open. De vraag is, hoe heet die show die helemaal zelf had bedacht? Nou ja, met een beetje hulp van de BBC, geloof ik, hè. Uit Engeland kwam die. Het programma begon in 1988 bij de KRO en verhuisde later met Henny mee naar RTL 4. Als jij het programma herkent, laat het maar weten. De Rijnmond-app staat voor je open. Draaien wij ondertussen deze lekkere zomertrack van de Bauza. Dit is Magnetic voor je.

De Bauza Magnetic bij Radio Rijnmond. En we schakelen meteen door naar Nesse Landen. Want daar is het gisteren weer uit de hand gelopen. Eergisteren waren er al rellen met jongeren. En gisteren was er zelfs een steekpartij. Het is echt verschrikkelijk voor die omwonenden, kan ik me zo voorstellen. Het is elke keer weer raak. En het is niet het eerste jaar. Je hoorde net dat meisje al zeggen. Zij is inmiddels 26. Maar het is al 10 jaar aan de gang. Ze herinnert zich, vanaf haar 16 is het al hommelenstaar. Wendy Hogendijk, een hele goede morgen. En ik heb geen geluid. Dus ik heb geen connectie met Wendy, helaas, op dit moment. Zij hoort mij niet, denk ik. Of zij hoort mij wel, maar ik hoor haar niet. Dus we gaan proberen de verbindingsproblemen te herstellen. En we zijn zo snel mogelijk bij je terug. Na Eurythmics, Sweet Dreams Are Made of This. Komt helemaal goed. Wij lossen dat gewoon gezamenlijk.

0: 80, 90 en nu. Je luistert naar Radio Rijnmond met Eurythmics. En Sweet Dreams are made of this.
1: Bij het strand van Rotterdam-Nesterlanden zijn gisteravond opnieuw jongeren met elkaar op de vuist gegaan. Daarbij is dit keer ook gestoken. Ja, dan vraag je je af hoe de sfeer daar op dit moment is. Ik kan me voorstellen dat die niet zo lekker is, Wendy Hoogendijk. Goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen, Peter Milou. Ja, de sfeer is inderdaad niet heel lekker. Heel veel mensen die hier voorbij lopen, die hebben er inderdaad al wat van meegekregen. Die zeggen ook, ja, het is niet de eerste keer, het gebeurt vaak, we raken er aan gewend. We weten ook niet wat de oplossing moet zijn. En nou, een van de bewoners hier is Jolanda, werkt en woont hier. Jolanda, wat heb jij ervan meegekregen?
3: Ja, wat heb ik ervan meegekregen? Gewoon heel veel jongeren op het strand, onveilig gevoel. Maandag fietste ik langs, nou, ik voelde me echt onveilig. Ik werk hier zelf ook in een verpleeghuis. Mijn personeel durft niet naar huis 's avonds. Die moeten met de metro, die jonge meiden. Ja, die zijn gewoon heel erg bang. We kunnen geen ijsje met de bewoner gaan eten op de boulevard.
2: Is het echt zo erg, ja? Ja. Voel je je dan echt onveilig?
3: Ja, je voelt je echt onveilig. Als je hele groepen jongeren hier ziet rennen, lopen. Er staan hier allemaal politiehonden, politie. En je moet als 16-jarige meid alleen naar huis.
2: Ja, dat is niet fijn.
3: Ja, dat is niet fijn. En wat ik net zei, mijn kinderen komen al niet op het strand. Nou, de jongste is 24. Heeft hier bij de Jumbo ook gewerkt. Nou, die stonden laatst met van die grote containers voor de deur de jeugd tegen te houden. Het is gewoon, ja, ik ga zelf ook niet naar het strand.
2: En wat denk je nou waar de oplossing kan liggen? Wat moet er gebeuren volgens jou?
3: Ik denk dat wat ook wordt aangegeven, de oplossing hier bij de metro al iedereen tegenhouden. Fouilleren. Kom jij met een badtas? Gewoon preventief fouilleren, kijken of het echt badgasten zijn of gewoon gasten zijn die komen om rottigheid uit te halen.
2: Ja, dus nog harder optreden volgens jou.
3: Nog harder optreden. Als je ook de filmpjes ziet, dat die metro staat helemaal vol met jongelui. En die staan allemaal op die banken te springen en te hossen. En nou ja, ik zou er niet in willen zitten.
1: Jeetje.
2: Alles, Jolanda.
1: Nou, ik hoor het inderdaad. Wendy, ik ben nog wel even benieuwd, want ik hoor dit dan zo. En ik hoorde ook dat meisje dat je eerder sprak, die zegt ik heb er al 10 jaar last van. En natuurlijk, hardere maatregelen, daar pleiten ze allemaal voor. Maar kom op, hebben ze niet al vaker contact gehad met de politie? En wat zegt de politie daarover? Kunnen ze zich niet geruststellen? Wat gaat er nu concreet gebeuren?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik weet het ook niet. We gaan hier verder nog even onderzoeken. Ik heb wel met iemand van buurtpreventie gesproken. En hij gaf toch ook wel een soort tegengeluid. Hij zei, eigenlijk zijn er overal opstootjes en gebeurt er overal wat. Maar hier ligt het heel erg onder een vergrootglas op een of andere manier. Omdat mensen toch het idee hebben, we wonen in een soort villawijk en hier mag dat niet gebeuren. De politie die treedt op, gemeente doet van alles, maar het lijkt nog niet te werken. Dus wat er nu moet gebeuren, ja, ik weet het ook
1: maar
2: niet.
1: Maar Wendy, als iemand van buurtpreventie het zo bagatelliseert, dan gaat het niet opgelost worden natuurlijk.
2: Nee, dat denk ik ook niet.
1: Want dan zegt hij, het is eigenlijk goed, het is normaal dat het hier gebeurt. Een steekpartij?
2: Ja, dat zegt hij natuurlijk niet helemaal. Maar hij zegt wel, het ligt wel hier heel erg onder een vergrootglas.
1: Heel bizar. Wendy Hoogendijk, dankjewel vanuit Nesterlanden.
2: Dankjewel.
1: En zodra er meer nieuws is, hoor je dat uiteraard als eerste hier op Radio Rijnmond. En je leest het ook op rijnmond.nl. We spelen dus ook de tune van toen. Je hoorde net een tune voorbij komen en de vraag is waar die van is. Hij is dus van eind jaren 80, werd gepresenteerd door Henny Huisman, is te vinden in die schatkamer van Beeld en Geluid. Maar ja, welke programmanaam hoort erbij? Als je het weet, laat het weten via de Rijnmond app.

0: Dus Maroon 5 op je favoriete radiozender, Radio Rijnmond. Dit nummer was dus bijna naar Jamai gegaan, hè?
1: Echt?
0: Ja, dit nummer. Hier had Jamai gewoon een hit mee kunnen scoren. Want het was vrijgegeven op de internationale markt. Ze wilden er eigenlijk niks mee doen. Wil jij het hebben, Jamai? Ja hoor, ik wil het wel hebben. En toen is het uiteindelijk is het toch naar Maroon 5 gegaan. Want ze zeiden, we gaan het toch maar zelf opnemen. En toen heeft Jamai Step Right Up heeft hij opgenomen.
1: Heeft ook, hem ook geen weten
0: ook een leuk
1: gelegd.
0: Nummer.
1: Nee.
0: Ook een leuk nummer, maar net even wat anders. Hey, over wat anders gesproken. We spelen nog steeds de tune van toen.
1: En hij is echt lastig vandaag, hè?
0: Hij is iets moeilijker dan ik had gedacht.
2: De tune van toen.
0: Dit is de tune van toen. Hij is van eind jaren 80. Maar van welk programma is hij?
3: Hier is de Daar Blijft Hij Voor Thuisman. The one and only Henny Huisman.
0: Zo ging dat dan, hè, eind jaren 80. Maar ja, welk programma kwam overwaaien vanuit Engeland en werd hier een gigantisch succes? Eind jaren 80. Eerst bij de KRO en later verhuisde hij mee. Met The one and only Henny Huisman naar RTL 4. Bij welk programma was dat ook alweer? Je enige idee, laat het weten via de Rijnmond-app. We hebben uiteraard de tune vakkundig weggeknipt. Die zit hier.

0: Ja, en wat is die tune ook alweer? Nou, laat het maar weten. De Rijnmond app staat dus voor je open, rechtsboven de Apples button. En dan kom je zo gezellig hier bij ons in de studio.
1: En zometeen bellen we met iemand die alles weet over de geschiedenis van Rotterdam. Want we mogen met z'n allen best wel trotser zijn op onze stad.
0: Nou, absoluut, ja. Die stad heeft zich ontwikkeld van een mini-stadje. Ergens in de 15e eeuw. Naar een geweldige, reusachtige stad. En vooral vanwege de haven natuurlijk.
1: Manhattan aan de Maas, hè?
0: Zo is het ook inderdaad. En we gaan zo meteen bellen met een legendarische artiest die vandaag 80 is geworden. Nee, niet Lee Towers. Dat was eerder. Ook niet Dolly Parton of Cher. Maar een andere Rotterdamse volkszanger die 80 is geworden. Wie dat is, dat hoor je zo.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
5: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
6: En ook nog eens gratis parkeren.
7: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
8: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
10: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
11: Thuis eten zoals aan de Mediterraan. Met een tagine van Kookpunt kun je er tegenaan. Of is Italiaans meer je ding? Kookpunt heeft alles voor een geslaagde evening. Paella pannen voor inductie of gas? Natuurlijk met een bijpassend sangria glas. Zoek je pannen vrij van alle schadelijke lagen? Vergeet niet om Jannie en Frans even om advies te vragen.
10: Ook voor kleine ondernemers een schuldenvrije toekomst. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
12: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de plein.

0: Weg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostoorrotterdam.nl.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Een hele goede morgen. Het is 8 uur. Je bent bij Rijnmond.
7: En zometeen hebben we Stella Lefty, nieuwste single die heet Boston. Terrence en Darby is onderweg. En wat dacht je van Carly Rae Jepsen?
6: Maar nu eerst het laatste nieuws van Dave Datema. Dave, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Op het strand van Nesselande zijn gisteren meerdere jongeren gewond geraakt bij ongeregeldheden. Twee liepen steekwonden op, twee anderen raakten gewond bij een vechtpartij. Er zijn twee mensen aangehouden, de gewonden zijn aangekeken door ambulancepersoneel. Het is zeker niet voor het eerst dat er problemen zijn bij de Zevenhuizenplas. Omwonenden van het strand van Nesselande die zijn wel klaar met de overlast. Want het is jaar in jaar uit hetzelfde liedje, zeggen ze.
9: Het is een blijvend probleem. Ik zelf ben nu 26, maar dit gebeurde al toen ik 16 was en hier kwam. Dus er hoeft maar één iemand naar een ander te kijken en dat de ander dat verkeerd opvalt. En dan, het loopt zo snel uit de hand voor heel vaak om niks.
8: De VVD en de Rotterdamse gemeenteraad heeft inmiddels vragen gesteld over de aanpak van de problematiek in Nesselande. De jongeman die gisteren bewusteloos uit de zwemplas van de Merwelanden in Dordrecht werd gehaald, is in het ziekenhuis overleden. Het slachtoffer was 18 jaar oud. Gisteren, aan het einde van de middag, werden de hulpdiensten opgeroepen omdat het slachtoffer van een vlot in het water was gesprongen en niet meer boven kwam. Hij werd gevonden en is daarna gereanimeerd. In het ziekenhuis is het slachtoffer overleden. Er waren gistermiddag vrij veel mensen aanwezig bij de zwemplas. Voor hen is slachtofferhulp beschikbaar. De kwaliteit van onderzoeken naar seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer moet omhoog. Dat zegt regeringscommissaris Mariette Hamer in het nieuwe onderzoek. Niet alle onderzoeksbureaus die na een melding van grensoverschrijdend gedrag door organisaties worden ingehuurd, die leveren goed werk, zegt Hamer. De melder, de beschuldigde en het bedrijf kunnen als gevolg daarvan beschadigd raken. Hamer komt daarom met 30 adviezen om de kwaliteit te verbeteren. Ze pleit voor bijvoorbeeld gespecialiseerde onderzoekers met een eigen opleiding en een nieuwe organisatie die toezicht houdt en sancties kan opleggen. De Verenigde Staten heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Dat meldt het persbureau Reuters. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij de havenstad Bandar Abbas. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. De Verenigde Staten en Iran die zitten nog midden in de onderhandelingen om een einde aan de oorlog te maken. Iran publiceerde gisteren nog een conceptakkoord. Het Witte Huis noemde dat onzin. Volgens Iran zou Oman helpen bij het beheren van de scheepvaart door de Straat van Hormuz. Trump zegt dat Oman absoluut geen deal moet sluiten met Iran. Doen ze dat wel, dan dreigt hij het land op te blazen. Het weer, zonnig, droog en zomers warm. Het wordt vandaag zo'n 27 graden. Vanavond en vannacht droog, soms wat bewolking. Morgen zeer warm, met temperaturen die zelfs nog wat verder omhoog gaan. Op sommige plekken in de regio kan het morgen 30 graden worden. Vooral in het oosten van de regio kan er wel wat regen vallen of een onweersbui ontstaan. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
6: Dankjewel, Dave. Krijg je van mij de verkeersinformatie uit onze regio met de vier langste files. Maar we beginnen eerst met een korte wegafsluiting op de A15 Rotterdam richting Europort. Daar is de Botlektunnel namelijk dicht en dat komt door een te hoog voertuig. Dan verder met de langste vier files op de A16 Belgische grens richting Rotterdam tussen afrit Rijsberg en Dordrecht. 15 kilometer, iets meer dan een kwartier vertraging heb je daar. Ook een kwartier vertraging op de A20, Hoek van Holland richting Gouda tussen Maassluis en Schiedam. 6 kilometer staat daar een file. Een file op de A27 Breda richting Gorkum tussen Oosthout en industriegebied Avelingen. 19 kilometer, een klein half uur vertraging. En tot slot ook een langere file op de N217 Spijkenisse richting Dordrecht tussen Oud-Beijerland en de aansluiting met de A29. 5 kilometer en ook daar heb je een half uur vertraging.
7: Zometeen. Onder andere deze klassieker van Terrence van Darby.
10: Jouw recept voor een goede start van de dag.

0: uit.
1: Met Peter en Milou.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
4: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
5: Eneco verlicht je sportschool en de volgende stap in je carrière. Waarbij je dankzij flexibele werktijden ook zelf lekker flexibel blijft. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
6: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije.
7: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Mijn internet is traag, maar ik wil dat snel.
10: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
11: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
10: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
12: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
11: Ik wil sneller dan snel.
13: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
14: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
15: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
16: Oké, we gaan.
17: Dit is Radio Rijnmond.
1: Eruit. Met Peter en Milou.
17: Radio met een grote R.

0: Trance en Darby, tegenwoordig gaat hij door het leven als Sananda Maitreya. Hij woont ook in Italië met een prachtige vrouw, is zielsgelukkig, maar wil niks meer met deze tijd te maken hebben. If You Let Me Stay bij Radio Rijnmond. Het is 10 minuten over 8. Welkom op deze gloednieuwe dag.
1: Op deze brand new day.
0: Bij een fonkelnieuwe kakelverse editie live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Vanuit met Peter en Milou op Radio Rijnmond. En het wordt vandaag weer een zonovergoten dag met ongeveer 27 graden.
1: En de langste file in onze regio, die vind je op de A16 tussen afrit Rijsberg en Dordrecht. En heb je een klein half uur vertraging.
0: Als het aan ondernemer Wim Beede ligt, wordt er deze zomer al gespeeld in zijn nieuwe pretpark op Rotterdam-Zuid. Hij is van plan om het pretpark te openen voor kinderen exclusief uit Rotterdam-Zuid in de maand juli of augustus. En pas later in 2028 moet het hele park opengaan.
1: En scholen moeten toetsen minder vaak laten meetellen voor rapporten, overgang, niveauselectie en schooldiploma's. Dat adviseert de onderwijsraad. Toetsen zijn er vooral voor het leerproces en niet om de schoolloopbaan van een kind te bepalen, vindt de raad.
0: Ja, dat was weer flink mis in Nessenlanden. We hadden daar net onze verslaggever Wendy Hogendijk. Buurbewoners zijn ook helemaal klaar mee. Er is heel veel onrust. Hè? Ze weten ook eigenlijk niet zo goed wat ze moeten doen daar in Nessenlanden. Want er waren dus weer jongeren met elkaar op de vuist gegaan. En nu was er zelfs een steekpartij.
2: Ja, je voelt je echt onveilig. Als je hele groepen jongeren hier ziet rennen, lopen. Er staan hier allemaal politiehonden, politie. En je moet als 16-jarige meid alleen naar huis.
3: Ja, dat is niet fijn.
2: Ja, dat is niet fijn.
0: Verschrikkelijk zeg, voor die buurtbewoners. Hè? Een meisje zei, ik ben nu 26 en ze heeft daar al vanaf haar 16e last van.
1: Ja, 10 jaar.
0: Dus het speelt al 10 jaar en normale strandgangers durven eigenlijk niet meer naar het strand.
1: Nee, klopt.
0: En bij buurtpreventie werd tegen onze verslaggever gezegd, ja, het is eigenlijk normaal. Dit gebeurt op meerdere plekken, maar hier wordt het een beetje extreem gevonden, omdat hier rijke mensen wonen.
1: Ja, het ligt hier onder vergrootglas, zei
0: hij. Ja, dat zei hij inderdaad. Ja, jij zegt het iets correcter dan ik. Er wordt een artiest 80, dan denk je, ja, dat hebben we al gehad. Lee Towers is 80 geworden, inderdaad. Cher dan? Nee, Cher is inderdaad ook 80 geworden. Dolly Parton is 80 geworden. Maar er is nog een legendarische artiest 80 geworden. En die was verantwoordelijk voor deze hit. Ja, de Toreador uit 1970. Dus we gaan hem zo meteen bellen. Het is de one and only Jacques Herp. En hij had ook nog een nummer 1 hit. Dat was deze. Dat was er weer een jaar later. Oh, hij is op dit moment ook op vakantie in het land van de Toreador in Spanje. Dus ik ben benieuwd hoe hij wakker wordt. Dan ben je gewoon 80. En dan is het al meer dan 50 jaar geleden dat je je laatste hit hebt gescoord. Ik ben benieuwd hoe je wakker wordt dan.

0: Best uit de jaren 80, 90 en nu. Je luistert naar Radio Rijnmond met Stella Lefty en Boston voor je.
1: En we gaan naar Rotterdam-Zuid. John Bugel, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen. Jij hebt meegedaan met het spel.
3: De tune van toen.
1: Dit is die tune van toen. Daar is die, blijft u voor thuis, man. The one and only Henny Huisman. Maar ja, welke tune is dit, denk jij?
2: Van de Surprise Show.
1: Nou,
0: keek je daar vroeger naar?
2: Ja, daar keek ik vroeger altijd naar. Ja, dat was superleuk.
1: Hoe oud was je eigenlijk eind jaren 80?
2: Nou ja, ik ben nu 50, dus tel maar uit.
1: Ja, dan ben je dus van 1976.
2: 75.
1: Ja, dan word je dit jaar 51. En dan, en dan was je dus inderdaad, zullen we zeggen 12 ongeveer, hè? Eind jaren 80,
2: ja,
1: toen dit programma op televisie was. Maar is het ook de Surprise Show? Is het waar? Wat onze John Bugel uit Rotterdam-Zuid zegt. De spanning is op de snijden.
0: Ja, tuurlijk heeft hij het goed. Het is een Surprise Show. John, jij gaat er vandoor met die hele mooie Gerse Rijnmond sokken. En je maakt ook nog kans op die maanprijs. En dat is een actief outdoor-uitje naar keuze met 9 andere beste vrienden of vriendinnen.
1: Ben je een beetje actief eigenlijk, John? Wat ga je doen vandaag?
2: Superleuk. Nou, ik ga nu eerst naar de kapper. En dan ga ik naar het werk.
1: Oh, wat goed.
0: Wat een goede
1: Je wil echt een beetje goed ten tonele verschijnen vandaag.
2: Nou ja, 1 keer in de 4 weken moet het, hè?
1: Oh, echt? In de 4 weken? Oh, ik wil 6 of 7 weken altijd. Maar je bent een beetje ijdel. Maar dat geeft niet.
2: Ja, een beetje erg, ja.
1: Dat vermoeden had ik al. Oh, ik ben zo benieuwd. Stuur even een foto van jezelf. Benieuwd hoe je eruit ziet.
2: Ja, dat is goed. Als ik bij de kapper ben geweest dan, hè?
1: Ja, uiteraard. Hey, fijne dag, hè, John.
2: Jo, bedankt.

0: Carly Rae Jepsen en Call Me Maybe. En wie we zeker gaan bellen is Paul van der Laar.
1: Nou, hij hangt ook al, want na 30 jaar stadsgeschiedenis neemt hoogleraar Paul van der Laar morgen afscheid van de Erasmus Universiteit. En hij kent Rotterdam van onder tot boven. Maar ja, wat doet zo'n historicus nou eigenlijk in de praktijk? En hoe loodsen we Rotterdam de toekomst in? Paul, een hele goede morgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Ja, mensen denken bij een hoogleraar stadsgeschiedenis al snel aan stoffige archieven. Maar wat heb jij nou eigenlijk in de praktijk voor de Rotterdammer op straat gedaan de afgelopen 30 jaar?
2: Nou, bij mij denken ze niet aan stoffig archief, hoor. Want ik zeg altijd tegen de, als ik mensen presenteer, stadshistoric is eigenlijk science fiction of the urban past. Wat ik altijd heb gedaan is, ik heb veel, ook bij Rijnmond, ik heb 55 documentaires gemaakt over de geschiedenis van de stad, over de architectuur, over belangrijke Rotterdammers. Ik heb Rotterdammers opgezocht, dus ik ben altijd ook voor de Rotterdammers zeer goed zichtbaar geweest, Zeker ook in de tijd toen ik ook nog directeur van Museum Rotterdam was.
0: Absoluut.
2: Dus ik was altijd overal.
0: Ja, we hebben enorm van je genoten. Je was alomtegenwoordig. Maar jij was niet meteen verliefd op Rotterdam, hè?
2: Nou, Rotterdam is, het is net als het ware met Second City, hè. Toen ik hier ging studeren in 82... toen kwam ik het station uit en liep ik op een hertenkamp. En toen dacht ik van, jee, wat een stad. Maar het is met Rotterdam, het is net als met echte liefde, hè. Kijk, als je... liefde op het eerste gezicht is ook snel voorbij, gaat vervelen. Maar juist liefde waar je iets extra's voor moet doen, dat blijft gewoon je leven lang hangen. Nou, dat is ook met Rotterdam.
1: Wat mooi zeg. En als je kijkt naar die rijke geschiedenis van onze stad, wat is dan volgens jou het absolute hoogtepunt? Waar mogen we best wat trotser op zijn?
2: Nou, absolute hoogtepunt. Kijk, zo is een stadsgeschiedenis. Je kunt, want wat voor de ene een hoogtepunt is, kan voor de andere een dieptepunt zijn. Hè? Neem nou bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van de Kop van Zuid. Dat is natuurlijk voor heel veel mensen zeggen, ja, dat is prachtig. Ik woon daar zelf. Hè? De oversprong naar Zuid. Dat is voor heel veel mensen heel belangrijk. Maar de mensen die bijvoorbeeld verder in Zuid wonen en toch een beetje bedreigd voelen, kunnen ze nog in hun woning blijven. Dus wat voor de een een hoogtepunt is in de Rotterdam marketing, hè, we zijn er trots op, is voor de ander een nadeel. Kijk wat er in de binnenstad gebeurt, we bouwen daar volop. En voor andere mensen is de binnenstad daardoor misschien minder toegankelijk geworden. Dus het is altijd zoeken naar een evenwicht. Maar wat ik wel vind, als je vraagt waar zouden we nog trots op moeten zijn, en dat vind ik toch wel een heel actueel onderwerp, is Rotterdam heeft een heel overtuigend verhaal van de architectuur. Zeer overtuigend verhaal over de haven uiteraard. Maar als het gaat om trots zijn op de mensen van de stad, ook de mensen die van buiten komen, die stad hebben opgebouwd, dat verhaal, dat zouden we wel eens wat vaker naar elkaar mogen vertellen. Waardoor we ook wat anders aankijken dan de mensen die we misschien als de anderen beschouwen.
0: Ja,
2: ik denk dat toch wel een goed punt is.
0: Wat mooi zeg. En dat kan alleen maar door elkaars verhaal te delen natuurlijk. Dat zeg je wel heel goed. Want als je niet weet wie de ander is, dan blijft dat die vreemdeling waar je met argusogen naar kijkt.
1: Precies.
0: Terwijl als je zijn of haar verhaal kent, dan begrijp je ook, dan leer je elkaar beter accepteren, denk ik ook.
2: Ja, nee, absoluut. Als je kijkt naar de ontstaansgeschiedenis van Rotterdam, zeker eind 19e eeuw, dan zie je met grote aantallen migranten die naartoe kwamen. En die moesten zich allemaal ook letterlijk invechten in deze stad. Nou ja, en de mensen die nu in Rotterdam wonen of vanuit Rotterdam zijn huis zijn, zijn eigenlijk allemaal nazaten van die grote migratiegolf. Nou, als je dat perspectief in oogenschouw neemt, dan heb je ook een andere blik op de mensen die van nu, zonder dat ik daarmee natuurlijk voorbij wil gaan, dat er hier en daar natuurlijk allerlei problemen zijn met het schuren van integratie, maar dat hoort ook wel bij een stad. Dat kun je niet wegmoffelen.
1: Nee, precies. Paul, wat heb je geweldig werk gedaan voor het museum, voor de universiteit. Je hebt een heel mooi boek geschreven. Maar morgenmiddag is het dan echt zover, dan zwaai je af. En normaal kijk je dus graag naar de geschiedenis. Maar we willen ook even naar de toekomst kijken. Want hoe ziet jouw toekomst eruit, Paul, naar morgen?
2: Nou ja, wat ik morgen ook ga aankondigen, dus ja, daar loop ik nu eigenlijk een beetje vooruit. Maar ik ga ervan uit dat niet iedereen die in de zaal zit morgen ook nu naar dit programma luistert.
0: Oh, wat leuk, we krijgen een primeur.
2: Ja.
0: Yes, nou kom maar op.
2: Nou, er komt het brandgrensboek wat we in 2010 hebben gemaakt. Daar komt een nieuwe versie van. Een helemaal geüpdate versie, omdat dat zo'n belangrijke periode is in de geschiedenis. Dus dat ga ik doen. Ik heb plannen voor een herziene atlas van Rotterdam. En er komt een boek over de Berlijnse muur. Ja, ik maak even een uitstapje naar Rotterdam. En wat ik ook op mijn lijstje heb staan, dat is een ook al een lang gekoesterde wens. Ik heb nog nooit een biografie geschreven. Huh? Nou, nu durf ik dat aan op mijn leeftijd. Ik ga een biografie schrijven van Louis Eindhoven. oud-hoofdcommissaris van Rotterdam, eind jaren 30. En de eerste directeur van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. En waarom triggert deze man mij zo? Omdat er nooit iemand iets positiefs over hem heeft geschreven. Met uitzondering misschien van Prins Bernhard. Nou, dat lijkt me een hele mooie figuur.
0: Wat mooi.
2: Om daar is een, in mijn pensionado-tijd een biografie aan te wijden.
0: Ik weet niet of je nog pensionado-tijd mag noemen met al die activiteiten, hoor. Ik dacht trouwens even dat je een autobiografie ging schrijven, maar dat is niet het geval.
2: Nee, ik ben daar gewoon niet... Zo interessant ben ik niet ook... Ben ik niet. Ik ben niet interessant genoeg om daar een autobiografie over te schrijven. Morgen heb ik mijn afscheidsreden. Dan kan ik mooi terugblikken op wat ik heb gedaan. Daar geef ik ook een visie op, ook op de toekomst van de stad. Maar met name ook, maar dat is natuurlijk ook de vraag, hoe ziet Rotterdam zijn toekomst? Nou, dan denk ik dat wij toch, ondanks de zeer positieve ontwikkeling die we hebben doorgemaakt de afgelopen jaren, waar ik me natuurlijk wel zorgen over maak, is van hoe gaat de economische en energietransitie in Rotterdam, hoe gaat die plaatsvinden? Ja. We hebben natuurlijk, waren ooit de grootste havenstad van het land, maar nu zijn stad en haven toch behoorlijk uit elkaar gegroeid. Die moeten elkaar die weer die verbinding zoeken. Maar wat is de toekomst van Rotterdam? In het licht van de energietransitie en met name zie ik de grote uitdaging. Hoe zorgt Rotterdam ervoor dat je met andere grote havensteden in Noordwest-Europa een gewoon stevig, onafhankelijk economisch blok vormt, zodat je de toekomst kunt veiligstellen voor niet alleen voor Rotterdam, maar voor de inwoners van Nederland, maar ook voor de rest van Noordwest-Europa. Ik denk dat dat een hele mooie uitdaging is.
0: Denk ik ook. Ik denk dat een hele mooie vraag.
2: Het college daar een visie over ontwikkeld. Ja. Nou, dat is nog even afwachten.
0: Ik denk dat het een heel mooi vraagstuk is. En nou ja, daar krijgen we ongetwijfeld ook een antwoord op later. Paul van der Laar, heel veel plezier ook morgen.

0: Fleming op je favoriete radiozender Radio Rijnmond en automatisch.
1: En het is 8:30, dus dat betekent dat het bijna tijd is voor de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je van Dave Datema zometeen.
2: Inmiddels zijn 48 landen in volle voorbereiding op het WK voetbal. Ieder land doet het op zijn eigen manier. Heel ver weg soms en ook soms heel dichtbij. Straks meer.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
5: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
6: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
5: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
7: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
5: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
4: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
8: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen. Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij AutoStorm in Spijk en Nisse.
10: Rijd Schoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
11: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijk en Nisse, Rotterdam.
12: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeinterieur.nl.
1: 8:55, een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond. Ik krijg van mij de verkeersinformatie. Bestaande uit 4 files bij ons uit de regio, de langste 4. Op de A15 Rotterdam richting Europort tussen Rotterdam Heijenplaat en de Botlektunnel. 5 kilometer, 4 minuten vertraging. Dat komt door een te hoog voertuig en de rechte rijstrook is daar dicht. Dus dat gaat nog heel erg oplopen. Ook op de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen knooppunt Gorkum en Hardingsveld Giessendam file. 5 kilometer, 6 minuten. Dan nog een file op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda West en Dordrecht. 15 kilometer, een klein half uur vertraging heb je daar. En tot slot ook een file op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen knooppunt Vlaardingen en Schiedam. 5 kilometer en dan heb je 8 minuten oponthoud.
0: En we gaan naar Steven van der Gijzen in Hellevoetsluis, want die heeft het weerbericht voor ons. Stefan, wat brengt deze dag?
13: Een hele goede morgen, Peter. Nou ja, opnieuw een warme en zonnige zomerdag vandaag. Gisteren was het wel eventjes wat minder warm met 23 graden. Maar vanmiddag wordt het op heel veel plaatsen weer zomers warm. Met temperaturen van 27 graden met daarbij een matige oostenwind. Nou, komende nacht verloopt warm. Temperaturen komen niet onder de 18 graden. En morgen vormt een van de warmste dagen van deze week. Het wordt 28 tot 30 graden. Het zal een beetje benauwd worden door een hoge luchtvochtigheid. We hebben nog wel te maken met geregeld zon, maar er zit ook bewolking boven de regio met misschien in het oosten van de regio een kleine kans op een regen- of onweersbui. Nou, zaterdag is er geregeld zon, blijft het droog. Het wordt nog één keer zomers warm landinwaarts. Dan temperaturen van 25 of 26 graden. Maar vanaf zondag dan gaat de wind draaien naar het westen. Dan gaat de temperatuur dalen naar 22 graden. Is er kans op een bui. En na het weekend wordt het geleidelijk wisselvallig met soms een paar buien. En vanaf woensdag is zelfs de dunne jas weer nodig. Met temperaturen die dalen tot onder de 20 graden.
0: Het dunne jasalarm klonk daar toch echt vanuit Hellevoetsluis. Ja. Dankjewel, Steven van der Gijzen. Het is inmiddels 4 minuten over 8:30. Je luistert naar Rijnmond. En de hoofdpunten van het nieuws die krijg je dan weer van Dave Datum. Maar goedemorgen, Dave.
2: Goedemorgen. Bij ongeregeldheden op het strand van Nesselanden zijn gisteravond 2 mensen neergestoken. 2 anderen raakten gewond bij een vechtpartij. Het is niet de eerste keer dat deze week het op een warme avond uit de hand loopt. De afgelopen jaren gebeurde dat ook al vaker, zeggen omwonenden.
14: Ja, je voelt je echt onveilig. Als je hele groepen jongeren hier ziet rennen, lopen. Er staan hier allemaal politiehonden, politie. En je moet als 16-jarige meid alleen naar huis.
15: Ja, dat is niet fijn.
14: Ja, dat is niet fijn. En wat ik net zei, mijn kinderen komen al niet op het strand. Nou, de jongste is 24. Heeft hier bij de Jumbo ook gewerkt. Nou, die stonden laatst met van die grote containers voor de deur de jeugd tegen te houden. Het is gewoon ja, ik ga zelf ook niet naar het strand.
2: Vorig jaar werd het strand bij Nesselanden nog aangewezen als veiligheidsrisicogebied. In Oostenrijk is een man veroordeeld tot levenslang voor een terroristische aanval in Villach vorig jaar februari. De Syriër met een verblijfsvergunning stak toen 6 mensen met een mes neer. Een jongen van 14 kwam erbij om het leven. De man van 24 komt uit een liberaal gezin waar religie geen prominente rol speelde. Maar via sociale media raakt hij in de greep van IS. Justitie spreekt van een razendsnelle radicalisering. En Curaçao bereidt zich ook voor op het WK als een van de 48 deelnemers. Dat doet de selectie van Dick Advocaat in ons land. Gisteravond was er even tijd voor een bezoek aan de Rotterdamse club RVV Blijdorp. En ze gaven, die gaven de spelers van Curaçao een warm onthaal.
15: Oh ja, nou daar gaan we met die mooie foto, hè. Nou, dit leggen we sowieso vast. Historisch moment. Hij is mijn zoontje, de buren, familie, neven. Iedereen is mee, wat in mijn auto paste.
16: Iedereen in de auto geladen en nu op de foto met de grote baas.
15: Zeker weten, hè?
16: Met Dick Advocaat.
15: Yes!
2: Op de foto met Dick Advocaat, inderdaad. Over 2,5 week speelt Curaçao een eerste wedstrijd. Tegenstander is dan Duitsland.
0: Ja, het wordt echt pittig, hè, voor Curaçao. En volgens mij heeft Kaapverdi ook pittig gelood. Daar zitten de meeste Rotterdammers in. Die hebben 5 Rotterdammers volgens mij in de selectie.
2: Ja, het is allemaal leuk en aardig. Maar er zitten echt een paar landen bij die echt kanonnenvoer gaan zijn. Het record van het aantal tegentreffers op een WK staat op 16. Ik vrees dat dat record er aangaat op dit WK.
0: Jij gaat turven, zo te horen. Dankjewel, Dave.
17: Dit is Radio Rijnmond.
0: Met zometeen Just, Jack Style en John. Maar eerst Status Quo.

0: Status Quo, je favoriete radiozender Radio Rijnmond. En rocking all over the world. Het is inmiddels 10 minuten over 8:30. Een hele goede morgen. Nou, voor mensen in Nesselanden was het niet zo'n goede morgen hoor. Want het was voor de tweede keer op rij raken daar bij het strand. Er zijn gisteravond opnieuw jongeren met elkaar op de vuist gegaan. Daarbij is ook gestoken ditmaal. Twee jongeren die zijn opgepakt. En het is dus, zoals gezegd, de tweede avond op rij dat het onrustig is bij het strand. En onze verslaggever die was daar, Wendy Hoogendijk. En die sprak daar met buurtbewoner Jolanda, die zich ook grote zorgen maakt.
1: Ik werk hier zelf ook in een verpleeghuis. Mijn personeel durft niet naar huis 's avonds. Die moeten met de metro, die jonge meiden. Ja, die zijn gewoon heel erg bang. We kunnen geen ijsje met de bewoner gaan eten op de boulevard.
2: Is het echt zo erg, ja? Voel je dan echt onveilig?
1: Ja, je voelt je echt onveilig. Als je hele groepen jongeren hier ziet rennen, lopen. Er staan hier allemaal politiehonden, politie. En je moet als 16-jarige meid alleen naar huis.
2: Ja, dat is niet fijn.
1: Ja, dat is niet fijn. En wat ik net zei, mijn kinderen komen al niet op het strand. Nou, de jongste is 24. Heeft hier bij de Jumbo ook gewerkt. Nou, die stonden laatst met van die grote containers voor de deur de jeugd tegen te houden. Het is gewoon, ja, ik ga zelf ook niet naar het strand.
2: En wat denk je nou waar de oplossing kan liggen? Wat moet er gebeuren volgens jou?
1: Ik denk dat wat ook wordt aangegeven, de oplossing hier bij de metro al iedereen tegenhouden. Fouilleren. Kom jij met een badtas? Gewoon preventief fouilleren. Kijken of het echt badgasten zijn of gewoon gasten zijn die komen om rottigheid uit te halen.
2: Ja, dus nog harder optreden volgens jou.
1: Nog harder optreden. Als je ook de filmpjes ziet, die metro staat helemaal vol met jongelui. En die staan allemaal op die banken te springen en te hossen. En nou ja, ik zou er niet in willen zitten.
0: Al dus Jolanda in gesprek met onze verslaggever Wendy Hoogendijk. Zometeen En Vogue, Noah Kahn komt er ook nog aan. Maar eerst Just, Jack Stijl en John, Turn the Lights Off.

0: Now it's time for a breakdown. On Vogue and My Loving, You're Never Gonna Get It bij Radio De Heimond. En dat geldt ook een beetje voor Jacques Herp, You're Never Gonna Get It. Want nee, ik krijg hem niet aan de telefoon. Hij wordt vandaag 80. We wilden hem feliciteren. Je kent hem van de nummer 1 hit Manuela. Ja. En van de Toreador. En hij had gezegd, bel maar. Ik zet de wekker, ook al ben ik op vakantie. Maar hij neemt de telefoon niet op. Dus ik heb hem een bericht gestuurd. Jacques, wat maak je me nou? Het is live radio. Wat moeten we nou? Oh man, ik kreeg gisteren echt een schrik van mijn leven. Echt? Het is ongelooflijk. Wij doen altijd een powernap. Ik doe altijd
1: een powernap. Ja, jij doet een powernap als je thuis komt.
0: Ja, van ongeveer 3 kwartier, een uur. En ik doe mijn ogen open. Staat mijn zoontje Sam daar? Nou, je hebt een foto gestuurd. Ik zal hem even laten zien via de Rijnmond-app. Op mijn slaapkamer. Ja, ik ben sowieso altijd al een beetje schrikachtig. Staat hij daar met een dode kikker in zijn handen.
1: Nee, godverdamme.
0: En ik schreeuw het werkelijk uit. Ik schrik. Ga weg, ga weg!
1: Maar neem ons even mee naar het begin. Want hebben ze jou wakker gemaakt? Voelde je opeens iets?
0: Nee, ik voelde niks. Maar ik hoorde zo heel voorzichtig de deur opengaan. Ik was net wakker. En ik hoorde heel voorzichtig zo de deur opengaan. Ik zeg, ja, kom maar. Oh. En toen stond Sam daar dus voor de deur met iets zwarts in zijn handen.
1: Je had niet gelijk door wat het was.
0: Nee. En ik dacht, dat misschien is het een speelgoedkikker. Maar het bleek dus een echte kikker te zijn. Ja, ik vond het zo goor. Oh. En die heeft hij ook even in mijn bed gelegd.
1: Nee.
0: En we hadden het bed net verschoond.
1: Oh, wat vies.
0: Ja, dus dat was geen fijne ervaring. En daarna natuurlijk heel leuk, omdat papa zo hysterisch reageert, was het de hele tijd, papa, daar is hij weer, de kikker. Nou, en de hele tijd van die kwaakgeluiden maken natuurlijk. Oh, wat vervelend was dit.
1: Nou, pas maar op hoor. Ik zou even kijken of dat vrouw en kind straks groen eruit zien en ook beginnen met kwaken. Oh, dat ze die kikker hebben aangeraakt.
0: Ja, ik vond het echt, het was zo verschrikkelijk. Oh, ik laat ook even die foto zien via de livestream en via TV Rijnmond. Ja, het is wel, hij is een soort van verkoold. Je ziet, er is hem iets overkomen. Hij is aangevallen of iets dergelijks. Je ziet dat hij weg wilde springen, maar dat hij net te laat was. Ja, goed. Had hij het maar overleefd, dan lag hij niet dood in mijn bed. Zometeen Acta en de Munich. Eerst Noah Kahan en American Cars hier bij Radio Rijnmond.

0: beste van de jaren 80.
1: 87.
2: 90.
3: En nu.
4: Wordt ze helemaal gek van.
2: Altijd op de hoogte.
5: Waar hadden we het over?
0: Alles over jouw regio.
6: Ik heb heel veel aandacht trekkerij.
0: Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
0: Met Peter en Milou.
7: Goedemorgen, Peter en Milou.
8: Dus ik weet eigenlijk nooit echt waar ik aan toe ben.

0: Zakdijk en Munnik en de kapitein deel 2. Dit is Radio Rijnmond met zometeen de boer op tussen 9 en 12. En hij begint traditiegetrouw met de 5 na 9. Met onder andere Nena en David Hasselhoff. Ken je die nog van Baywatch? Die heeft dus ook een single uitgebracht. Een hit zelfs, en die hoor je zo.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam, voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
3: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen.

0: Van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
1: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito. Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
5: Nu bij Dirk, Iglo Viskraam of Viscuisine, €2,99. Mooi toch?
7: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
8: Goedemorgen, in Dordrecht is het 16 graden. Goedemorgen. Je bent bij Radio Rijnmond, je bent bij De Boorop. En zometeen gaan we de 8:55 inderdaad draaien voor Stichting Vrienden van de Kieboehoeven. Er komt een schaapscheerdersfeest aan. Zie ik me nu op te veugen. Welke plaat horen daar dan bij in de 8:55? Je hoort het zometeen na het nieuws met Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
9: Goedemorgen. Aan de Snoekenveen in Spijkenisse heeft vannacht brand gewoed in een woning. Bij diezelfde woning was een nacht eerder nog een explosie. Volgens een woordvoerder van de politie heeft de brand gewoed achter de voordeur. Of die brand is ontstaan door een ontploffing is niet bekend. De recherche onderzoekt een autobrand in Papendrecht gisteravond laat. Die brand was even voor middernacht op de Stellingmolen. In die straat zijn in het verleden vaker autobranden geweest, net als explosies. Voor de brand is nog niemand opgepakt. De kwaliteit van onderzoeken naar seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer moet omhoog. Dat zegt regeringscommissaris Mariette Hamer in het nieuwe onderzoek. Niet alle onderzoeksbureaus die na een melding van grensoverschrijdend gedrag door organisaties worden ingehuurd, die leveren goed werk, zegt Hamer. De melder, de beschuldigde en het bedrijf kunnen als gevolg daarvan beschadigd raken. Hamer komt daarom met 30 adviezen om de kwaliteit te verbeteren. Ze pleit bijvoorbeeld voor gespecialiseerde onderzoekers met een eigen opleiding en een nieuwe organisatie die toezicht houdt en sancties kan opleggen. Het aantal mensen dat wordt behandeld voor een verslaving aan online gokken of designerdrugs is het afgelopen jaar toegenomen, blijkt uit cijfers van de verslavingszorg zelf. Het aantal mensen dat behandeld wordt voor bijvoorbeeld een verslaving aan drugs zoals 3MMC nam toe met 33%. Ook het aantal mensen met een ketamineverslaving nam toe. Ook werden er ruim 3000 mensen behandeld voor een online gokprobleem. Dat is een stijging van 13%. Het totaal aantal patiënten dat in de verslavingszorg zit bleef het afgelopen jaar wel gelijk. De meeste patiënten hadden een alcoholverslaving. Ouderen zijn bijvoorbeeld verslaafd aan drank, terwijl jongeren vaker verslaafd zijn aan cannabis. Het weer, zonnig, droog en zomers warm. Het wordt vandaag zo'n 27 graden. Vanavond en vannacht droog, soms wat bewolking. Morgen dan zeer warm, met temperaturen die nog verder omhoog gaan en 30 graden kunnen halen. Vooral in het oosten van de regio kan er wel wat regen vallen of een onweersbui ontstaan. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
8: Dankjewel, Dave. Ja, het is een kleurige kaart van de ANWB. En dat betekent niet veel goeds, want heel veel rode en oranje streepjes. Ik beperk me maar even tot het melden van files. Die leiden tot een vertraging van 10 minuten in onze regio. Want zo druk is het. Dan kom ik als eerste uit op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug. Ruim een kwartier vertraging. Dan de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Papendrecht en Gorkum. Ruim 10 minuten. Dan is de rechterrijstrook dicht op de 15 Rotterdam richting Europoort. Gefronste wenkbrauwen al daar, want daar is daar een te hoog voertuig en daardoor is de rechterrijstrook dicht. Dan de 16 Breda richting Rotterdam tussen Breda-West en Dordrecht. 20 minuten extra. Ruime kwartier vertraging op de 27 Breda richting Gorkum tussen knooppunt Hooipolder en industriegebied Avelingen. En ook ruime kwartier op de 27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Zometeen de boer op. Nou ja, je hebt natuurlijk te maken met de koffiecorner al daar. Inbrekers kijken rijkhalsend uit naar de vakantieperiode. Wat doe jij om ze buiten de deur te houden als jij op vakantie bent? Zomaar een onderwerp waar je het over zou kunnen hebben met me. En ik ga zo meteen praten met Gerard van de stichting Vrienden van de Kieboehoeve over een schaapscheerdersfeest dat aanstaande is.
10: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
12: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
13: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
14: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
15: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
16: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
17: Wat een geweldige actie. Dan moeten we op af, Tineke.
18: Maar we zitten net aan de koffie.
17: Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
18: Oké, we gaan.
15: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
19: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
20: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
21: Dit is Radio Rijnmond.
22: De Boer op. Ruud de Boer.
21: Radio met een grote R.
23: De 5 naar 9. 5 platen door jou aangevraagd. 1, 2, 3, 4, 5. 5 naar 9.

0: 99 luftballons van Nena. De eerste van...
1: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 5 na 9.
0: Aangevraagd door de medewerkers en de vrienden van de Kieboehoeve... in de regio Zwijndrecht. Gerard Keuzekamp, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Rick. Goedemorgen.
0: Even over de Kieboehoeve. Ja, jullie bestaan al sinds 1969 volgens mij, toch? Al heel
2: ja,
0: lang.
2: Ja, 57 jaar inmiddels. Ja.
0: Ja, ben je er al zo lang bij betrokken, Gerard?
2: Nee. De laatste 6 jaar ben ik me er meer mee gaan bemoeien.
0: Tegenaan gaan bemoeien, ja. Maar ja, het is wel een begrip, hè, voor mensen die het kennen. Het is een mooie boerderij. Een kinderboerderij met allemaal dieren. En jullie zetten je natuurlijk ook wel in, hè, voor het instand houden van de flora en de fauna. En de recreatie. En we gaan schapen scheren binnenkort, begrijp ik.
2: Ja, het is nu wel heel erg warm. Hè. De warmte is net iets te vroeg eigenlijk gekomen voor de schapen.
0: Ja.
2: Maar ja, ook dat laat zich niet plannen natuurlijk.
0: Nee, dat wou ik zeggen.
2: Maar wij doen elk jaar schapen scheren en er komt best wel een hoop bij kijken. Schapen scheren is feest.
0: Ja.
2: En dat plan je dan van tevoren. En dan de schapen die er op de boerderij rondlopen, moeten van hun jasje ontdaan worden.
0: Ja. Is dat trouwens inderdaad natuurlijk, want wij willen de wol natuurlijk hebben. Maar is het inderdaad gewoon, want het is wel ingrijpen van de mens, toch?
2: Op schapen, ja. Of het natuurlijk is, weet ik niet.
0: Nee.
2: Ik weet niet hoe dat vroeger in de natuur ging.
0: Gewoon af te vragen, want schapen hadden zelf geen tondeuzes, toch?
2: Nee, dat lijkt me niet. En ik denk dat ze toch geen barbiers hadden in die tijd.
0: Nee, precies. Maar goed, wat wel feit is, het is wel lekker voor ze. Want met temperaturen rond 30 graden is zo'n dikke jas wel heel erg overdreven.
2: Ja, nee, zeker. Wij doen ook de korte broek aan en de korte mouwen. Ja. Dus wij laten ook de witte jas houden. Ja.
0: En vinden ze het nou, vinden ze het nou echt prettig? Hoe reageren ze er nou op?
2: Ze vinden het best heel prettig.
0: Ja, dat valt mij ook altijd op.
2: Ja, ze liggen altijd heel rustig. Je moet ze er altijd even naartoe brengen. En ze, als ze geschoren worden...
0: Ja,
2: ja, dat, er is ook een spreekwoord volgens mij... van stil liggen als je geschoren wordt. En dat doen ze dan ook inderdaad. We doen het ook met een vakkundige schapenscherer... die er dus ook inderdaad voor opgeleid is.
0: Ja, want het is een vak apart, hè, Gerard? Het is niet de tondeuze die ik...
2: Mijn vrouw die doet mijn haar, maar die moet het niet bij schapen doen, moet ik eerlijk zeggen. Nee, dat gaat niet goed.
0: Hey, wat gebeurt er met de wol?
2: De wol, we hebben ook bij ons, dat zie je ook bij het programma, er zitten ook de dresspinners komen. Dat is een groep spinners, vrijwilligers, of die dat leuk vinden om dat ambacht in ere te houden. Ja. En die krijgen altijd een vacht en dan gaan... Er zijn een aantal andere afnemers van vachten. En met name zit het in die sfeer eigenlijk.
0: Ja, ja,
2: waar de vachten naartoe gaan. Ja, en ze worden ook, en dat weet ik, in Rotterdam, daar zit waar het vroeger het zwembad was, aan de Maasboulevard.
0: Ja.
2: Daar zitten ook bedrijfjes die
0: in Tropicana.
2: Ook,
0: in
2: Tropicana, die ook van schapenvachten ook isolatiemateriaal maken.
0: Ja, ik wou zeggen, want zij zijn natuurlijk ook van die zwamkroketten, of die zwampadden. Ja, precies, Rotterzwam en zo. Dus is allemaal heel erg duurzaam. Ja. Nou ja, weet je, de ene hand was de andere.
2: Daarom.
0: Nou, en natuurlijk te zien voor iedereen, hè, want het is natuurlijk wel een genot om naar te kijken, naar de schapenscheren.
2: Van jong en oud. Ja. We proberen er altijd een feest omheen te bouwen, dus we hebben er een... Ja, het valt samen met Dorthee Stoom dit jaar.
0: Ja.
2: En daar hebben ze natuurlijk ook allerlei oude dingen. Wij hebben ook oude zaken, zoals een klompenmaker, traditioneel. En we hebben een mandenmaker, hebben we.
0: Nou.
2: En we doen er allerlei leuke dingen omheen, ook voor de kinderen.
0: Ja. Komende zaterdag van 10 tot 4. Het is allemaal dicht bij elkaar in de buurt, dus dan pak je toch even door te stomen daarna het schapenscheren.
2: Ja, het paviljoen. En we hebben de modelbouwvereniging van de bootjes die varen bij de Develpaviljoen.
0: Ja.
2: En we hebben zelf Bas Baan met een paardentram rondrijden. Dus daar doen we ook nog een beetje aan de oude traditie aan.
0: Ja, nou dan krijgen we toch een leuk weekend voor de boeg.
2: Dus we hebben weer een leuk weekend.
0: Voor mens en dier, ja. Nou ja, dit doen we voor de mens. Tenminste, ik weet niet of schapen van muziek houden. Maar Frank Boeijengroep hebben jullie aangevraagd met zeg maar dat het niet zo is.
2: Ja.
0: Surfing USA van de Beach Boys. Zit daar nog een verhaal achter?
2: Nou, dat is natuurlijk dat Surfing USA, dat heeft te maken met het heerlijke schitterende weer. Daar word je vrolijk van natuurlijk, als je dat nummer hoort.
0: Ja.
2: Nou, inderdaad, Nena en David Hazelhoff, die hebben te maken met het feit dat ik heb net voor het eerst van mijn leven Berlijn bezocht.
0: Ja.
2: En dat maakt best wel indruk, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja.
2: En vooral Nena, hè, met het protestnummer, dat is gewoon nog actueel. Daar zou iedereen nu nog naar moeten luisteren. Ja, en in The Air Tonight van Phil Collins was mijn favoriete artiest. Ja. En ik ben ooit, lag ik in Erasmus voor een cardioversie. En toen vroegen ze daar, welk nummertje wil je dat ik draai? Ja. Ik zeg, nou doe dan maar Phil Collins in The Air Tonight. Ja. Een beetje luguber, maar...
0: Ja. Ja, jij zag het licht al aan het eind van de tunnel. Ja. En je dacht, Phil Collins is een leuk idee om te draaien.
2: Ja, precies.
0: Nou,
2: precies.
0: Gelukkig ben je nog onder ons, Gerard. En ga je gewoon een heel mooi feest organiseren. En dat is allemaal te zien. Kiboehoeven.nl, daar zie je ook het complete programma. Ja, en dank voor het aanvragen. Hè. We gaan die
2: voor de aandacht weer.
0: Wat zeg je?
2: En jullie hartstikke bedankt voor de aandacht.
0: Ja, met alle liefde. Hè. Ik ga even die held draaien, David Hasselhoff. Ja, die komt net aanrijden met zijn zwarte auto. Dankjewel voor het aanvragen. Hoi.
2: Hoi.

0: Frank Boeijengroep. En zeg me dat het niet zo is. Het was de vijfde van de vijf na negen, aangevraagd door de vrienden van de Kieboehoeve. Nou ja, de vrienden van de radio. Het schaapscheerdersfeest, dat komt eraan. En als je nou meer wil weten, want ze organiseren eromheen nog allerlei andere dingen. Kieboehoeve.nl, allemaal komend weekend. En het is echt een prachtige boerderij dat, al heel erg, die al heel erg lang bestaat. Al sinds 1969, ongelooflijk, hè. Als je nou ook een vijf na negen wil aanvragen, voel je niet geremd, hè. Stuur een mailtje naar radio@rijnmond.nl onder vermelding van vijf na negen. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
3: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
2: Bij Slaapboulevard Kwakernaat zijn we lekker aan het opruimen. Kom nu langs in de winkel en profiteer van onze showroom sale. Met kortingen tot wel 50%.
4: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
5: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
6: En ook nog eens gratis parkeren.
7: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beijerland.
8: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
9: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmol Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmolalexandrium.nl. Laat het groeien.
8: Ook voor kleine ondernemers een schuldenvrije toekomst. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
10: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
11: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jan Snel in Puttershoek.
13: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
0: 9:30 geweest. Goedemorgen, je bent bij Radio Rijnmond. De boer op, daar luister je naar. Je kunt meepraten over het nieuws in de koffiecorner. Hè. Bijvoorbeeld misschien over overlast bij jou in de buurt. Wat zijn jouw ervaringen? Laat het weten. Open de app rechtsboven, klik op app ons om mee te doen aan het gesprek. En ja, dat kan ook voor je luisterpleisterplaats eigenlijk. Hè. Dus je kan ook even laten weten waar je uithangt. Misschien staat je balkon of tuin er wel heel mooi bij. Nou, laat het maar weten. Uploaden die foto maar. Hey. De verkeerssituatie er even bij pakken. Het is ja, donderdagochtend, hè, dus dat betekent altijd toch een iets drukkere ochtendspits. Dit zijn de files die leiden tot een vertraging van 10 minuten of meer. Op de A4 kom ik als eerste uit Rotterdam richting Schiphol. Tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Prins Klausplein. Daar ruim 10 minuten vertraging. Bijna een kwartier extra op de A12. Daarna richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug. En de 27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Daar ruim 10 minuten vertraging. Ja, het weer voor vandaag. Nou, het is alweer wat warmer geworden. Hè. Tenminste, dat wordt het nog. Hè. 27 graden wordt de piek van vandaag. De wind is matig uit het oosten. Vanavond en vannacht is het droog met soms wat bewolking. Plaknacht, ik weet het nog niet. Maar in ieder geval, de minima komen niet lager uit dan 18 graden. Morgen, dan wordt het zeer warm met temperaturen tussen 28 en 30 graden. Bij geregeld zon en vooral in het oosten van Zuid-Holland is er kans op een regen- of onweersbui. De hoofdpunt van het nieuws, Dave Datema. Goedemorgen.
14: Goedemorgen. Aan de Snoekenveen in Spijkenisse heeft vannacht brand gewoed in een woning na een ontploffing. Bij dezelfde woning was een nacht eerder ook al een explosie. Volgens de woordvoerder van de politie heeft de brand gewoed achter de voordeur. Honderden miljoenen euro's die bedoeld waren om te voorkomen dat jongeren in de zwaardere criminaliteit terecht zouden komen, is uitgegeven aan programma's waarvan niet duidelijk is of ze überhaupt wel werken. Dat blijkt uit onderzoek van Zembla. Het gaat om geld dat door het Rijk, door gemeenten als Rotterdam, Dordrecht, Spijkenisse, Schiedam en Vlaardingen werd uitgegeven. Nou, 2 jaar geleden stelden onderzoekers al vast dat er alleen geld moest gaan naar programma's waarvan het effect bewezen is. Nou, met dat advies is helemaal niets gedaan, zegt Zembla. Met 250 verschillende aanpakken is er sprake van een enorme wildgroei, waarvan, volgens de hoogleraar die erbij betrokken is, 95% niet zeker is of het werkt. Een functionaris van de Amerikaanse inlichtingdienst CIA is opgepakt omdat meer dan 300 goudstaven in zijn huis zijn gevonden. Omgerekend heeft het goud een waarde van zo'n 40 miljoen euro, schrijft het AD. Nou, de man had tussen november en maart buitenlandse valuta en goudstaven aangevraagd bij zijn baas voor werkgerelateerde onkosten. Hè, er gaan ook dagen voorbij dat ik dat niet bij mijn baas inlever overigens.
0: Ik zag hem nog niet in mijn postvakje liggen.
14: Nee, zeker niet. Maar toen ging de CIA zoeken en toen hadden ze iets van, ja, ho, wacht even, waar zijn die goudstaven eigenlijk? Want hier waar ze zouden moeten liggen, daar liggen ze niet. Nou, toen hebben ze maar even onderzoek gedaan bij de man thuis en daar werden dus die goudstaven gevonden, plus nog een hele hoop dure horloges en 2 miljoen dollar aan cash. Nou, de man had volgens de media een hoge functie bij de CIA met een topgeheime veiligheidsmachtiging en toegang tot geclassificeerde informatie. En dus 300 goudstaven in zijn huis.
0: Dit is ongelooflijk, hè?
14: Ja, nu niet meer overigens, hoor.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Dankjewel, Dave.
15: Dit is Radio Rijnmond. De Boer op.
0: Met nu W.
15: Radio met een grote R.

in de wagen en bij de waterkoeler. De boer op.

0: Dark Before the Dawn van Sommieux bij Radio Rijnmond. Moet weer met de billen bloot vandaag. Want we hebben weer de rubriek Gen X versus Gen Z. Ik ben Gen X, maar dat vermoeden had je waarschijnlijk al. En de jonge Gen Z staat hier naast me, Meerte Piek.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. ik weet nog niet precies welke naam ik de rubriek ga geven. Want generatiekloof vind ik weer zo negatief klinken.
1: Ja, want
0: terwijl
1: ik
0: wij proberen de generatiekloof te dichten.
1: Ja, precies. Ja.
0: Nou, ik heb genoten gisteren van je toen je die videocassette zo aan het bestuderen was.
1: Ik vertelde het ook gisteravond aan de keukentafel tegen mijn moeder. En ik zei ook van ik dacht eerst dat het een cassette was, maar dat is dit. En mijn moeder lachte. Ze zei, dat was zo'n Betamax.
0: Ja, je gaat niet stiekem je ouders in zijn als hulplijn, hè? Nee, dat kan het trouwens niet.
1: Nee, dat kan niet.
0: Want ik ga jou overvallen.
1: Jij
0: gaat mij nu overvallen met gewoontes, kreten, way of life uit de Gen Z-generatie.
1: Ja, precies. Ja, nou, je begon gisteren natuurlijk over een piek en een knaak.
0: Ja.
1: Dus ik wil het even over geldzaken hebben.
0: Okay.
1: Want onder Gen Z ligt dat toch wel anders.
0: Ja.
1: Ken je het principe girl math?
0: Volgens mij moet je dan een beetje... Dat is zo leuk om erover na te denken ook, hè? Girl math. Het heeft iets met rekenen te maken dan, denk ik. Dat je heel erg goed nadenkt over je inkomsten, je uitgaven.
1: Eigenlijk echt totaal niet.
0: Nee. Zo jammer dit.
1: Ja, ik vind de naam er ook eigenlijk niet echt bij past. Want girl, dat impliceert echt dat het alleen voor een vrouw is.
0: Ja.
1: Maar eigenlijk gebruikt iedereen onder Gen Z. Het is eigenlijk gewoon dat je het een beetje... Bijvoorbeeld, als wij iets contant betalen, dan is het gratis.
0: Want?
1: Nou ja, Gen Z is eigenlijk natuurlijk heel erg opgegroeid met de telefoon, met Apple Pay. Wij hebben eigenlijk bijna geen contant geld meer bij ons.
0: Nee. Ik ook niet trouwens hoor, als Gen X'er. Maar...
1: Heel goed. Ja, heel modern.
0: Moderner.
1: Maar goed, als we dus die kleine beetjes contant geld wel hebben,
0: dan,
1: en je gaat iets betalen, dan voelt het alsof het gratis is en dat het niet van je rekening wordt afgeschreven.
0: Ja.
1: Zo denken wij. Of bijvoorbeeld, ik had vorige week ging ik paardrijlaarzen kopen.
0: Ja.
1: En die zijn echt €700. Maar mijn maat was er niet. Dus toen heb ik allerlei andere spullen gekocht voor maar €200. Dan zei ik, ik heb dus gewoon bespaard.
0: Maar dat heb ik ook wel eens horen zeggen, inderdaad. Bij kortingen. Van
1: ik
0: heb het gekocht, want ik heb gewoon €500 uitgespaard.
1: Ja.
0: Vanwege die korting.
1: Klopt.
0: Nee, je hebt gewoon uitgegeven.
1: Het is eigenlijk gewoon heel veel geld of uitgaven een beetje goed praten.
0: Nou, ik weet niet of dat echt alleen maar Gen Z is, maar er is in ieder geval een Gen Z term voor. Shoot, de volgende.
1: Ja, precies. Nou, het was eigenlijk, wilde ik het daar nog iets dieper op ingaan. Ja. Want ik heb dus een onderzoek gelezen van de NVB. En die zegt dus ook dat Gen Z juist de generatie is die het slechtste met geld om kan gaan.
0: Okay.
1: Omdat wij dus zijn opgegroeid met iPhones en technologie. En eigenlijk de eerste generatie die echt... volledig... ik wil al Engels gaan praten, moet je nagaan.
0: Maar het wordt je ook wel steeds makkelijker gemaakt natuurlijk. Ook met allerlei diensten als Klarna en zo. Van koop nu, betaal later.
1: Nou ja, precies. En daar wil ik ook nog bij zeggen dat wij natuurlijk ook de pechgeneratie zijn.
0: Ja, precies.
1: Ik ben daar gelukkig... was het eerste jaar waarbij wel de studiefinanciering weer... Dus ik heb daar geen pech van gehad, zeg maar.
0: Maar
1: dat zijn allemaal factoren die er eigenlijk ook wel aan bijdragen. Dat we eigenlijk gewoon inderdaad slecht met geld om kunnen gaan. Maar waar komt dat hoor?
0: Ja, oh ja, goed.
1: Girl math,
0: oké. Okay. Nou, de volgende.
1: Dat was hem eigenlijk al.
0: Dat was hem eigenlijk al. Nou, je hebt het helemaal goed uitgerekend met het mooie pingeltje.
1: Uitgerekend? Girl math.
0: Ongelooflijk, dit. Dankjewel, Meerte. God, dan ga ik eens even nadenken over wat ik morgen weer... Hoe ik jou weer moeilijk ga maken morgen.
1: Ja. Ik ben benieuwd.
0: Ik wil alweer leuke ideetjes doen. Maar dat gaan we morgen doen. Gen X versus Gen Z. We hebben alweer een gat gedicht in de generatiekloof. En we gaan net zo lang door totdat het gewoon één mooie rechte weg is.
1: Ja, precies.
0: We moeten praten met elkaar.
1: Verenigen.
0: Verenigen.
1: Juist.
0: Joy Forever. RR Express is dit. Rolls Royce.

Charlie Puth en One Call Away bij Radio Rijnmond. Ik kreeg allemaal leuke foto's binnen van Petra. En ik geloof ook van Yvonne. Ja, ook allemaal leuke tuindingen. Dus dat ga ik zo meteen eventjes laten zien. De luisterpleisterplaats hebben ze naar me gestuurd. En als je ook een leuke luisterpleisterplaats foto hebt, dan kun je die uploaden via de app. Rechtsboven klikken op Apple. Your mom.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Zoekt u een Stihl-dealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Stihl Power by Pritec. Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije.
3: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
4: Eneco verlicht je werkplek en de volgende stap in je carrière. Waar je met ambitieuze collega's op dé plek zit om Nederland te helpen verduurzamen. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
3: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
5: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3-sterren-slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
11: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
10: Peugeot. Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
12: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.

0: genieten. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
1: In Hardingsveld, Giessendam is het 18 graden. Goedemorgen, ik ben bij Rijnmond. Het is 10 uur geweest, je bent bij De Boer op. Met zometeen Jermaine Stewart, die ondanks het warme weer vindt dat hij gewoon zijn kleren kan aanhouden. En praat jij gezellig mee in de koffiecorner over van alles en nog wat. Nou, misschien minder gezellig is eventuele overlast die je ervaart. Rotterdam-Nesserlanden is weer in het nieuws natuurlijk, vanwege de overlast al daar. Maar dat is natuurlijk niet de enige plek waar mensen overlast ervaren. Welke overlast ervaar jij wel eens in jouw buurt? En over overlast gesproken, maar dan in het geniep. Inbrekers kijken reikhalzend uit naar de vakantieperiode. Wat doe jij om ze buiten de deur te houden? En Spotify zet nu vol in op AI-muziek. Is dat de reden voor jou om het platform te verlaten? Zomaar wat onderwerpen waar je het over zou kunnen hebben met me in de koffiecorner. Open de app, rechtsboven klik op AppOns. En zometeen gaan we ook de nieuwsquiz spelen. Eerst het laatste nieuws, Dave Datema. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. De formatiegesprekken voor het nieuwe Rotterdamse stadsbestuur gaan verder tussen Pro, VVD, D66, CDA en Volt. Dat heeft Pro-partijleider Jeroen Postman gezegd in een raadsvergadering. Vorige week stapte de VVD uit de formatiegesprekken. Ze wonden het te links worden met en Pro en Denk. Nou, die laatste partij wordt dus aan de kant geschoven. Dan komen CDA en Volt voor in de plaats om aan de meerderheid te komen. De recherche onderzoekt de autobrand in Papendrecht gisteravond laat. Die brand was even voor middernacht op de Stellingmolen. In die straat zijn in het verleden wel vaker autobranden geweest, net als explosies. Voor de brand is nog niemand opgepakt. Aan de Snoekenveen in Spijkenisse heeft vannacht brand gewoed in een woning na een ontploffing. Bij diezelfde woning was een nacht eerder ook al een explosie. Volgens een woordvoerder van de politie heeft de brand gewoed achter de voordeur. Het nieuwe pretpark van Wim Beelen in Rotterdam-Charloes moet in juli opengaan. En kinderen uit Rotterdam-Zuid krijgen gratis toegang. Het nieuwe park Spelen bij Beelen komt op de plek waar eerst Rivoli kwam te staan. Er komt een buitenspeeltuin voor kinderen tot 14 jaar. Op het terrein is de demontage van oude attracties al vol aan de gang. Er komen nieuwe, met onder meer een grote reuzenrad. Ook wordt er gekeken naar de mogelijke komst van de replica van de Ark van Noach. Dan nog het weer bij ons in de regio. Zonnig, droog, zomers, warm, temperaturen 27 graden. Vanavond en vannacht droog, soms wat bewolking. Morgen zeer warm, met temperaturen die zelfs nog verder omhoog gaan. Op sommige plekken in de regio kan het zelfs wel 30 graden worden. Vooral in het oosten van de regio kan er wat regen vallen of zelfs een onweersbui ontstaan. Dat is over het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. Gaan we eens even kijken hoe het staat op de wegen in Zuid-Holland. Want er is een aantal dingetjes bijgekomen. Laten we eens even kijken hoe het staat met de files. Die leiden tot een vertraging van 10 minuten of meer. Dan kom ik als eerste uit op de A15 Rotterdam richting Gorinchem. Tussen Hardingsveld, Giessendam en Gorinchem. 10 minuten staat er een vrachtwagen met pech. Dus de weg is voor een groot deel dicht. Je moet de rechter parallelrijbaan maar gaan gebruiken. De A27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorinchem en Lexmond. Bijna 40 minuten vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is versperd. En de N214 Papendrecht richting Leerdam. Tussen afrit Bleskensgraaf en afrit Gorinchem. Hou daar rekening met ruim 10 minuten vertraging. Jermaine Stewart, die pijnigt zichzelf door zijn kleren aan te houden zometeen. En ik ben benieuwd of jij losgaat, maar dan met de nieuwsquiz. Want ik heb weer een mooie linnen tas voor je in de aanbieding. Met daarin ook nog die Gerse Rijnmond zonnebril.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuwenzeeuw in Rotterdam.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeld afgeregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeld aftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
8: Ah, chips.
7: Maak er een potje van.

0: shoppen, betalen en budgetteren. En dat allemaal in één app. Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
3: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
4: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
5: Is Radio Rijnmond.
6: De Boer op. Ruud de Boer.
5: Radio met een grote R.

0: Jermaine Stewart en We Don't Have to Take Our Clothes Off bij Radio Rijnmond. En dat met 27 graden straks. Goedemorgen.
1: Goedemorgen,
0: goedemorgen. Deel 2 van De Boer Op, waarin dan natuurlijk ook weer de nodige ruimte voor jouw mening over het nieuws, meepraten over het nieuws. Nou ja, je zou natuurlijk kunnen praten over overlast bij jou in de buurt, bij jou in de wijk. Rotterdam-Nesselanden staat er natuurlijk weer bovenaan bij ons op de nieuwssite, Rijnmond.nl en de Rijnmond-app, vanwege natuurlijk de overlast al daar. Maar dat is natuurlijk niet de enige plek waar mensen overlast ervaren. Dus welke overlast ervaar jij wel eens in jouw buurt? Open de app, rechtsboven klik op Apples en zeg je er trouwens ook wat van. Inbrekers kijken reikhalsend uit naar de vakantieperiode. Wat doe jij om die inbrekers, die types, buiten de deur te houden? En een Franse toerist riskeert een boete van 3000 euro... omdat ze zand en stenen van het eiland Sardinië probeerde te smokkelen. Ik wil ooit nog eens iets jatten van een Italiaan, maar dat komt haar waarschijnlijk te staan op een boete van 3000 euro. Een duur souveniertje dus. Over souvenirs gesproken, welke vakantiesouvenirs heb jij liggen? En laat even weten hoe je erbij zit. Ik heb leuke foto's binnengekregen. Eens even kijken of ik die al tevoorschijn kan toveren. Ja, dat is een mooie situatie daar van Petra. Die laat eventjes haar jaloersmakende tuinsetje zien. Heerlijk, met bloemetjes eromheen en lampjes en gezelligheid. En dat is dus de heerlijke zomerluisterplek van Petra. Nou, als je er ook zo'n leuke foto hebt, dan ben je van harte welkom om die even op te sturen. Hè. Kan allemaal via die app. Open de app, rechtsboven klik op Apples. Dat is eigenlijk gewoon de hoofdweg richting de studio of de koffiecorner. En ook nog misschien wel de weg richting het geluk of de winst voor die leuke tas van Rijnmond. Met daarin die Rijnmond zonnebril in de nieuwsquiz. Koppersneller. Die tas. Ja, daar staat een leuke tekst op. Echt zo'n eigenwijze Rijnmond tekst. Ja, een leuk logo. En in die tas zit een Gerse Rijnmond zonnebril. En, let op, hè, we zitten vlak voor de uitreiking van de maandprijs. Dat gaat morgen allemaal gebeuren. En dat is dat groepsuitje voor 10 personen met een heerlijke lunch of barbecue. Nou, eerst maar die eerste horde nemen. Hè. Eerst maar even die tas met die bril in de wacht zien te slepen. Ik heb weer een fragment uit het nieuws van vanochtend. De nieuwskop is gesneld door het koffieapparaat.
2: Het aantal mensen dat wordt behandeld voor een verslaving aan... is het afgelopen jaar toegenomen.
0: Oké, voor welke verslaving worden steeds meer mensen behandeld? A. Gok- en harddrugsverslaving. B. Alcohol. Of C. Roken. Waar zit de grootste stijger? Gok- en harddrugsverslaving. B. Alcohol. Of C. Roken. Natuurlijk geen gezellig onderwerp, maar ja, het is wel een nieuwsonderwerp. En het zou jou misschien wel die leuke tas kunnen opleveren van Rijnmond. Met die zonnebril erin. Zometeen Alphabeat. Eerst Louis Capaldi.

0: Alphabet en Fascination. Ja, dat was een enorme... eendagsvlieg, inderdaad. 2008 alweer. Nee, ik ga zo meteen naar de nieuwsquiz. Ik ga eerst eventjes aan jou vragen of je mee wilt praten over het nieuws. Bijvoorbeeld over overlast bij jou in jouw wijk. Misschien wel. Nessenlanden staat natuurlijk nu onder een vergrootglas. Rotterdam-Nessenlanden vanwege de vele overlast al daar. Wat gisteravond trouwens zelfs leidde tot steekpartijen. Hoe zit het met de overlast bij jou in de buurt? Want niet alleen Nessenlanden is natuurlijk een plek waar overlast kan voorkomen. Maar misschien ook bij jou in de buurt. Nou, praat mee. Open de app. Rechtsboven klik op Appons. En... over overlast gesproken. Een stiekem overlast. Dus het zal je gebeuren dat er wordt ingebroken. Misschien heb je het wel eens meegemaakt. En dat is heel naar, want er is een wildvreemde is in jouw meest veilige domein geweest. Dat is heel heftig. Maar wat doe je om die inbrekers buiten de deur te houden? Laat het me weten. En Spotify zet nu vol in op AI-muziek. Is dat de reden voor jou om het platform te verlaten? Zo'n wat onderwerpen waar je het over zou kunnen hebben. En ik ben natuurlijk oprecht benieuwd nog steeds naar jouw luisterpleisterplaats. Misschien heb je wel een heerlijk tuintje wat er mooi bij staat. Of een balkonnetje met dit mooie weer. Of wil je laten weten dat je keihard aan het werk bent? Misschien wel in een garage of waar dan ook. Nou, stuur even een foto van jouw luisterpleisterplaats richting de app. Open de app, rechtsboven klik op Appons. En die app kun je ook nog steeds gebruiken voor...
1: Koppensneller.
0: De nieuwsquiz. Die leuke linnen tas voor je in het vooruitzicht. Dat is toch geinig, als je die in de wacht sleept straks, over een uurtje. Is een leuke linnen tas van Rijnmond met een eigenwijze tekst erop. En er zit ook nog een kekke Rijnmond zonder bril in. Nou, je bent met deze dagen wel nodig, toch? En als je die tas in de wacht sleept, dan maak je morgen kans ook nog eens een keer op die maandprijs. En dat is een groepsuitje voor 10 personen. Met een heerlijke lunch of barbecue. Dus ik zou het wel weten. Maar nu jij nog. Dit is de opgave.
2: Het aantal mensen dat wordt behandeld voor een verslaving aan... is het afgelopen jaar toegenomen.
0: Voor welke verslaving worden steeds meer mensen behandeld? Dus waar is de grootste stijging te zien? A. Gok- en harddrugsverslaving. B. Alcoholverslaving. Of C. een rookverslaving. Open de app. Rechtsboven klik op Apples. En maak kans op die leuke prijzen. Dit is the good old Neil Diamond and September Morn.
3: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long, I hardly knew you.

0: be with you.
1: Nou, dit zou best wel eens een internationale doorbraak ook kunnen betekenen, hoor. Als voice-winnaar Ruben Hillen uit Hengelo met 20 Seconds. Dit smaakt naar meer. Dit zou het wel eens de overkant van de plas kunnen halen. Denk ik, hè? Ik weet het natuurlijk niet. Je hoort hem hier bij Radio Rijnmond in De Boer op het Best uit de jaren 80, 90. En nu en zometeen de hoofdpunten van het nieuws. Na Blackstreet en Dr. Dre.

0: Backstreet en Dr. Dre en No Diggity bij Radio Rijnmond. Daarmee is het 10:30. Goedemorgen. Je bent bij de boer op. Eerst eens even kijken hoe het staat op de wegen. Want het wordt er niet echt veel rustiger op. Sterker nog, grote problemen op de A16. Daar kom ik zo op. Eerst maar even de files met je doornemen. Die leiden tot een vertraging van 10 minuten of meer. Ook flinke vertraging op de A4. Den Haag richting Schiphol tussen Hoogmade en Hoofddorp Zuid. Door een ongeluk. 2 rijstroken zijn slechts open. 30 minuten vertraging. Dan is er ook nog een omleiding ingesteld bij knooppunt Ridderkerk op de A16. Breda richting Rotterdam. En dat heeft te maken met een ongeluk op die A16. Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum. 2 rijstroken zijn dicht. De vertraging is inmiddels opgelopen tot ruim een uur. Wat is daar precies aan de hand, Dave? Weet je dat al?
1: Er hebben 2 auto's op elkaar gezeten. Er liggen een hele hoop onderdelen op de weg. Zodat er eigenlijk nog maar 1... Ja, het is eigenlijk ook nog eens een keer die doelgroepenstrook. Die vrachtwagenbaan die daar zit. Ja. Daar moet al het verkeer overheen. Want ja, het ligt over in ieder geval behoorlijk. Want in ieder geval 2 rijbanen liggen allerlei delen van bumpers enzovoort enzovoort.
0: Oké. Nou ja, en is er iets over persoonlijke ongelukken nog iets bekend geworden? Zijn er mensen gewond geraakt?
1: Dat durf ik niet te zeggen. Het is een kopstaartbotsing. De 2 auto's bij betrokken.
0: Ja, ook brokstuk op de weg. Oké, nou, heel veel sterkte als je in die file staat. En dan probeer het hoofd koel te houden. Dus ik hoop dat je iets van verkoeling kunt krijgen. Want vandaag kunnen de temperaturen wel oplopen tot een graad of 27. En nu gaat die temperatuur al hard omhoog. De wind is matig uit het oosten. Vanavond en vannacht droog met soms wat bewolking. De nacht verloopt zeer zacht met minima rond 18 graden. Ook morgen zeer warme temperaturen tussen 28 en 30 graden. Geregeld zon, vooral in het oosten van Zuid-Holland, dan kans op een regen- of onweersbui. Je hoorde hem net al, Dave Datema, maar met de hoofdpunten van het nieuws.
1: De formatiegesprekken voor het nieuwe Rotterdam Stadsbestuur gaan verder tussen Pro, VVD, D66, CDA en Volt. 5 partijen dus. Dat heeft Pro-partijleider Jeroen Postman gezegd vanmorgen tijdens de raadsvergadering. Vorige week stapte de VVD eruit. Ze vonden het allemaal een beetje te links worden met en Pro en Denk. Nou, die laatste partij, Denk, wordt dus aan de kant geschoven. Daar komen CDA en Volt in de plaats. Er moet namelijk wel een meerderheid gehaald worden. De 2 verdachten die gisteren zijn opgepakt voor de ongeregeldheden op het strand van Nesselanden zitten nog altijd in de politiecel. 2 waren gewond geraakt bij een vechtpartij, maar zijn tegelijkertijd dus ook verdachten. Ook was er gisteren nog een steekpartij. Of dat allemaal met elkaar te maken heeft, is nog niet helemaal duidelijk. 2 verdachten zijn overigens niet verhoord. En het is lente, dat houdt in dat de vogeltjes broeden, hè, want in mei... Ja, kom op, zeg het maar. Doe maar, Ruud.
2: Leggen de vogels een ei, meester Dave?
1: Heel goed. Nou ja, inmiddels is het ei bij, dus die eieren zijn al lang uitgekomen. En vervolgens gaan die vogeltjes ook leren vliegen.
2: En schijten.
1: Ja, dat ook. Ja. Maar dat betekent ook dat die vogels een beetje beschermend worden en territoriaal. Maar de dierenambulance regelt het meldingen van mensen die worden aangevallen door vogels. In Hoogvliet werd bijvoorbeeld een vrouw aangevallen door een kraai. Nou, een man vertelt aan Rijnmond dat iemand met zijn handen in de lucht stond te zwaaien. Toen dachten we nog, wat doet die man nou raar? Maar het blijkt dus dat daar dus 2 keer zo'n kraai is langsgekomen en dat dat slachtoffer werd aangevallen. Nou ja, 1 keer met zijn poten, 1 keer met een snavel. De persoon heeft er in ieder geval niets aan overgehouden. Nou, volgens een medewerker van de dierenambulance verlaat die jonge vogels op dit moment hun nest. Dan moet je niet tegenaan bemoeien, zegt die medewerker. Maar ja, vanochtend belde dus wel een mevrouw, zegt diezelfde medewerker weer, dat ze de tuin niet meer in durfde te gaan, omdat ze daar werd aangevallen door kraaien. Ja, voor hetzelfde geld waren het jongeren die probeerden te fladderen. Het is namelijk echt de tijd van het jaar daarvoor.
0: Ja, ja. Nou ja, goed, bij mij in de wijk in Berkel en Roderijs hebben we die Canadese ganzen rondlopen.
1: Oh, die zijn groot.
0: Ja, die zijn groot. En ook... heel erg boos als je ook maar 2 meter afstand loopt.
1: Ja, maar dat is vooral tijdens het broeden, neem ik aan.
0: Ja, maar die jonkies lopen ook rond en zo. Wat ik wel grappig vind, is dat je dus wel verplicht bent om je hondenpoep op te ruimen met een plastic zakje. Maar die beesten, die schijten gewoon de hele boel onder. Dat is echt bizar.
1: Ja, keiharde discriminatie.
0: Ja, vind ik wel. Dankjewel, Dave.
3: Hoi. Dit is Radio Rijnmond.
0: De boer op. Met nu de B-52's.

gaan we dan. Op de stijgers. In de wagen. En bij de waterkoeler. De boer op.

0: Uitstekende muzikale afslag. Miss Montreal en Schuilen hoorde je bij Radio Rijnmond. De boer op. Er komen allerlei reacties binnen, maar ook leuke foto's via de app, hoor. Van jouw luisterpleisterplaats. Dus waar hang je uit? Nou, stuur het vooral eventjes op, hè. En hoe zit het met de overlast bij jou in de buurt? Wil ik ook eigenlijk wel van je weten. Praat mee bij het koffiezetapparaat, dan wel de waterkoeler. En natuurlijk hebben we nog steeds die leuke tas staan. En die kun je in de wacht slepen in de nieuwsquiz. Groepensneller. Ja, en morgen gaat ook die maandprijs eruit. Hè? Dus je maakt vandaag kans op die tas, die leuke linnen tas met die geinige opdruk. Van een eigenwijze tekst erop, wil je mee gezien worden, is bovenal een collectors item. En er zit ook nog een kekke Rijnmond zonnebril in. Ja. En morgen gaat ook de maandprijs eruit. Dus als je vandaag die tas wint, dan maak je morgen alsnog kans ook nog eens een keer op die maandprijs. Het kan haast niet op. En dat is een groepsuitje voor 10 personen met een heerlijke lunch of barbecue. Dit is nog steeds die opgave.
1: Het aantal mensen dat wordt behandeld voor een verslaving aan... is het afgelopen jaar toegenomen.
0: Voor welke verslaving worden steeds meer mensen behandeld? A, voor een gok- en harddrugsverslaving. B, voor een alcoholverslaving. Of C, voor een rookverslaving. Nou, als je het nieuws een beetje hebt gevolgd, dan moet die te doen zijn. Maar ja, dan moet je hem wel doen natuurlijk, hè. Dus open de app, rechtsboven klik op App ons. En ja, dan maak je dus kans op die heel erg leuke prijzen. Zometeen Boyzone. Dus je hebt een reden om hem wat harder te zetten. Love me for a reason. Maar eerst Third World. En dus try your love.

0: Boyzone hoorde je en Love Me For A Reason bij Radio Rijnmond. Je hebt toch ook echt leuke foto's binnen hoor, van mensen die het allemaal er goed bij zitten. Gewoon een leuke luisterpleisterplaatsfoto's. Even kijken hoor. Ik krijg een leuk antwoord ook. Ja, van Peet. Ik weet niet of je zometeen uit die grabbelbak wordt gehaald. Maar ik vind hem wel heel creatief. Maar goed, verder ga ik er niks over zeggen. Want ik wil geen ander op een idee brengen in de nieuwsquiz. Want daar gaat het om. Maar ik krijg ook allemaal mooie foto's van tuinen en balkons en zo. Dus kom maar op met je mooie foto's. En praat vooral mee, hè. Want je wil natuurlijk ook in alle rust kunnen genieten van je plekje. Maar ja, als er allerlei mensen in de buurt zijn die rotzooi lopen te trappen, overlast veroorzaken, dan kan ik me voorstellen dat je daar niet blij mee bent. Nou, nu ligt Nesselanden natuurlijk onder een vergrootglas. Maar hoe zit dat bij jou in de buurt? Nou, open de app, rechtsboven klikken op App Ons en doe op de valreep mee met die nieuwsquiz. Groepensneller. Hier is dat fragment.
1: Het aantal mensen dat wordt behandeld voor een verslaving aan... het afgelopen jaar toegenomen.
0: Voor welke verslaving worden steeds meer mensen behandeld? A, voor een gok- en harddrugsverslaving. B, voor alcohol. Of C, voor een rookverslaving. Op de valreep kun je meedoen. Heel veel succes.

0: Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Breng stijl en comfort naar jouw buitenruimte. En maak jouw eigen sfeervolle eetplek, loungeplek of plek om te zonnen. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
6: Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
8: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
9: kozijnen. Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
11: Zoveel money!
10: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
13: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
14: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
15: Oké, we gaan.
16: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
17: In Bergse Hoek is het 20 graden.

0: En ik kan je vertellen dat dat nog wel warmer gaat worden. Je bent bij Radio Rijnmond. Het is 11 uur geweest. Je bent in acte 3 van De Boer op. Wat heb je op je lever? Wat is je dagcijfer? Wat doe je om inbrekers buiten te houden? En zeg je er wat van als er bij jou in de buurt overlast wordt veroorzaakt? Hè? Nou is natuurlijk Nesselanden een beetje een extreem voorbeeld. Maar gisteren was het daar opnieuw onrustig in Rotterdam-Nesselanden. Maar dat is natuurlijk niet alleen daar. Dat gebeurt op andere plekken in de regio misschien ook wel. Welke overlast ervaar jij wel eens in jouw buurt? En welke vakantiesouvenirs heb je in de afgelopen jaren allemaal bij elkaar gescharreld? Nou, ik hoop niet steentjes van het eiland Sardinië, want daar krijg je hoge boetes voor. Maar misschien iets onschuldigers. Maar laat het maar wel even weten. Open de app, rechtsboven klik op Apples. En zometeen de ontknoping natuurlijk van de nieuwsquiz. Het laatste nieuws nu, Dave Datema. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De twee verdachten die gisteren zijn opgepakt voor de ongeregeldheden op het strand van Nesselanden zitten nog altijd vast. De twee waren gewond geraakt bij een vechtpartij, maar zijn dus ook verdachten. Ook was er een steekpartij, of die twee zaken precies met elkaar te maken hebben, dat is nog niet duidelijk. De twee verdachten zijn nog niet gehoord. De formatiegesprekken voor het nieuwe Rotterdamse stadsbestuur gaat verder tussen Pro, VVD, D66, CDA en Volt. Dat heeft Pro-partijleider Jeroen Postman gezegd. Vorige week stapt de VVD uit de formatiegesprekken. Ze vonden het een beetje te links worden met en Pro en Denk. Die laatste wordt nu aan de kant geschoven als Denk. Daar komen CDA en Volt voor in de plaats om aan een meerderheid in de gemeenteraad te komen. Meerdere partijen in de gemeenteraad van Dordrecht willen dat de snelheid omlaag gaat op de A16 en de randweg Dordrecht. Die moet van 100 naar 80 km per uur gaan. Ook zou de trajectcontrole moeten komen, net als op de A20 en de A13. Aanleiding voor dat verzoek is een GGD-onderzoek waaruit blijkt dat er veel longkanker voorkomt in wijken als Krabbelf en Wielwijk. Die zitten ingeklemd tussen de A13, de N3 en de A16. Luchtvervuiling wordt daarbij als een van de meest belangrijke oorzaken genoemd. Een meerderheid van de Dordtse gemeenteraad heeft nu gestemd voor die lobby richting Den Haag. Het nieuwe pretpark van Wim Beelen in Rotterdam-Sjaloos moet in juli opengaan. Kinderen uit Rotterdam-Zuid krijgen dan gratis toegang. Het nieuwe park, Spelen bij Beelen, komt op de plek waar eigenlijk Rivoli moest komen te staan. Er komt een buitenspeeltuin voor kinderen tot 14 jaar. Op het terrein is de demontage van oude attracties vol aan de gang. Er komen nieuwe voor in de plaats, met onder meer een grote reuzenrad. Ook wordt gekeken naar de mogelijke komst van de replica van de Ark van Noach. Dan nog het weer. Het is zonnig, droog en zomers warm. Het was vandaag zo'n 27 graden. Vanavond en vannacht droog, soms wel bewolking. Morgen zeer warme temperaturen die nog verder omhoog gaan. Dan wordt het zelfs bijna 30 graden. Vooral in het oosten van de regio kan er wat regen vallen of zelfs een onweersbui ontstaan. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
0: Dankjewel Dave. Dan de verkeersinformatie voor Zuid-Holland. Ja, die A16 die springt eruit. Hè. En die noem ik maar even als enige. Hoewel die in vertraging flink is afgenomen, zie ik net. Bij de laatste update van de ANWB. Nu wordt nog een kwartier vertraging gemeld. Ik heb het over de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam-Feyenoord. Er is daar eerder een ongeluk gebeurd. Maar de weg is inmiddels wel weer vrij. En er zijn ook nog wat bergingswerkzaamheden op de A12 gaande. Utrecht richting Den Haag tussen Bodegraven en Gouda. 5 minuten vertraging daar. De rechterrijstrook is daar dicht. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. Een goede reis. Dan is natuurlijk de ontknoping hè, van de nieuwsquiz der nieuwsquizzen. Koppersneller. Ga jij daar vandaar door zometeen. Nou, wat zal het zijn over een kwartiertje met die leuke linnen tas van Rijnmond met die zonnebril erbij. Nou, ben benieuwd.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
4: Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Ben of ken jij een jonge mantelzorger? Soms helpt het al om erover te praten. Je staat er niet alleen voor. Mantelfoon helpt. Bel 0800 777 3333 of chat via mantelfoon.nl.
5: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
6: juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
7: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
8: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
9: kozijnen. Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
11: Dit is Radio Rijnmond.
12: De boer op. Ruud

0: Nog ver dat er gesproken werd over AI, werd er in de jaren 80 al deze plaat gemaakt bij de bijpassende film Electric Dreams. Dit was Giorgio Moroder trouwens, met Philip Oakey. En Together in Electric Dreams. Ja, het is een intrigerende film. Je moet er eventjes door de saus van de jaren 80 heen kijken. Maar ja, het gaat over een kerel die een computer in huis heeft staan. Het lijkt erop dat hij een eigen ziel heeft. En het gaat op een gegeven moment mis, want daar komt water in of champagne, ik weet het niet meer. Maar in ieder geval, die film moet je maar eens even opzoeken. Want het is wel een interessant inkijkje hoe er in de jaren 80 werd gekeken naar artificial intelligence. En nu zitten we in één keer in 2026 met misschien soms wel de gebakken peren. Goedemorgen. Dit is geen AI, dit is iemand van vlees en bloed die tot jou spreekt. De boer op de luisteraar, het derde deel. En ook dit uur kun je meepraten, hè. In de koffiecorner, het gesprek van de dag, komt hier tot stand. Bij de waterkoeler dan wel de koffiecorner. Misschien over de overlast wil je het hebben met me. He, want Rotterdam-Nesseland is natuurlijk het nieuws vanwege overlast. Maar gebeurt natuurlijk wel op meer plekken. Welke overlast ervaar jij wel eens in jouw buurt? En zeg je er ook wat van? Over AI gesproken, Spotify zet nu vol in op AI-muziek. Is dat reden voor jou om het platform te verlaten? En een Franse toerist riskeert een boete van 3000 euro... omdat ze zand en stenen van het eiland Sardinië probeerde te smokkelen. Dat vinden de Italianen niet leuk. Dat is dus een duur souvenirtje en het is ook in beslag genomen. Maar over souvenirs gesproken, welke vakantiesouvenirs heb jij liggen? Open de app, rechtsboven klik op App Ons. En meedoen met de nieuwsquiz. Op de valreep kan dat, want ik hoop dat jij je telefoon opneemt over een minuutje of acht. Als winnaar van de nieuwsquiz Koppensneller. Ik heb weer een fragment voor je uit het nieuws. Lichtelijk gemankeerd geraakt door het lawaai van het koffieapparaat.
1: Het aantal mensen dat wordt behandeld voor een verslaving aan... is het afgelopen jaar toegenomen.
0: Voor welke verslaving worden steeds meer mensen behandeld? A. Gok- en harddrugsverslaving. B. Alcoholverslaving. Of C. Roken. A. B of C. Je maakt kans op die leuke linnen tas van Rijnmond met die geinige tekst erop. En daarin zit ook nog eens een keer een kekke zonder bril van Rijnmond. Dus wat wil je nog meer? En je maakt op de valreep, want die gaat er morgen uit, kans op de maandprijs. En dat is dat groepsuitje voor 10 personen met een heerlijke lunch, dan wel barbecue.

0: Een binnenpretje.
1: Tenminste, ik denk dat dat de vrije vertaling is. Inner Smile hoorde je van Texas.
0: Hier gaat er vandoor met die leuke linnen tas met die geinige opdruk van Rijnmond. En daarin ook nog eens een keer een geinige zonnebril van Rijnmond. Ja, en als je dan die dagprijs wint, dan kom je in die grote ton terecht waar alle potentiële maandwinnaars in zitten. En dan gaan we morgen ook nog eens een keer die maandprijs weggeven. En het is al vaker gebeurd dat mensen die op de valreep mee hebben gedaan, zo vlak voor het uitreiken van de maandprijs, alsnog met de poeten vandoor gaan. Maar goed, dat is natuurlijk altijd maar weer een gokje. Maar ja, niet geschoten is altijd mis natuurlijk. Dit is de hele ochtend de opgave geweest.
2: Het aantal mensen dat wordt behandeld voor een verslaving aan is het afgelopen jaar toegenomen.
0: Gok- en harddrugsverslaving, zou dat het kunnen zijn? Of een alcoholverslaving of roken? Richard, goedemorgen, wat denk je?
3: Goedemorgen, ja, ik denk dat het gok- en harddrugsverslaving is.
0: Gok- en een harddrugsverslaving. Eens even kijken of dat correct is en tevens juist.
2: Het aantal mensen dat wordt behandeld voor een verslaving aan online gokken en designerdrugs is het afgelopen jaar toegenomen.
0: Doe maar even een gong, want zo'n leuk onderwerp is nou ook weer niet. Maar het levert jou wel een mooie tas op, Richard. Een geinige tas met een zonnebrilletje erbij.
3: Zo?
0: Ik
3: heb hem niet al gebruikt, hè?
0: Zeker. Ja, en ik duim voor je, want je gaat nu automatisch op de valreep mee, ook voor de maandprijs. En die gaat er morgenmiddag uit. Dus dat zou natuurlijk helemaal te gek zijn.
3: Dat zou te gek zijn, inderdaad. Ja. Maar,
0: reken
3: je er maar
0: nergens
3: op.
0: Nee, daar kun je ook niet teleurgesteld worden. Waar we wel zeker van zijn is dat het een warme dag is vandaag. Wat doe jij om het hoofd een beetje koel te houden?
3: Nou, rustig aan. Ja. Ik ben gepensioneerd, dus een beetje in de tuin werken. Goed zo. Ook gaan zitten.
0: Heel goed, Richard. Ik geef je groot gelijk. En fijn dat je een tuin hebt. Nou, maak plezier en op tijd smeren, hè.
3: Ja, uiteraard.
0: Richard, dank voor het meedoen, hè. Ik duim voor je voor morgen.
3: Ja, oké, hartstikke bedankt.
0: Hoi. Ja, dank u.
3: Dag.
0: Hoi. Zometeen Duncan Lawrence. Maar eerst Peter Tosh en Mick Jagger op het podium. En Don't Look Back bij De Boer op.

0: getting kind of tired, but I got to keep on walking.
1: I'm walking barefoot.
0: You know.
2: Beste uit de jaren 80, 90 en nu.
3: Dit is Radio Rijnmond.

0: Duncan Lawrence. Someone else bij Radio Rijnmond. Nel stond net bij mij in de koffiekorner. En die wilde wel even meepraten over overlast. Nel zei net tegen mij, naast mij woont een schizofrene man die dag en nacht keihard praat, eng hard lacht en huilt en dierlijke geluiden maakt. Hij houdt me 's nachts wakker en ik ben bang dat hij een psychose krijgt en iemand wat aandoet. Zelf loop ik met een alarm in mijn zak. Dat is wel heftig als je dat in de buurt hebt, Nel. Maar dank je wel dat je het even aan me kwijt wilde, zei ik net tegen haar. En ik gaf haar ter geruststelling een kopje thee. Net kreeg ik een jaloersmakende zomerse foto van, eens even kijken, Astrid, die is lekker aan de wandel naar Rokanje vanaf de camping. Heerlijk. Een lekker zonnig hoedje op en een zonnebril. Wat wil je nou nog meer? Nou, en André die stuurt mij ook een jaloersmakende foto. Nou, sterker nog, die stuurt een filmpje. En ik dacht heel eventjes dat het begon met beelden vanuit een of ander Aziatisch land. Maar niets is minder waar. Het is het ziet er heel Hollands uit, maar wel heel groenrijk. Met water en mooie beplanting en zo. Dus André, dank je wel voor het sturen. Het ziet er heel goed uit. En kooikarpers zie ik ook nog voorbij komen. Nou ja, als jij ook je luisterpleisterplaats wil sturen, je bent van harte welkom. Hè. Open de app rechtsboven, klik op App Ons. En dan kun je een fotootje uplinken. Of misschien vertellen waar je uithangt. Dat mag allemaal. Je bent bij de boer op. Het is alweer bijna 11:30. Dus Dave staat alweer te trappelen. Letterlijk ook. De boer op, daar luister je naar. Eens even kijken hoe het staat op de wegen. Want het was kort geleden nog behoorlijk veel drukte op de A16. Met name na een ongeluk. Maar inmiddels zijn die grootste problemen wel voorbij. En sterker nog, er worden op dit moment helemaal geen files gemeld door de ANWB. Dus dan gaan we maar gauw door naar de weersverwachting. Ja, en het is vandaag natuurlijk een warme dag. 27 graden kan het worden bij een matige wind uit het oosten. Vanavond en vannacht is het droog met soms wat bewolking. Ik weet nog niet of je officieel mag spreken van een plaknacht. Stefan heeft het er niet over, maar de temperatuur komt niet lager uit dan 18 graden. Ja, morgen wordt het zeer warm, temperaturen tussen 28 en 30 graden. Geregeld zon, maar vooral in het oosten van Zuid-Holland kans op een regen- of onweersbui. En de komende dagen, in het weekend is er zon en bewolking. Op beide dagen is er kans op lokale regen of een onweersbui. De temperaturen doen een stapje terug naar 21 graden op maandag. Het hoofdpunt van het nieuws, Dave Datema. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Meerdere partijen in de Dordtse gemeenteraad willen dat de snelheid op de A16 en de randweg Dordrecht omlaag gaat. Die moet van 100 naar 80 km per uur. En ook zou er trajectcontrole moeten komen, zoals we het kennen van de A20 en de A13 bij Overschie. Nou, aanleiding voor dat verzoek is een GGD-onderzoek waaruit blijkt dat longkanker in wijken als Krabhof en Wielwijk veel vaker voorkomt. Ja, die wijken die liggen natuurlijk ingeklemd tussen de A16 en de N3. En de luchtvervuiling wordt daarbij als een van de belangrijkste oorzaken genoemd. De gemeente Nissewaard gaat camera's plaatsen aan de Snoekenveen, waar de afgelopen 2 dagen 2 keer een explosie is geweest. Dat laat de gemeente weten aan Rijnmond. Na de eerste explosie in de nacht van dinsdag op woensdag heeft de gemeente de woning gesloten voor een periode van 4 weken. Daarna volgde er nog een explosie en daarom komen die camera's er nu alsnog. En doe jij dat eigenlijk wel eens? Want je hebt van die websites, Ruud, waarvan je bijvoorbeeld kan bieden op vakanties of op kaartjes.
0: Oh, ik ben er zo slecht in.
1: Ja, want?
0: Nou, gewoon, dat kan ik niet. Oh. Nee, mijn partner, Britt, die is echt heel goed. Nou, niet in het bieden, maar wel in het uitvogelen van interessante deals. Ja, dat is een gave, vind ik, hoor. Mij lukt dat niet.
1: Nou, goed, de Autoriteit Consumentenmarkt heeft een bedrijf dat onder meer achter vakantieveilingen.nl een boete opgelegd van meer dan €250.000. Op een van hun websites, dat is ticketveiling.nl, leek het namelijk zo dat mensen tegen andere mensen zaten op te bieden voor kaartjes. Yeah. Maar in feite namen ze het op tegen een computer die zo de prijs had omhoog te werken.
0: Dat is nasty, zeg. Ja,
1: en dat mag dus niet.
0: Nee.
1: Op de site kon je bieden op uitjes of op diensten. Yeah. Nou, de site is 4 maanden in de lucht geweest. Yeah. Als de bot de veiling won, konden deelnemers vervolgens voor het winnende bedrag alsnog het aanbod accepteren. Daarbij werd dus niet gezegd dat de computer de veiling had gewonnen. Nee. En daardoor werden consumenten misleid, zegt de Autoriteit Consumentenmarkt in het AD. Duizenden mensen werden daar het slachtoffer van.
0: Oei, oei, oei, oei, oei.
1: Ja. Nou, nee. Maar wordt erbij gezegd, die website vakantieveiling.nl maakt niet gebruik van zo'n bot.
0: Oké, okay. Nou, dat even gezegd is. Maar je moet echt opletten, hè? Van, ben jij wel echt? Ja, ik zie het aan je. Jij bent echt.
1: Nee, ik ben hartstikke AI.
0: AI, ja. We gaan een gekke tijden tegemoet. Dankjewel, Dave.
1: Hoi.
2: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.
0: Wat een wereld. Dit is Jeroen van der Boom.
2: Radio Rijnmond. met een grote R.

0: The Weeknd. Nou, daar zijn we alweer bijna aan toe, toch? Take My Breath, hoor je bij Radio Rijnmond. Het is half 12 geweest, tijd om even te gaan fleuren bij de buren. Dat doe ik bij een van de vele collega-omroepen in de Rijnmond. Dus lokale en de streekomroepen. En daar hebben we ook een nauwe samenwerking mee. En dat uitzicht in het uitwisselen van nieuwsberichten. Maar ook bijvoorbeeld een gezamenlijk tv-programma, Lokaal. Dat weer komende zaterdag in ieder geval bij TV Rijnmond te zien is vanaf 5 uur. En ik steek mijn licht op deze keer bij hoofdredacteur van Omroep Archipel, Arjen Huizer. Goedemorgen, Arjen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het leven op het eiland? Denk wel mooi, hè, met dit weer.
1: Ja. Het zonnetje schijnt behoorlijk ook bij onze redactie naar binnen.
0: Het is te warm.
1: En dan is het best warm, moet ik zeggen. Okay.
0: Nee, maar het aantal toeristen neemt natuurlijk nu schrikbarend toe, hè, op Goeree-Overflakkee, toch?
1: Ja, afgelopen weekend ook weer natuurlijk, met Pinksteren.
0: Ja, precies.
1: Dan wordt het in sommige dorpen zelfs de aantallen verdubbeld.
0: Ja. Belangrijke inkomstenbron voor de economie van het eiland. Maar je moet wel uit je doppen blijven kijken, want ik begrijp dat er roofvogels rondvliegen die je zomaar in je hoofd zouden kunnen pikken.
1: Ja, dat is bij Stad aan het Haringvliet. Ja. En dat gebeurt bijna jaarlijks wel. Dus die buizerd die daar vliegt, die althans we denken dat het een buizerd is.
0: Ja.
1: In ieder geval is het een roofvogel. Ja. Die gaat elke dag, of elk jaar daar zijn nest in de buurt van Stad aan het Haringvliet nestelen. Voor zeggen dat, bouwen.
0: Ja.
1: En dan normaliter worden daar borden voor geplaatst. Alleen deze keer waren ze nog niet geplaatst en is toch iemand aangevallen. Ja, niet dat de buizerd zich aan een bord houdt natuurlijk. Maar dan ben je in ieder geval als voorbijganger wel voorbereid.
0: Had je het bord niet gelezen, buizerd?
1: Ja, precies.
0: Nee, het is voor de mensen bedoeld, Arjen.
1: Het is voor de mensen, precies.
0: Hey, maar die is dus lekker aan het bouwen. Daarover bouwen gesproken. Ik begrijp dat Goeree Overflakkee vorig jaar vergunning heeft afgegeven voor ruim 3000 tijdelijke woningen. Wat moet ik me daarbij voorstellen, Arjan?
1: 3000? Ja. Dat zijn er wel heel veel.
0: Ja, ruim 3000 tijdelijke woningen zie ik. Maar dat schijnen er minder te zijn. Want ja, ook het eiland heeft wel een enorme opgave, hè, met huisvesting. Ook al denk je dat er ruimte zat is.
1: Ja, nou ja, precies. En daar gaat natuurlijk ook vooral nu, waar we dan Britt op hebben geplaatst, over de tijdelijke woningen.
0: Ja.
1: Dat zijn een stuk minder. Dat zijn maar 53 woningen.
0: Ja.
1: Maar dat zijn dan woningen die zijn bedoeld om sneller extra woonruimte beschikbaar te maken.
0: Ja, precies. Voor de doorstroming. Ja,
1: precies. En ondertussen wordt het natuurlijk wel ook gewoon gebouwd voor de traditionele woningen.
0: Ja,
1: in Deerstand zijn ze nu ook alweer bezig met een stuk grondbouwrijp te maken. En middenharnis, dat gaat ook maar door.
0: Ja.
1: Maar het gaat niet heel snel.
0: Ik had het over 3000, maar dat zijn cijfers voor heel Nederland natuurlijk. Maar goed, voor Goeree Overflakkee gaat het dus om...
1: Waren het er maar 3000?
0: Nou ja, ik weet niet of dat wenselijk is.
1: Dat is dan weer een andere discussie inderdaad. Maar jongeren zitten echt te springen hier.
0: Ja, natuurlijk. En als je dan een huisje hebt, dan is het misschien wel leuk om vintage spulletjes in huis te halen. Want daar heb je dan Snuffelmarkt, en dan moet jij me even helpen. Het loge in Dirksland?
1: Het loge. Ja.
0: Dat is al jaren een begrip, hè?
1: Ja, en het komt van loods.
0: Ja.
1: Van dat de Romart in een loods is.
0: Oh,
1: en die loods die staat er dus inmiddels 10 jaar.
0: Ja.
1: Die hebben ze ooit, althans een bedrijf of een ondernemer die heeft dat gekocht. En dan mochten ze van de kerk erin.
0: Ja.
1: En ja, dat is uiteindelijk wel gewoon een begrip geworden. Het is dan 25 jaar in het totaal.
0: Ja, ja.
1: Maar 10 jaar zitten ze dan in het loge in Nederland.
0: Ja.
1: En ze hebben langs geweest.
0: Ja, leuk. Nou, de beelden zijn ook te zien komend weekend bij Lokaal. En nu al bij jullie op de site omroparchipel.nl.
1: Yes.
0: Arjan, hou het hoofd koel.
1: Gaan we doen. Jij ook.
0: En we spreken elkaar weer snel, hè.
1: Tot later.
0: Arjan Huizer van Omroep Archipel, de omroep voor Goeree Overflakkee.

Foolish Games van Jewel bij Radio Rijnmond in De Boer op. En zo vlak voordat we gaan praten met Erik Lemmers en Meerte Piek over de lunchbreak, heb ik nog voor jou in de aanbieding Miles Smith en Nice to Meet You.

0: technologie ook gewoon intrede doet in de kas. Hè?
1: Ja.
0: De laatste technieken. Maar ik hoop wel dat de temperatuur een beetje op orde is, Lianne.
1: Ik denk
0: het lijkt me met
1: dit
0: weer
1: nog
0: wel heftig, hoor. Maar het is een mooie foto van inderdaad een kas met mooie bloemen. En die drone die dan inderdaad in die kas vliegt. Ja, prachtig om te zien. Erik Lemmers, zometeen lunchbreak. Wat staat er allemaal op het menu vanmiddag?
1: We gaan het hebben over berovingen. In Hoogvliet, bij het winkelcentrum Zalmplaat. Daar is een dochter over begonnen. Want haar 85-jarige moeder is daar beroofd. Ze was gevallen. Gelukkig bleek het mee te vallen. Maar ja, dan is het moeilijk, hè, om daarna gewoon de dader te pakken. Ja. Dus ze is zelf op onderzoek gegaan.
0: Okay.
1: En heeft bij mensen camerabeelden nagevraagd en zo. Ja, en ze is erachter gekomen dat haar moeder de enige niet is.
0: Oh.
1: En dat er ook nog sprake is van eenzelfde persoon die daar achteraan ging. Dus ze is een beetje zelf gaan rechercheren.
0: Ja,
1: echt.
0: Precies. Nou ja, en, goed. Ja, kijk, de politie heeft het al druk genoeg. Dus als dit erbij kan, dan...
1: Ja,
0: godsamme. Nou ja, laten we hopen dat het leidt tot snel een veilige situatie daar in Hoogvliet.
1: En dat de dader gepakt
0: wordt. Inderdaad. En de lunchplaat?
1: De lunchplaat, dat gaat over... Moet ik even kijken, ik ben hem even helemaal kwijt, joh. Het gaat over, het gaat over een auto met het mooie weer. Wil de vlam nog wel eens in de pan slaan? Nou, dat is waarschijnlijk gebeurd in het Lake District in Groot-Brittannië. Waar automobilisten naar een natuurgebied gingen. Nou, je kent dat, denk je, joh. Platteland, maakt allemaal niet uit. We zetten hem gewoon even hier op het veldje.
0: Ja.
1: Maar dat was van een boer en er staan allerlei borden dat je daar helemaal niet mag parkeren.
0: Nee.
1: En 20 automobilisten hebben hun auto's volledig onder de drek teruggevonden later. Moesten ook allemaal naar de plaatselijke car wash. De dader ligt op het kerkhof natuurlijk, wellicht. Ja. Maar het lijkt me wel duidelijk.
0: Het lijkt me wel duidelijk, ja. Maar daar hoort natuurlijk wel een plaat bij die misschien te maken heeft met zoete wraak of zo.
1: Dat is een mooie Sweet Revenge.
0: Ja. Nou ja, goed, laten we kijken wat de luisteraar ervan van bakt, toch?
1: Ja.
0: Ik bedoel, ik vind het altijd weer een genot om te horen wat de spitsvondigheden zijn.
1: Kan ik iets met de car wash
0: doen? Oh ja, Rolls Royce, lekkere plaat trouwens. Nou ja, weet je bent genoeg op weg geholpen. Open de app en klik op.
1: App ons.
0: Zometeen lunchbreak met Erik Lemmers.
2: Dit is Radio Rijnmond. Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines... voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij AutoStorm in Spijkenisse.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
6: Creon kozijnen.
7: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak.

0: Zometeen draai ik de echte country rockster Billy Ray Cyrus, die naast deze hit ook bekend stond om zijn looks. En deze tekst is geschreven door een vrouwspersoon, dat snap je wel. We gaan er zo naar luisteren, maar eerst luisteren naar Dave Datema. Hij heeft het nieuws van 12 uur. Goedemiddag, Dave.
1: Goedemiddag. De formatiegesprekken in Rotterdam krijgen naast oud-PVDA-kopstuk Diederik Samson ook een tweede informateur, Paul van Meunen. De senator van D66 gaat meehelpen om de gesprekken te begeleiden. Vanmorgen werd duidelijk dat 5 partijen om tafel gaan zitten. Opnieuw zitten daar Pro, VVD en D66 bij. Maar CDA en Volt nemen de plek in van Denk. Vorige week stapte de VVD uit de formatiegesprekken. Ze vonden het te links worden met Pro en Denk. En daarom hebben nu deze 5 partijen gekozen om met elkaar in gesprek te gaan. De gemeente Nissewaard gaat camera's plaatsen aan de Snoekenveen, waar afgelopen 2 dagen 2 keer een explosie is geweest. Dat zegt de gemeente. Na de eerste explosie, die was in de nacht van dinsdag op woensdag, heeft de gemeente al de woning gesloten voor een periode van 4 weken. Maar daarna volgt er dus nog 1 en daarom worden nu camera's geplaatst. De 2 verdachten die gisteren zijn opgepakt voor de ongeregeldheden op het strand van Nesselanden zitten nog altijd vast. De 2 waren gewond geraakt bij een vechtpartij, maar zijn dus ook verdachten. Ook was er gisteren een steekpartij. Of dat te maken heeft met de vechtpartij is niet duidelijk. De 2 verdachten zijn nog niet verhoord. Het aantal huurwoningen dat begin dit jaar is verkocht aan particulieren is opnieuw gestegen. Hierdoor is het aantal huurwoningen afgenomen. Wel is het einde in zicht, want volgens de cijfers van het kadaster, die laten zien dat de piek van het aantal verkochte huurwoningen is bereikt. Particuliere investeerders verkochten de afgelopen maanden voor het eerst minder voormalig huurwoningen. Grote vastgoedinvesteerders verkochten er wel meer dan een jaar ervoor. Het bezit van een huurwoning is een stuk minder aantrekkelijk geworden vanwege de verscherpte huurregels. De afgelopen 3 jaar hebben veel investeerders daardoor huurwoningen van de hand gedaan. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het is zonnig, het is droog en het is zomers warm. Het is 27 graden vandaag. Vanavond en vannacht droog, soms wat bewolking. Morgen zeer warm, temperaturen die zelfs wat verder omhoog gaan. Op sommige plekken in de regio kan zelfs 30 graden worden bereikt. Vooral in het oosten van de regio kan wat regen vallen of kan er een onweersbui ontstaan. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op rijnmond.nl.
0: Dankjewel en er zijn geen files. Maar heb ik nog wel een vraag aan jou? Als de tropische temperaturen langer aanhouden, dan wil de vlam ook nog wel eens in de pan slaan. Zo is een Britse boer waarschijnlijk helemaal door het lint gegaan omdat dagjesmensen steeds hun auto op zijn land zetten, ondanks vele waarschuwingsborden. Nou, de automobilisten hebben het geweten. Ze vonden hun auto ondergespoten met mest terug. En mijn vraag is, welke lunchplaat wil jij hierbij horen? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op app ons. Zometeen Billy Ray Cyrus hier op Radio Rijnmond.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De Jura inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
4: Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Ben of ken jij een jonge mantelzorger? Soms helpt het al om erover te praten. Je staat er niet alleen voor. Mantelfoon helpt. Bel 0800 777 3333 of chat via mantelfoon.nl.
3: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
6: Eneco verlicht je sportschool en de volgende stap in je carrière. Waarbij je dankzij flexibele werktijden ook zelf lekker flexibel blijft. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
7: Alles in balans met kookpunt Jannie en Frans. Messen uit Japan of de beste koekenpan. De horrel om mee te slijpen of een spuitzak om in te knijpen. Ook staan de barbecues alweer paraat voor op balkon, in de tuin of op straat. Volg ons op Insta en kookpunt online of kom gezellig langs aan het Noordplein.
8: Hey Remo!
9: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
10: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
11: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
12: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
13: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
14: Oké, we gaan.
15: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
16: Is Radio Rijnmond.
17: Lunchbreak. Erik Lemmers.
16: Radio met een grote R.

0: Billy Ray Cyrus en Achy Breaky Heart. Ja, je kunt het niet over Billy Cyrus hebben zonder zijn uiterlijk te bespreken. Hij was destijds het sekssymbool van de countrymuziek. Mede dankzij zijn gespierde armen in mouwloze shirts. En belangrijker nog, zijn monumentale mallet. Het matje in de nek. Als je kijkt naar TV Rijnmond, weet je waar ik het over heb. Billy Ray die droeg dit kapsel met zoveel trots dat het synoniem werd met de vroege jaren 90 country look. En de mallet is vandaag de dag ook weer helemaal trending onder jongeren. Leuk dat je luistert naar Lunchbreak op Radio Rijnmond. Zometeen spreek ik met de dochter van een vrouw die in Hoogvliet op straat beroofd is. En zij is de enige niet. Haar dochter liet het er niet bij zitten en ging zelf op onderzoek uit. En vanochtend kon je in Rotterdam zomaar een professor tegenkomen op de fiets, die op weg was naar een basisschool om daar te praten over wetenschap. Verspreid over de stad stapten er 44 op de fiets. Zometeen hoor je er meer over. En het is mooi weer. We gaan erop uit naar het platteland. Dat dachten ze in het Lake District in Groot-Brittannië ook. Veel automobilisten hadden hun auto geparkeerd op een landje vlakbij het Nationaal Park in Cumbria. Maar toen ze terugkwamen zat hun auto onder de drek. Er staan flink wat verkeersborden die de automobilisten waarschuwen dat ze alleen hun auto mogen parkeren in daarvoor bestemde plekken. Maar daar hadden zo'n 20 bestuurders, ja, scheid aan. En kennelijk heeft iemand, mogelijk de boer van wie dat land is, die automobilisten met gelijke munt terugbetaald. De rij bij de plaatselijke car wash was daarna best lang. Welke lunchplaat wil jij hierbij horen? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op app ons. Straks draai ik Jonas Blue en Dakota. Maar eerst de loopzuivere Olivia Dean en So Easy to Fall in Love.
1: Je luistert naar Radio Rijnmond met Erik.

0: Jonas Blue pakt een bekende plaat van Tracy Chapman en maakte hem helemaal weer nieuw samen met Dakota. En het nummer heet Fast Car. Je luistert naar Radio Rijnmond. Wat begon als een korte wandeling van een paar minuten, eindigde voor de 85-jarige moeder van Mireille Kroon in een gewelddadige tasjesroof bij winkelcentrum Zalmplaten in Hoogvliet. Mirella dacht eerst dat haar moeder was gevallen, maar al snel bleek dat ze slachtoffer was geworden van een brutale beroving. En Mirella's moeder is niet de enige. In korte tijd zouden meerdere oude vrouwen in de wijk en omstreken slachtoffer zijn geworden van soortgelijke overvallen. Voor Mirella is nu dan ook de maat vol. En ik heb haar nu aan de lijn. Goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Afgelopen zondag is jouw moeder dus beroofd van haar tas met allerlei persoonlijke dingen erin. Hè? Ja, ze moet wel enorm geschrokken zijn.
1: Ja, nou, ik moet je zeggen, in ieder geval wel. Of moet ik u zeggen? Of, nou ja, ik moet u zeggen, mijn moeder is wel een diehard. Dus ook al is ze 85, ze gaat altijd wel gewoon door. Maar ik merk nu deze week dat het nu pas een beetje gaat landen.
0: Ja.
1: Maar op het moment dat ze hier binnenkwam, stond ze ook wel gelijk aan. Want ze wist natuurlijk precies wat er in de tas zat en wat er allemaal geregeld moest worden en gestopt moest worden. En zo.
0: Oh, dus ze heeft jou gezegd, bel die, doe dat, doe dit.
1: Nee, nou ja, en politie en nou ja, dat hebben we natuurlijk gelijk al mee. Maar dat wist ze dus wel. Maar nu merk ik inderdaad wel, want ze was hier vandaag ook gewoon weer lopend naartoe gekomen, dat ze het nu een beetje begint te beseffen wat er eigenlijk is gebeurd.
0: Ja, en wat er had kunnen gebeuren ook, hè?
1: Nou ja, want ja, anderhalf uur later is er een vrouw van 81 bij metrostation Zandplaat op dezelfde manier beroofd. En die is gevallen en die ligt in het ziekenhuis.
0: Daarom? Ja, zo erg had het ook kunnen zijn.
1: En, precies, ja.
0: En jij bent zelf een beetje op onderzoek gegaan, hè? Want jij dacht, ik wil gewoon dat die dader gepakt wordt. En dat ging je niet snel genoeg met de politie, denk ik.
1: Nou ja, dat wel. Maar ja, weet je, ik heb zoiets van, en niet alleen of mijn moeder of iemand, maar ook hier in winkelcentrum Zalmplaat of in IJsselmonde of weet ik veel. Ja, er wonen natuurlijk iets van 600.000 65-plussers in Rotterdam. En deze dames, maar ook de heren, die moeten gewoon ook veilig naar de markt kunnen op zaterdag in de stad. Of even hun boodschapje kunnen doen. En zonder om de schouders heen te kijken.
0: Ja, dus wat heb je gedaan?
1: Ja, nou ja, dus wij zijn eigenlijk ook als Chicago PD inderdaad op onderzoek uitgegaan.
0: En, inderdaad, sporenonderzoek.
1: Ja, precies. En gelukkig werd ik afgelopen donderdag gebeld door iemand die had de portemonnee van mijn moeder gevonden. En daar zat mijn noodnummer in. En toen zijn mijn dochter en mijn schoonzoon daar met schepnetten in de sloot gaan vissen. En die zagen de rest ook allemaal drijven. En toen kwam er een meneer zijn hond uitlaten en ja, zijn zoon werd helaas bedreigd op school. En de camerabeelden wijzen eigenlijk op dezelfde jongens die inderdaad alle oudere dames in Hoogvliet aan het beroven zijn.
0: Heb je meerdere berovingen gezien op die camerabeelden of wat heb je gezien?
1: Nou ja, dat wordt natuurlijk nu onderzocht. En we hebben in ieder geval camerabeelden hier van het winkelcentrum al. We begrepen dat die allemaal opgeraakt zijn door de politie. En aangezien het inderdaad een overval is met geweld, komen ze wel bovenop de stapel. Maar ja, naar aanleiding van mijn Facebookbericht, die ik uiteindelijk toch geplaatst heb, al wil ik liever gewoon alleen maar leuke vakantiefoto's plaatsen of dat soort dingen.
0: Ja.
1: Heb ik zoveel berichten gekregen en er zijn nu inmiddels in Hoogvliet alleen al 6 meldingen van dames boven de 65 die zijn beroofd op deze manier.
0: Jeetje.
1: Maar ook inderdaad in de rest van Rotterdam.
0: Ja, en die 6 mensen, voor wat je kan zien daarover, gaat het dan steeds om dezelfde dader, denk je? Of?
1: Waarschijnlijk wel, want iedereen heeft het over de fatbikes. En het waren de 2 dames, waren de 2 op een fatbike en 1 was er lopend.
0: Kijk, dus en dan is het iemand die kiest hele makkelijke slachtoffers. Dat kan je dan eigenlijk constateren.
1: Gewoon makkelijker kan je het niet krijgen.
0: Ja.
1: En ik denk dat u het ook wel weet. De oudere mensen onder ons, die houden toch altijd wel heel erg van contant geld bij zich hebben.
0: Ja.
1: Die zijn natuurlijk ook wel van het pinnen tegenwoordig en dat soort dingen. Maar dat zijn makkelijk slachtoffers.
0: Ja.
1: En ze liggen.
0: En wat wil je nu eigenlijk? Hè? Want je hebt de oproep gedaan. Je hebt de politie eigenlijk een beetje geholpen, denk ik ook. Hè, met hun onderzoek. En hopelijk gaat dat echt tot iets leiden. Maar je wilt denk ik ook een waarschuwing laten uitgaan.
1: Nou ja, en dat is, weet je, kijk, mijn moeder is er gelukkig zonder kleerscheuren afgekomen. En die liep de volgende dag, kwam ze alweer hierheen wandelen. En, maar ik wil in ieder geval gewoon de mensen inderdaad waarschuwen van, nou, hou het gewoon in de gaten en je hoeft niet constant, maar in ieder geval dat de ouderen onder ons en de kwetsbaren onder ons gewoon nog lekker op de gemak groente en fruit en kaas en brood kunnen halen zonder dat ze denken dat ze worden beroofd of dat soort dingen.
0: Hou elkaar een beetje in de gaten en kom in actie als je iets ziet gebeuren wat niet thuis is.
1: En inderdaad op de winkelcentrums toch ook gewoon inderdaad, en de winkeliers hebben misschien allemaal wel camera's, maar gewoon ook gewoon op de winkelcentra zelf gewoon weer de ouderwetse camera's.
0: Zet de camera's neer. Zodat je die beelden kan gebruiken. Ja. Juist.
1: Nee, klopt. En dat is zeker ook op de Zandplaat. Er zit altijd een groepje van een oudere dames. En ja, het groepje wordt steeds kleiner. Maar die moeten gewoon op woensdagmiddag in het zonnetje daar gewoon weer lekker kunnen kletsen met z'n allen. Zonder dat ze constant die tas in de gaten moeten houden.
0: Zo is het. Mirelle, dankjewel voor je toelichting en succes.
1: Ja. Is goed. Ja, dankjewel. En bedankt voor jullie tijd in ieder geval.
0: Graag gedaan. Zometeen hoofdpunt uit het nieuws. Eerst Buster Poindexter. Hot, hot, hot.

0: Romai, Tule Mem. En dat hier lekker op Radio Rijnmond in het programma Lunchbreak. Fijn dat je erbij bent. Het is 12:30 en eerst maar eens een blik op de wegen werpen. De A29, berg op Zoom richting Rotterdam tussen Sabina en Hellegatsplein. Daar bijna 10 minuten vertraging. A29 Rotterdam richting berg op Zoom tussen de afrit Numansdorp en het knooppunt Hellegatsplein. Daar 7 minuten vertraging. De N15 Brielle richting Rozenburg. Bij de aansluiting met de N57 er staat een vrachtauto met pech. De afrit is dicht en je kunt het beste keren bij de volgende afrit. En dat is Rozenburg Centrum. Afrit 14. Steven van der Gijzen, goedemiddag.
1: Erik, een hele goedemiddag.
0: Temperatuur gaat weer omhoog, hè?
1: Die gaat zeker weer omhoog. Vanmiddag is die best wel redelijk te doen. Nu is het 21 tot 23 graden. Uiteindelijk wordt het 26 tot lokaal 27 graden. Maar we hebben te maken met een lage luchtvochtigheid. Dus voor het gevoel zal het vanmiddag best wel uithouden zijn. We hebben te maken dus met veel zon. Maar later vanmiddag krijgt de zon ook wel wat gezelschap van bewolking. Maar het blijft uiteraard droog. Nou, vanavond en komende nacht blijft het ook droog met bewolking af en toe. Het wordt een warme nacht, Erik. Temperaturen niet onder de 18 graden. Dus voor heel veel mensen is dat toch wel weer niet echt ideaal om in te kunnen slapen. Nou ja, die warme nacht, dat is ook de opmaat naar een warme en benauwde vrijdag. Dan wel een hoge luchtvochtigheid. Middagtemperaturen morgen tussen de 28 en 30 graden. Maar die zullen dan wel warmer aanvoelen. Er zit ook bewolking in de lucht morgen. Heel misschien landinwaarts kans op een regen- of onweersbui. Maar onze regio lijkt gespaard te blijven. En zaterdag hebben we te maken met geregeld zon. Blijft het waarschijnlijk droog. En dan wordt het voorlopig voor de laatste keer zomers warm, voordat we eventjes te maken weer krijgen met een periode met wisselvallig weer en lagere temperaturen.
0: Je zegt al eventjes, maar goed, dat horen we van later.
1: Eventjes, maar zondag, te maken met westenwind, 22 graden kans op een bui. En na het weekend, dan wordt het dus echt wel wisselvallig. Van tijd tot tijd een aantal buien. En woensdagmiddag, dan gaat die temperatuur zelfs duiken tot onder de 20 graden. Kan jij je de jas weer aan?
0: Ja, daar gaan we eventjes van genieten.
1: Is goed.
0: Dankjewel, Stefan.
1: Hoi.
0: Hoi. Dave Datema heeft hoofdpunt uit het nieuws. Hallo, Dave.
2: Dag, Erik. De gemeente in de Zwaard gaat camera's plaatsen aan de Snoekenveen. Dat is de plek waar de afgelopen 2 dagen 2 keer een explosie is geweest, zegt de gemeente. Na de explosie in de nacht van dinsdag op woensdag heeft de gemeente eerst al de woning gesloten voor 4 weken. Daarna volgde er toch nog een nieuwe ontploffing. En daarom komen er nu alsnog camera's. In verband met een verdachte situatie is het stadhuis van Den Haag ontruimd. Volgens Omroep West staan er zwaar bewapende agenten bij de ingang. Ook de bibliotheek is afgesloten. Nou, mensen die in gebouwen waren, moesten allemaal naar buiten. Een arrestatieteam is naar binnen gegaan, heeft ook iemand aangehouden. De verdachte is met een zwarte blinddoek naar buiten gevoerd. Had alleen een onderbroek aan. Waar de man van verdacht wordt, is niet bekend. En de Europese Commissie heeft de Chinese online winkel Temu een boete opgelegd van 200 miljoen euro vanwege de verkoop van illegale producten. Nou, bewijs daarvoor is verzameld door zogeheten mystery shoppers, schrijft de Telegraaf. Zo zaten onder meer chemicaliën verwerkte babyspeeltjes, was er sprake van verstikkingsgevaar door kleine losse onderdelen. En de Europese Commissie schrijft volgens de Telegraaf over een troep Walhalla. Het onderzoek naar Temu duurde 2 jaar. Als het bedrijf niet voor het einde van de zomer een verbeterplan heeft, dan gaat het bedrag nog eens verder omhoog. Ja, door de massale toestroom van pakketjes uit China komt veel ongezien Europa binnen, onder meer via de haven Rotterdam. Want als bij wijze van spreken een bedrijf gewoon een partij bestelt, dan kan er gecontroleerd worden. Maar een container met pakketjes van Temu, die wordt niet zomaar opengemaakt, bij wijze van spreken.
0: En als je dan 1 pakje openmaakt, dan heb je de rest nog niet.
2: En dan heb je de rest nog niet gecontroleerd, inderdaad. Ja. Dus dat, het is heel lastig om daar een beetje grip op te krijgen vanuit de Europese Unie.
0: Ja, goede zaak. 200 miljoen, dat is toch, gaat een klein beetje pijn doen.
2: Ja, ik weet niet wat het totale budget is. Nee. Of tussen die jaaromzet is van Temu.
0: Hoog.
2: Ik kan me zo voorstellen dat het heel hoog is. Maar het is een zeer aanzienlijk bedrag, inderdaad, ja.
0: Dankjewel, Dave.
3: Dit is Radio Rijnmond.
0: Bluff, hoor je zo, maar eerst de Cardigans.
3: Radio met een grote R.

0: krijg je dan als je Love Fool bent? De Cardigans waren dat.
1: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag? Het
0: gaat over de drek die op de auto's belandde in de Lake District in Engeland. Waar een boer zijn land dagelijks met een aantal auto's zag. Bekleed, zou ik maar zeggen. In ieder geval mensen dachten er van, nou, daar kunnen we lekker parkeren. Terwijl dat zijn land was. Nou, wat er gebeurd is, weten we natuurlijk niet. Maar die auto's die zaten niet voor niks onder de mest. Boer Harms met de Dutch Boys. Corrie, dankjewel. Luc zegt Fresh Garbage van Spirit. Country Roads, Take Me Home, John Denver, Monique. En ze heeft ook nog deze, Everybody's Got to Learn Sometime van de Corgis. Dat is wel een goeie, hè? Ruud, Rolls Royce, Car Wash, ja hoor. En Motorhead of John Prine met Sweet Revenge. Fats Domino met A Whole Lot of Trouble. Of normaal met Done Up the Mast, of Is Dat de Kerel? Letitia, Devil in My Car, The B-52's. Phil, Dirty Old Man, The Three Degrees. Olaf, Angry van de Rolling Stones. En Marcel, die denkt aan sneller met parkeren. Denk jij nou nog ergens aan? Laat het snel weten via de Rijnmond app. Druk op app ons. Zometeen Meet the Professor op de basisschool. Maar eerst Bluff en Horizon.

0: Ik ben op zoek naar de horizon. Nou, dat hebben we gehoord hier op Radio Rijnmond. Lekker nummer. Fijn dat je erbij bent op Radio Rijnmond. En in Lunchweek ga ik praten met een professor. Want vandaag zijn Rotterdam en omstreken even omgedoopt tot universiteitscampus. Maar liefst 44 professoren van de Erasmus Universiteit die stapten in toga op de fiets richting de plek waar ze college gaven. En dat zijn allemaal basisscholen in en rond de stad. Tijdens Meet the Professor maken kinderen van 8 tot 12 jaar kennis met wetenschap gewoon in hun eigen klaslokaal. Onderwijswetenschapper Marieke Meeuwissen is een van die professoren en zij fietste voor morgen naar basisschool Het Octaaf in Krimpen aan de IJssel om daar te praten over sense of belonging. Goedemiddag, Marieke.
1: Goedemiddag.
0: Ik zit niet meer op de basisschool, maar ik heb hier toch ook wel wat uitleg over nodig, hoor. Sense of belonging, wat heb je ze erover verteld?
1: Ja, sense of belonging is een heel mooi en ook belangrijk concept wat gaat over het gevoel dat je erbij hoort. Mm-hmm. Dat je er mag zijn, dat je jezelf kan zijn. En dat je dus gerespecteerd wordt. Dat er rekening met je gehouden wordt. En dat is heel belangrijk om dat in contexten zoals in de klas te voelen voor kinderen. Want het maakt dat ze beter in hun vel zitten. Dus het is belangrijk voor het welzijn van kinderen. Maar ook voor prestaties op school bijvoorbeeld. Dus we hebben de sense of belonging met de kinderen vandaag verkend eigenlijk.
0: Juist, en dat is gewoon wetenschap als het ware, dat je dit weet.
1: Dat is zeker wetenschap, ja. En dat realiseren mensen zich niet altijd. Een van de kinderen die vroeg ook van, doe je dan geen onderzoek in het laboratorium? Nee, ja. Ik doe geen onderzoek in het laboratorium. Ik doe onderzoek in klassen met kinderen en studenten.
0: Ja, precies. Ja, dat denk je niet aan. Als je aan onderzoek denkt, denk je misschien inderdaad aan die testbuisjes en zo, hè?
1: Bijvoorbeeld, ja.
0: Is dit dan ook iets wat bij die kinderen iets teweeg moet brengen? Zoiets van, hey, zo kan je er ook naar kijken?
1: Ja, dat hoop ik. Of dat hopen wij natuurlijk aan de universiteit. Om te laten zien dat de universiteit en wetenschap, dat hartstikke leuk is om te doen. En dat het vaak in een omgeving is die in beweging is en dynamisch. En dat het niet altijd in een laboratorium of in een stoffig kantoortje bijvoorbeeld is. Maar dat we echt in de praktijk zijn van het onderzoek. Met de mensen waar we het onderzoek mee doen.
0: En moet dit dan de wetenschapper in zo'n kind wakker maken?
1: Nou, we hopen wel dat de nieuwsgierigheid van de kinderen die ze van nature al hebben, en dat alle vragen die ze stellen, dat ze dat blijven doen. En dat ze ook gaan zien dat dat dus heel leuk is om, als je een vraag hebt, om het uit te gaan zoeken. En dat dat op heel veel verschillende vlakken kan zijn. Want we hebben vandaag een heel divers palet aan lessen gegeven door heel de stad heen.
0: Ja, noem eens een paar onderwerpen.
1: Het is echt dus heel verschillend. Er waren lessen over hersenen, over spierziekten, maar ook over criminaliteit. Of hoe geld werkt, duurzaamheid in de zorg. Maar ook filosofie en migratie. Dus het past echt bij de onderzoeken die de hoogleraren zelf doen. Dus over hun onderwerpen hebben ze lesgegeven.
0: En daar komen dan vragen over. Je zei net al, van mensen denken van, nou, is dat niet in een laboratorium? Heb je nog meer opmerkelijke vragen, ook misschien van collega's gehoord, die gesteld worden door kinderen?
1: Onze college, voorzitter van het college van bestuur vanochtend, die vertelde bij de opening van Meet the Professor dat zij in de edities dat ze mee heeft gedaan altijd de vraag heeft gekregen in wat voor auto ze rijdt en of het een grote auto is.
0: Ja.
1: Dus dat willen ze ook graag weten. Favoriete vakantielanden, het stomste of het leukste vak op de basisschool. Maar ook over wat je inspireert om onderzoek te doen. Dus het zijn ook hele verschillende vragen.
0: Ja, precies. Het gaat echt alle kanten op. Maar het gaat ook daadwerkelijk over die wetenschap. En dat is natuurlijk een leuke manier om ze op deze manier daarmee in aanraking te brengen wat dat betreft.
1: Marieke, absoluut, absoluut.
0: Dank je wel.
1: Heel graag gedaan. Veel succes met de uitzending.
0: Dank je wel. Zometeen de lunchplaat. Die ga ik met jou kiezen. Eerst draai ik er nog eentje tot die tijd van Amy McDonald. This is the life. Jaren 80, 90 en nu op Radio Rijnmond.

0: Donald Sezon erover hier op Radio Rijnmond.
1: De lunchplaat. Welke som hoort bij het verhaal vandaag?
0: Ja, over de boer die waarschijnlijk zijn mestwagen heeft uitgereden over auto's die niet op zijn terrein mochten parkeren, maar wat wel gebeurde. Ja, de tekst, paved paradise and put up a parking lot. Dat hebben die automobilisten dus zelf gedaan op eigen risico, blijkt later. Peter Strooi die vroeg hem aan en die ga ik draaien. Big Yellow Taxi van Counting Crows en Vanessa Carlton.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu.
0: Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
0: Radio Rijnmond. Luister je op 93.4 FM, DAB+, via Rijnmond.nl en via de Rijnmond-app.

0: Living For van Kensington hoorde je en daarvoor de lunchplaat. Dankjewel voor het meedoen daaraan. Zometeen kan je een prijs winnen, dus blijf luisteren.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
4: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
3: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
4: Ook voor kleine ondernemers een schuldenvrije toekomst. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
5: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
6: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
7: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
8: En ook nog eens gratis parkeren.
9: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode, Zuid-Beierland.
5: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
10: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
13: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
14: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
13: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
14: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
0: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Zometeen de Amerikaanse R&B-artiest Montel Jordan, die opvalt door zijn muziek, maar ook door nog iets anders. Wat het is, hoor je zo. Eerst het nieuws van 1 uur. Dave Datema, goedemiddag.
15: Goedemiddag. De formatiegesprekken in Rotterdam krijgen naast oud-PVDA-kopstuk Diederik Samson nu ook een tweede informateur. Paul van Menen, senator namens D66, gaat meehelpen om de gesprekken te begeleiden. Vanmorgen werd duidelijk dat er straks 5 partijen om tafel gaan zitten. Er zijn opnieuw Pro, VVD en D66 bij betrokken. CDA en Volt nemen de plek in van Denk.

0: Vorige week stapte VVD uit de formatiegesprekken. Die vonden het namelijk te links worden met NPRO en DENK. Een nieuwe pretpark van Wim van Beelen in Rotterdam-Charloes moet in juli opengaan. Kinderen uit Rotterdam-Zuid krijgen dan gratis toegang. Het nieuwe park, Spelen bij Beelen, komt op de plek waar eerst Rivoli kwam te staan. Er komt een buitenspeeltuin voor kinderen tot 14 jaar. Op het terrein is de demontage van de oude attracties vol aan de gang. Er komen ook nieuwe attracties met onder meer een nog groter reuzenrad. Ook wordt er gekeken naar de mogelijke komst van de replica van de Ark van Noach. De gemeente Nissewaard gaat camera's plaatsen aan de Snoekenveen. Dat is de plek waar de afgelopen 2 dagen 2 keer een explosie is geweest bij een woning. Na de eerste, in de nacht van dinsdag op woensdag, heeft de gemeente de woning al gesloten voor een periode van 4 weken. Maar daarna volgde er dus nog een explosie. Daarom komen er nu alsnog camera's, zegt de gemeente. In het stadhuis van Den Haag is een man opgepakt door een arrestatieteam. Dat gebeurde kort nadat het stadhuis en de centrale bibliotheek waren ontruimd vanwege een verdachte situatie. Op last van de politie moesten honderden werknemers rond het middaguur de grote witte gebouwen verlaten. De directe omgeving werd afgezet, net als het spui. De gearresteerde man werd even daarna geblinddoekt afgevoerd, gekleed in alleen een onderbroek. Inmiddels is het stadhuis en de omgeving weer vrijgegeven. Het weer. Het is zonnig, droog en zomers warm met 27 graden. Vanavond en vannacht is het droog, soms wat bewolking. Morgen zeer warm, temperaturen nog verder omhoog. Op sommige plekken in de regio kan het zelfs wel 30 graden worden. Vooral in het oosten van de regio kan er wat regen vallen of zelfs een onweersbui. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel, Dave. En er zijn een paar files op de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en het Ketelplein. Daar sta je 9 minuten in de file. En op de A15 Europoort richting Rotterdam bij de Thomassentunnel zijn bergingswerkzaamheden bezig. De afrit is daar dicht. En je kunt het beste keren bij de volgende afrit. Dat is de afrit Rozenburg en die heeft als nummertje nummer 4. Je luistert naar Radio Rijnmond en het is jouw kans om eventjes nog een prijsje naar binnen te halen.
2: De Rijnmond Platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
1: Daar kun je een lunchbag mee winnen. En ook nog de weekprijs die ik er vrijdag uit ga gooien. Dat is een lunch voor 2 personen. En de maandprijs gaat er in de middag ook uit bij Afslag Rijnmond. En dat is een dagje outdoorcentrum. We hebben weer een nummer achterstevoren gezet. En dit is hem. Probeer maar te raden wat dit is. Het is wel een tearjerker, dat hoor je in ieder geval. Maar ja, welke tearjerker? Is dat platenlepel 1, Dolly Parton, I Will Always Love You? Of platenlepel 2, Celine Dion en My Heart Will Go On? Of hoorde je platenlepel 3, Anne-Marie, You Needed Me? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op app ons. Zometeen Mantel Jordan.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
5: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
6: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
7: Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Ben of ken jij een jonge mantelzorger? Soms helpt het al om erover te praten. Je staat er niet alleen voor. Mantelfoon helpt. Bel 0800 777 3333 of chat via mantelfoon.nl.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
11: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
12: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
12: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
14: Dit is Radio Rijnmond. Lunchbreak. Erik Lemmers. Radio met een grote R.

0: This is how we do it. Ja, als je de videoclippen kijkt, dan zie je een charismatisch man tussen het feestende publiek staan. En wat veel mensen niet weten, is dat Montel Jordan echt een reus is. Hij is maar liefst 2 meter en 3 centimeter lang. Hij zingt er zelfs kort over in het tweede couplet van het nummer. All they said was 6'8". He stood and people thought the music that he made was good. Nog een leuk feitje. Na zijn megahits besloot Montel Jordan rond 2010 het roer drastisch om te gooien. Hij werd worship pastor bij een grote kerk in de buurt van Atlanta en focuste zich meer op het geloof. Toch is hij zijn oude hit niet vergeten. Hij treedt nog af en toe op en deelt dan nog met trots het verhaal achter de plaat die een hele generatie definieerde. Is dat even een mooie tekst, Mai? Meerte, wat heb ik dat mooi gezegd.
1: Ja, goed.
0: Hij komt voor jou, die tekst.
1: Ja, dat
0: maar dat is waar. Die mond, dit is wel een plaat. Een nummer dat echt staat voor een generatie en een stroming.
1: Ja, en zoals ik ken het nog, het is voor mijn tijd. Dus ik vind, het is echt een lekker nummer. Het is lekker mee te dansen. Dus.
0: Heerlijk. Ja, echt zo. This is how we do it. Ja. Ja, we hebben nog veel meer lekkere muziek waar dit vandaan kwam, toch, Meerte?
1: Ja, zeker. Ja. Je bedoelt Strakjes dat er voorbij komt?
0: Ja, heb jij nog meer?
1: Even snel spieken. Shakira. Met een nummer die wij al vaker hebben gedraaid, maar toch wel lekker blijft hangen.
0: Onlangs nog op de Copacabana.
1: Ja, precies. En Living in the Box.
0: Nou, dat zit alvast al helemaal goed. En je kan ook nog een prijsje winnen. En we gaan het ook nog hebben over de collegeonderhandelingen. Die zijn geklapt natuurlijk in Rotterdam door de VVD. Maar de VVD gaat gewoon weer meedoen in gesprekken in een andere combinatie. Dat is vanmorgen allemaal besproken in de gemeenteraad. En Herman Vriend die vertelt daar meer over. En dan is het nog tijd om een prijs te winnen. Jij kan meedoen als jij de goede weet te raden.
2: De Rijnmond Platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: Zullen we maar meteen draaien? Dan gaan we even kijken of jij hem herkent.

0: Heel esoterisch klinkt dit, hè? Is het een religieuze bijeenkomst? Ik weet het niet. Ja, of is het gewoon lepeltje 1, Dolly Parton met I Will Always Love You? Of lepel 2, Celine Dion en My Heart Will Go On? Of kies jij voor dessert lepel 3, Anne Murray en You Needed Me? Als jij het weet, laat het mij dan weten via de Rijnmond-app. Druk op App ons.
1: Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.

0: ijsje. Ze stond dus een keer op de Copacabana onlangs nog, hè? Met 2 miljoen mensen. Meer had je erbij willen staan?
1: Nou, ja, eigenlijk wel. Want het was ook een gratis concert. Dus om het dan te zien had me wel leuk geleken, denk ik.
0: Ja, mij ook wel, hoor, wat dat betreft. Maar wel heel massaal, hè? En zei jij niet toen hier op het bureau een keer van... stel je voor dat je naar de wc moet, wat dan?
1: Ja, dat klopt. Ja, ja, dan sta je of als je in het midden staat... dan moet je of heel hard rennen of een luier.
0: Of gewoon... Een luier. Korte broek en een luier aan. Ja, het, is, het lijkt me wel, het lijkt me wel een nieuwe trend.
1: Ja, je moet wat over hebben voor Shakira.
0: Zo is het. Shakira is de lady, daar wil je bij zijn. Dankjewel.
2: De Rijnmond Platenlepel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: Nou, Michael, zou jij in de luier gaan voor Shakira?
3: Ja hoor. Ja.
0: Oh, je moet echt erover nadenken.
3: Moet ik daar denk ja.
0: Nee, precies. Jij zou het doen. Ja, ik bedoel, het is toch gewoon... Ze hebben daar een gratis concert. Daar komt iedereen dan op af. Sta je daar in het midden. Stel je voor dat je dat nodig moet. Ja.
3: Daar zou ik zeker ook naartoe gaan. Dus.
0: Ja,
3: als het kan.
0: Ja, leuk.
3: Ja.
0: Nou, wat dat betreft zijn we het daarover eens, gelukkig. Waar bel jij vandaan?
3: Rotterdam, in Ommoord.
0: Ommoord. En wat ben je aan het doen op het moment?
3: Ik ben nu aan het koken om straks te werken.
0: Oh, jij moet nog werken. En dan, jij kookt dan alvast even lekker vooruit. En dan doe je het
3: misschien eet ik het straks al op. Want ik doe samen lekker brood mee. Dat kan ook. Dus dat kijk ik wel even.
0: En wat doe je voor werk?
3: Natuurlijk.
0: Wat? Je valt een beetje weg soms, Michael. Heb jij hem
3: ik ben mee.
0: Op de speaker staan je telefoon?
3: Nee.
0: Oh, oké, nou, dan hebben we gewoon slechte verbinding. Je bent metrobestuurder.
3: Ja, klopt.
0: Oh, leuk. En heb je een vast traject of ga je gewoon alle trajecten af?
3: Ik doe alle trajecten, behalve Den Haag dan.
0: Behalve Den Haag, dus niet die, de lijn die daar naartoe gaat. De lange lijn. En leuk werk?
3: Ja, fantastisch werk. Gewoon heerlijk. Lekker een zonnetje vandaag ook rijden. Gewoon...
0: Daar denk je niet over na, maar de metro is vaak bovengronds. Dus dan zit jij lekker... Heb je dan ook nog een cabrio-mogelijkheid? Of is dat er niet?
3: Nee, dat helaas niet.
0: Dat zou mooi zijn, hè?
3: Ja.
0: Lekker dakje open, hupsakee.
3: Heerlijk zou dat zijn.
0: Wij hebben ooit een keer in de samenwerking met de RET... die altijd bij ons de verkeersinformatie deed... of de informatie over het openbaar vervoer... mochten we een keer op een kennismaking met alle medewerkers... mochten we zelf ook even op de metro rijden... Dat was leuk.
3: Ik dat was superleuk om te doen, hoor.
0: Ja, toch? Ja. Dat is, je hebt zo'n enorm groot voertuig, weet je wel. En dat, je maakt een snelheid, het gaat heel snel. En dat remmen ging dan weer heel subtiel, vond ik.
3: Niet subtiel, wel subtiel.
0: Ja, heel subtiel eigenlijk.
3: Okay,
0: je kan niet echt zomaar op de rem gaan staan van hup. Dan ligt die rem ver natuurlijk.
3: Dat moet je ook allemaal leren allemaal. Hè? Dus,
0: Precies. Ja, daar komt een hoop bij kijken.
3: Ja,
0: nou, jij mag zo meteen lekker weer je werk uitvoeren. Maar ja, is de vraag of het eten meegaat in een lunchbag... of dat je gewoon zelf voor de verpakking moet zorgen. Dus ik ga nog even het verhaaltje laten horen. Hier komt ze.
3: Ja.

0: Nou, vertel maar, op welke dessertlepel zat deze?
1: Dolly Parton, nummer eentje natuurlijk.
0: En I Will Always Love You, hartstikke goed. Kan niet missen, inderdaad. De stem was heel herkenbaar. De meeste mensen hadden hem goed. Er waren er ook die Dolly nog wisten te verwarren met Celine Dion. Dat kan natuurlijk, want het was een tearjerker.
1: Het verschil hoor je wel, hoor.
0: Ja, nou ja, jij bent in ieder geval wat dat betreft helemaal goed. You nailed it, gefeliciteerd. Misschien bellen we je morgen nog weer, je weet het niet, voor de weeklunch. Daarvoor even je telefoon op hard zetten. En ook in de middag in Afslag Rijnmond. Want wie weet, win jij wel een dagje in het outdoorcentrum met Satine?
1: Nou, dat lijkt me hartstikke leuk, ja.
0: Heel veel succes ermee en leuk dat je meedeed.
1: Ja, dankjewel.
0: Doeg.
1: Doeg.
0: En hier is ze dan, Dolly Parton. Kan niet missen, I Will Always Love You, hier op Radio Rijnmond.

0: hij is alweer 10 jaar ouder, deze André Hazes. Met dit nummer, want dat kwam in 2016 uit. Leef. Je luistert naar Lunchbreak op Radio Rijnmond. Zonnig en droog is het, zomers warm met temperaturen rond de 27 graden en matige oostenwind. Vanavond en vannacht droog met soms wat bewolking. De nacht verloopt zwoel met minima rond 18 graden. Dus het wordt gewoon ronduit een plaknacht. Morgen wordt het zeer warm met temperaturen tussen de 28 en 30 graden. Er is zon met soms wat bewolking en het blijft dan ook vrijwel overal droog. Eén file op de A27, Gorkum richting Breda, tussen het industriegebied Avelingen en Nieuwerdijk. Daar sta je 7 minuten in de file. Vrachtwagen met pech op de rechterrijstrook. Die is dan ook dicht en het gaat om een vrachtwagen. Het is toch altijd leuk om even te weten, die een lekke band heeft. Philip van Es hier met de hoofdpunten uit het nieuws. Hallo Philip.
1: Je moet het maar willen weten.
0: Ja, toch?
1: Kinderen uit groep 8 van een basisschool in Alblasserdam die zijn gisteren gered door de KNRM van een rondvaartboot. De kids zaten vast bij Neeltje Jans op de boot Christian B. Het schip lag vast door een veiligheidslijn die in de schroef of het roer terecht was gekomen. Dat is nog onduidelijk. Dan zou je zeggen, dan zit je met al die kinderen als docent op die boot. Wat een verschrikking, maar er was geen paniek aan boord. Nee. De KNRM was er met 3 kwartier, dus die waren er best wel snel. En de tussentijd is gevuld met samenzang, ik denk het nummer van net.
0: Oh ja, nee, dan is het feestje compleet, dus geen probleem.
1: En in het stadhuis van Den Haag is een man opgepakt door een arrestatieteam. Dat gebeurde kort nadat het stadhuis en de centrale bibliotheek waren ontruimd vanwege een verdachte situatie. Op last van de politie moesten de honderden werknemers rond het middaguur de grote witte gebouwen verlaten. De gearresteerde man werd even daarna geblinddoekt weggevoerd, gekleed in alleen een onderbroek. En inmiddels is het stadhuis en de omgeving weer vrijgegeven. En een Franse toerist is na haar vakantie op Sardinië op de veerboot opgepakt voor diefstal. De vrouw ging er niet vandoor met eeuwenoude bodemschatten of horloges of staven goud. Nee, 40 kilo zand. Bij de controle op de veerboot kwam de douane erachter dat de 69-jarige vrouw allemaal zand in haar kofferbak en onder haar stoelen had verstopt. Het zand is speciaal zand, zegt de douane. Ja, de Italiaanse douane die vinden dat dan nog gauw. Want het zijn witte kiezeltjes ter grootte van een rijstkorrel. En de vrouw riskeert nu een boete van 500 tot 3000 euro... Het is overigens niet de eerste keer dat iemand zand op Sardinië probeert te stelen. In 2021 werden 41 zandrovers opgepakt.
0: 41?
1: Die het zand illegaal doorverkochten.
0: Ja, maar het is ook hartstikke leuk als je dus een leuke tuin hebt, hè, Meerte. En dan zo dat tuinpad belegd met van dat zand.
2: Ja, maar het is gewoon heel wit ook, toch? Dat zand?
1: Of ja. Maar je hebt, kijk, weet je, volgens mij accepteren ze het wel als je zo'n heel klein flesje met zo'n kurkje erop, zo'n heel klein. Dat je dat volgens mij wordt dat gedoogd. Maar
0: dat zet geen zoda aan de duim.
1: Nee, als we de tuin van Erik helemaal gaan doen, dan ik denk dat ze dan wel een probleem maken.
0: Nou, dan ben je nog wel even bezig. Hey, maar 40 kilo, niet te geloven zeg. Hoe krijg je dat mee? Ik mag hopen dat ze niet met het vliegtuig ging, want dan wordt het alsnog.
1: Nee, op de veerboot. Ze zat in de veerboot, auto, in de kofferbak.
0: Ja. Is ook zo. Dankjewel, Philip. Dit is Radio Rijnmond. Alex Warren komt eraan, mijn eerste Dolly Dots.
3: Radio met een grote R.

0: Dolly Dots, Don't Give Up. Het nummer was niet zomaar een single. Het was de titelsong van hun eigen ambitieuze bioscoopfilm. Dutch Treat. Ja, daar moet wel ver uit de herinnering komen, hoor, dit verhaal. In deze muzikale comedy speelden de meiden een popgroep die probeert door te breken in Amerika. En de film richt zich op twee Amerikaanse messenwerpers die de meidengroep dan ontmoeten. De film werd destijds niet al te best ontvangen door critici. Ja. Jij weet het ook niet, hè, Meerte?
1: Nee.
0: Nee,
1: dat was ik er nog niet.
0: Maar nou ja, dat is een goed excuus. Maar ik weet het ook niet. Maar het plaatje, dat kennen we nog wel. En dat geldt voor heel veel plaatjes natuurlijk van de Dolly Dots. Want dat was wel Nederlands. Een van Nederlands meest populaire meidengroepen ever. En dat was het begin van dit half uurtje lunchbreak. Zometeen gaan we nog even praten over de collegebesprekingen. Het debat dat in de gemeenteraad geweest is in Rotterdam. En Herman Vriend die gaat zometeen praten over de nieuwe coalitie die mogelijk nu gaat komen. Dat weten we natuurlijk niet. De gesprekken daarover gaan nu weer beginnen. En hoe die coalitie eruit ziet, dat hoor je zometeen. En dan hebben we nog lekkere muziek, Meerte?
1: Jazeker. George Michael, Bruce Hornsby and The Range. Die komen sowieso nog voorbij. En volgens mij Sienna Spyro staat ook nog op het lijstje.
0: Kijk, als we daaraan toekomen, dan gaan we ons best voor doen. Maar eerst Alex Warren en Find Place to Die. Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising. Happiness is treason, fiction is fact, and the storm's always on the horizon.

0: Wat een lekker nummer is dat toch weer, hè? Oh, George Michael. En wat was hij goed. Outside was dit. Tijd om te gaan praten over de onderhandelingen voor een nieuw college. Gisteren hadden we het er al over, hè? Over een nieuw stadsbestuur van Rotterdam. Die besprekingen waren mislukt, doordat de VVD het liet klappen eigenlijk. Ze wilden niet verder praten met Pro-D66 en DENK. En vandaag is in de gemeenteraad gesproken over een andere combinatie. En die is er, de grootste combinatie in de raad. De grootste partij in de raad, Pro, gaat nu praten met D66, VVD, CDA en Volt. En Diederik Samson die leidt deze gesprekken ook als informateur. Maar hij krijgt er iemand bij ook. En de combinatie is dit eigenlijk die jij had voorspeld, Herman Vriend. Gisteren al aan de besprekingen.
1: Ja, nou ja, we hoeven eigenlijk niet zoveel meer te bespreken. Je hebt het allemaal al gezegd. Ja, het was de meest logische combinatie. Pro, VVD, D66, het CDA en Volt. Want de VVD die de vrijdag uitstapte had gezegd, ja, het wordt ons allemaal te progressief en te links willen we niet. Dus Pro en DENK samen met ons in een nieuw stadsbestuur, dat zien we niet zitten. Nou, dan weet je dat er eentje uit moet. Als je tenminste wilt dat de VVD mee gaat besturen. Nou, dat kan nooit Pro zijn, dat is de grootste partij. Dus dan is het kleintje het slachtoffer. En het wachten was even op wat D66 zou doen met 5 zetels. Een speelfunctie. Want zonder D66 kan Pro op geen enkele manier een coalitie, een stadsbestuur vormen dat een meerderheid heeft.
0: Dus die moesten dit ook zien zitten?
1: En het wachten was dus op wat D66 wilde. En die zei, wij willen verder met de VVD. Nou, dat betekent automatisch het einde van DENK. Maar omdat je het dan nog niet bent qua zetelaantallen. De Rotterdamse gemeenteraad heeft 45 zetels. En als je gaat praten met Pro, VVD en D66, dan heb je er 21. Moeten er 2 bij. Nou, dan is Volt een voor de hand liggende. Een van de 7 partijen inderdaad met 1 zetel. Volt is voor de hand liggend, lijkt heel erg op D66. Dat zie je ook als je de partijen vergelijkt op landelijk niveau, zullen we zeggen. En het CDA, een partij een beetje in het midden. Wat D66 graag wil, gewoon een coalitie vanuit het midden. Niet links, niet te veel rechts, gewoon vanuit het midden.
0: En de VVD wil dat ook niet, hè? Want die vond het waarschijnlijk ook te links, vooral door DENK en Pro.
1: Ja, ja.
0: Hoe is er nou gereageerd op die VVD? Want ja, die heeft die vorige combinatie laten klappen. En ze zitten nu toch weer aan het roer.
1: Ja, het was een beetje stoom afblazen in dat debat. Partijen waren verbaasd over D66, boos op de VVD. Laten we eens beginnen met Leefbaar Rotterdam. Leefbaar Rotterdam had graag gezien dat de huidige coalitie zou zijn doorgegaan. Daar zit niet alleen Leefbaar Rotterdam in, maar ook de VVD, D66 en DENK. Maar dat wilde D66 niet. Dus dat vond partijleider Buiten onverteerbaar, snapte er helemaal niks van. Jammer. D66 wilde dus verder met de VVD. DENK boos op D66, ja. Maar ook op Pro. Hey, wij zijn toch allebei linkse partijen. We willen toch allebei opkomen voor de groepen met achterstanden. We willen het goede doen voor de huisvesting.
0: En zo heeft Pro het ook aangekondigd.
1: En wat gebeurt er nu? Ja, zei de partijleider van Pro. Ja, ik had het graag gewild, maar het is een politiek feit. Nu de VVD niet meer wil, heb ik me er gewoon bij neer te leggen. Dus gaan we dit dan maar proberen. Hij zei overigens wel, Jeroen Posma, dat er wel iets beschadigd is omdat de VVD eruit stapte. Ik heb begrepen vandaag, ze waren zo ver met de gesprekken. Ze zouden het vrijdag eigenlijk hebben over het verdelen van de wethoudersposten.
0: Dus er was er heel veel vertrouwen wat nu geschaad is.
1: Dan lag er dus gewoon eigenlijk al een akkoord. En ja, het enige wat ontbrak waren de handtekeningen. En dat je dan inderdaad zegt, die zet je op het moment dat er duidelijk wordt van, oké, deze partij krijgt deze wethouderspost en die partij krijgt dat. Een beetje vergelijkbaar met ministers. Dus zo ver waren ze. DENK was verbijsterd, zagen het niet aankomen, zei de partijleider in de gemeenteraad. Maar ja, het is wat het is.
0: Ja, het heeft kwaad bloed gezet bij wat mensen. Maar uiteindelijk moeten ze verder, want zo zijn de verdelingen. En voor Pro is het heel duidelijk of dit doen of anders het aan Leefbaar Rotterdam overlaten.
1: Leefbaar Rotterdam later, ja. Het werd ook niet gezellig tussen Leefbaar Rotterdam en de VVD. Want de Leefbaar teleurgesteld in de VVD dat ze niet onvoorwaardelijk kozen voor de partij van Ronald Buiten. En ook teleurgesteld in D66. Dat is allemaal niet handig als je misschien later nog eens een keer moet gaan praten. Nee, dus de kans dat dit gaat lukken is best wel groot. Ze hoeven niet alles opnieuw te doen. Dus ze hoeven niet vanaf nul weer te beginnen met onderhandelen. Wil ook niemand. Want er zijn grote problemen in de stad en in de wereld. Dan zit je nog eens een keer maandag te praten. Er zit niemand op te wachten. En dus is de kans aanzienlijk dat Leefbaar gewoon in de oppositie blijft. En er komt een informateur bij. Paul van Meenen van D66. Want nieuwe partijen erbij.
0: Nieuw geluid.
1: Nieuw geluid, nieuwe ogen, frisse blik. Nou ja, dat.
0: Dat lijkt me inderdaad geen gek idee. Dus deze kan wat sneller gaan dan de vorige, hopen we dan maar in ieder geval. Hè, qua informatie en tot een akkoord komen.
1: Ja, maar ik blijf zeggen, het is pas akkoord als de handtekeningen staan op allerlei documenten. Garantie tot aan de voordeur.
0: Zo is het ook weer. Herman Vriend, je houdt het scherp in de gaten. We gaan dat later weer horen. Dankjewel nu voor je komst naar de studio. Bruce Hornsby and the Range is dit. And the way it is. Want zo is het. Voldongen feiten kun je ook in muziek omzetten met dit heerlijke nummer op Radio Rijnmond.

0: Bruce Hornsby and the Range, The Way It Is. Ja, jij kent het op een andere manier, hè, Meerte?
1: Ja, klopt. Ja, ik ken het omdat het verwerkt zit in de versie van Tupac, het nummer Changes.
0: Ja, precies. Dat is ook een hele mooie plaat. Maar dit was ook lekker om weer even terug te horen. Hier op Radio Rijnmond zometeen Ronald. Die gaat de middag door met Mo & Raccoon, Benny Manilo en Kenny Loggins. Wat ons betreft tot morgen. Doeg.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Autoverkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
5: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
6: De Jura inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
7: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
7: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
9: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
10: Oma!
11: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
12: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
13: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
14: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
15: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
16: Het is 2:00, je bent bij Rijnmond. Zometeen de middag door met Ronald van Oudheusden. Maar nu is het nieuws. Mijn naam is Philip van Es. Bij een brand in een eethuis in Rotterdam-Krooswijk is één persoon gewond geraakt. Iets voor 1:00 middag sprak er in een eethuis aan de Frits Ruistraat brand uit. De meterkast van de winkel stond in de brand, maar kon snel worden geblust. Eén persoon moest worden nagekeken door de ambulance vanwege het inademen van rook. En kinderen van groep 8 van een basisschool uit Alblasserdam zaten gistermiddag enige tijd vast op een vastgelopen rondvaartboot op de Oosterschelde. Het schip liep ter hoogte van Delta Park Neeltje Jans vast omdat er een veiligheidslijn verstrikt raakte in de schroef. De KNRM heeft de ruim 100 opvarenden van de boot gehaald en raakte daarbij niemand gewond. De schoolklas was op de boot in het kader van een schoolkamp in Zeeland. Volgens de directeur van het Delta Park Neeltje Jans vonden de kinderen het, ondanks het oponthoud, het leukste uitje ooit. En het nieuwe pretpark van Wim Beelen in Rotterdam-Charloos moet in juli opengaan. En kinderen uit Rotterdam-Zuid krijgen dan gratis toegang. Het nieuwe park, Spelen bij Beelen.

0: komt op de plek waar eerst Rivoli kwam te staan. Er komt een buitenspeeltuin voor kinderen tot 14 jaar. Op het terrein is de demontage van de oude attracties al vol aan de gang. Er komen nieuwe attracties met onder meer een groot reuzenrad. Ook wordt er gekeken naar de mogelijke komst van een replica van de Ark van Noach. In het stadhuis van Den Haag is een man opgepakt door een arrestatieteam. Dat gebeurde kort nadat het stadhuis en de centrale bibliotheek waren ontruimd vanwege een verdachte situatie. Op last van de politie moesten de honderden werknemers rond het middaguur de grote witte gebouwen verlaten. De directe omgeving van de grote witte gebouwen werd afgezet, evenals het normaal druk bezochte Spui. De gearresteerde man werd even daarna geblinddoekt weggevoerd, gekleed in alleen een onderbroek. Inmiddels is het stadhuis en de omgeving weer vrijgegeven. En dan nog het weer. Het is zonnig en droog en zomers warm. Het wordt vandaag 27 graden. Vanavond en vannacht droog en soms wat bewolking. Morgen zeer warm met temperaturen die zelfs nog verder omhoog gaan. Op sommige plekken in de regio kan het zelfs 30 graden worden. Vooral in het oosten van de regio kan er wel wat regen vallen of een onweersbui ontstaan. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl. En dan hebben we in de regio nog één file. De A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam. 6 kilometer staat daar een kwartier vast.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Ook voor kleine ondernemers een schuldenvrije toekomst. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jan Snel in Puttershoek...
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
8: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
9: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
8: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
10: Dit is Radio Rijnmond.
11: De middag door. Ronald van Oudheusden.
10: Radio met een grote R.

0: Hartstikke idee. Kenny Lawrence, goedemiddag. Dit was uit 1983 de titelsong van de gelijknamige film die begin jaren 80 uitkwam. De dansfilm met de titel Footloose. Welkom, donderdag. Het is 28 mei. Het is lekker weer in het Rijnmondgebied. En ik ga de komende 2 uur jou trakteren op prettig trommelvliesgekietel van uit de jaren 90, 80, het heden. En een gouden ouwe ertussen. Hoor. Want even kijken, wat heb ik als oudste plaat in dit uur 1978. En in het volgende uur straks ga ik terug naar 1977. Met een ouwetje van Santa Esmeralda. Och, dat vind ik altijd. Dat was toen destijds de lotto-muziek. Nou ja, dat leg ik straks allemaal wel uit. Heb ik allemaal te vieren vandaag? Nou, er zijn een heleboel mensen jarig uit de muzikale wereld. Eerst maar eens even een Nederlandstalige Nederlandse held die ook in Rotterdam heeft gewoond. Ik heb hem ook persoonlijk ooit ontmoet en meegemaakt tijdens een campingtour reisje met Hans van Vliet naar Spanje. Toen heb ik daar ook radio mogen maken met Hans. En Jacques Herp was een van de gasten. 80 jaar is die vandaag. Hiep, hiep, hoera. Vorige week wel dramatische berichten dat hij al 50 jaar zijn zoons niet heeft gezien en gesproken. Dat vind ik dan toch wel weer heel erg aangrijpend om te lezen. Jacques Herp dus, Manuela, die. Gladys Knight is jarig vandaag, die wordt 82. John Fogerty, ook een geweldige Amerikaanse zanger, die wordt 81. En waar ik echt verbaasd van was toen ik las dat Hans Dulfer, die is jarig, maar die wordt 86. Die toeteraar, ja, die treedt nog steeds op, heeft nog steeds lucht voor 10. Hans Dulfer, de oude Opel-dealer uit Amsterdam, is ook nog directeur geweest van Paradiso in Amsterdam. En is nu al jarenlang een graag geziene gast op allerlei grote en kleine jazzfestivals en evenementen. 86 jaar, Hans Dulfer. Wauw.
1: Ik zit constant in een tweestrijd. Diep waar mijn adem het verlamt. Ik ben de godvergeten tel kwijt.

0: mijn ogen dicht. Ik dans mijn ogen dicht. Ik dans mijn ogen dicht.
1: Tot 4 uur op Radio Rijnmond. De middag door met Ronald van Oudheusden.

Via Barry Manilow, die nog steeds leeft en optreedt trouwens. Is inmiddels 83 jaar. We hoorden zijn grote hit uit 1978, de Copacabana. Hoorden we R.E.M. uit 1992, Man on the Moon. Ja, er zijn nog steeds mensen die dat niet geloven. Hè? Dat het allemaal in een Hollywood-studio is opgenomen. En die komen dan met allerlei bewijzen over voetafdrukken die niet kloppen. En over de positie van de vlag van de Amerikanen op de maan. Dat die niet wappert of juist wel wappert. Afijn, ik denk dat ze er gewoon zijn geweest. R.E.M., geweldige band trouwens. En ja, bestaat niet meer. Dat is wel heel erg jammer. Als er één band wat mij betreft nog eens een reunieconcert moet gaan houden, is het R.E.M. wel. En volgens mij speelt er ook wel iets op de achtergrond. En dat zou geweldig zijn. Ze hebben hier trouwens in Rotterdam ook een aantal keren gespeeld. Onder meer in Nighttown, hè, op de Westkruiskade. Er zit nu een Chinese supermarkt. Maar daar heeft gewoon R.E.M. Op de planken gestaan. In de jaren 80 toen ze allemaal net begonnen. Wat is er in Rotterdam allemaal te doen? Nou, er is nog steeds het O, oftewel het Festival O. Het Opera en Theater en Muziekfestival. Dat duurt tot en met aanstaande zondag. Ook vanavond is er op tal van plekken in Rotterdam iets moois te beluisteren en te zien met de menselijke stem, zeg maar, centraal. Dus dat gaat niet alleen op zware operamuziek, maar allerlei evenementen. Kijk even op de website van het O-festival, want het gonst in Rotterdam. En komende dagen ook weer de dakendagen. Kun je weer lekker het hoger opzoeken in Rotjeknor. En dat doen wij graag in deze stad. Taylor Swift, die zoekt het ook hoog op, hoor, bij een grote heldin van haar. Elizabeth Taylor wordt bezongen in haar nieuwe single. En daarna Pearl Jam. Lekker, Just Breathe.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: De middag door.
0: Met Ronald van Althuizen. Radio met een grote R.

Kim Wilde met Love Blonde uit 1983. Goedemiddag, nogmaals van harte welkom bij Radio Rijnmond, de middag door. Tot 4 uur de lekkerste muziek uit de jaren 80, 90, het heden en het verleden. Met af en toe een tip voor jouw lege agenda. Want dit weekend beginnen de dakendagen weer in Rotterdam. Een week lang kun je het dak op. En dat bedoel ik positief, want er gebeurt van alles op de daken van Rotterdam. Kijk op de website rotterdamsedakendagen.nl. En ook aanstaande zaterdag zal ik de aandacht aan besteden in het programma. Het weekend is er tussen 10 en 12 uur op Radio Rijnmond, iedere zaterdag. Wat heb ik dan nog meer? Heb ik al iets in de planning staan? Jazeker. Fijke Cats komt met een nieuw boek. Die hoop ik even te spreken. Er is in Vlaardingen een bijzonder sportevenement. Het cuptoernooi. Dat heeft iets te maken met allemaal houten blokken die je naar elkaar toe gooit. Ja, niet naar de blokken van een ander. Ik mag ook weer 2 kaarten voor het Good Times Festival in het Kralingse Bos op 12 juni weggeven. De laatste kaarten gaan er zaterdag uit. Tussen 10 en 12 in het weekend is er. Oh.

Brothers on the Fourth Floor van eigen bodem. 1997 was dat. Straks na de Niels van 3 uur natuurlijk. Weer boordevol lekkere muziek uit de tas die ik gisteravond heb gevuld. Met de nieuwe single van de Rolling Stones. Hebben die clip al gezien trouwens. Geweldig hè, dat deepfake. Dat ze wel allemaal jonge honden zijn. Maar zo klinken ze ook. Ze zijn inmiddels 82. Keith en ik voel mezelf ook wel eens... Mick Jagger natuurlijk. Ik voel mezelf ook wel eens 82. Heb jij dat ook wel eens? Dat je af en toe niet op hele simpele dingen kan komen? Of is dat een teken dat je even aandacht moet geven aan wat rust? Nou, dat doe ik straks met de drie J's, los vast. Ik heb Santa Esmeralda nog in de tas zitten voor straks. Met een, het was vroeger de lotto-muziek bij Studio Sport. Er werden de lottoballetjes getrokken op deze klanken. I got

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuwenzeel in Rotterdam.
4: Eneco verlicht je werkplek en de volgende stap in je carrière. Waar je met ambitieuze collega's op dé plek zit om Nederland te helpen verduurzamen. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
5: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
6: Een heel boek? En de kinderen dan?
5: Die zijn veel te druk met spelen.
6: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
5: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
6: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
5: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
6: Proost.
5: Op sunweb.nl.
7: Je stelt je

0: 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op Bamico.com. Wacht niet te lang, hè?
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
1: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Het is 3:00, je bent bij Rijnmond. Zometeen de middag door met Ronald van Oudhuizen, maar nu is het nieuws. Mijn naam is Philip van Es. In het Grevelingenmeer zijn vroeger dan ooit Japanse kruiskwallen gespot. De provincie Zeeland meldt dat de eerste kwallen al een maand eerder zijn gezien dan normaal. Ook bij het strand op de Grevelingendam zijn de exotische kwallen al gezien. Dat komt door de warme watertemperatuur. Die is nu al 19 graden en daardoor ontwikkelt het dier zich wat eerder. Vorig jaar werden de diertjes voor het eerst gespot in het Grevelingenmeer. In het Zeeuwse Veersemeer zaten de kwallen al langer. De kwallen zijn 2 centimeter groot en hebben tentakels die venijnig kunnen steken. Een steek kan leiden tot een prikkelende en jeukende huid. En kinderen van groep 8 van een basisschool uit Alblasserdam zaten gistermiddag enige tijd vast op een vastgelopen rondvaartboot op de Oosterschelde. Het schip liep ter hoogte van het Deltapark Neeltje Jans vast omdat er een veiligheidslijn verstrikt raakte in de schroef. De KNRM heeft ruim 100 opvarenden van de boot gehaald en raakte niemand gewond. De schoolklas was op de boot in het kader van een schoolkamp in Zeeland. Volgens de directeur van het Deltapark Neeltje Jans vonden de kinderen, ondanks het oponthoud, dit het leukste uitje ooit. En in een container die vanuit Sint Maarten naar Rotterdam kwam, heeft de douane 20 kilo cocaïne gevonden. De drugs werd op 5 mei al onderschept. De cocaïne zat verstopt in een sporttas die in een container zat. De coke heeft een straatwaarde van bijna 3 ton en is inmiddels vernietigd. Voor de vondst zijn 2 mannen aangehouden. En de douane heeft in 2025 veel meer tabak in beslag genomen dan een jaar eerder. Waar in 2024 nog 217 miljoen sigaretten in beslag werden genomen, was dat in 2025 al 254 miljoen. De hoeveelheid in beslag genomen waterpijptabak is zelfs vervijfvoudigd, van 6300 kilo naar 33.000 kilo. Zo blijkt uit de jaarcijfers. In totaal zou de staatskas daarmee €168 miljoen aan accijnzen mislopen. In 2024 ging dat nog om €105 miljoen. Ondanks de onderscheppingen meldt de douane wel dat de verkoop van illegale tabak de afgelopen jaren is toegenomen. En dan nog het weer. Het is zonnig en droog, zomers warm en het wordt vandaag 27 graden. Vanavond en vannacht droog en soms wat bewolking. Morgen zeer warm met temperaturen die zelfs nog verder omhoog gaan. Op sommige plekken in de regio kan het zelfs 30 graden worden. Vooral in het oosten van de regio kan er nog wat regen vallen of een onweersbui ontstaan. En tot zover het nieuws. Meer nieuws vind je in de app en op Rijnmond.nl. En dan krijg je nog files in onze regio op de A15 Gorkum richting Nijmegen. Tussen afrit Leerdam en Geldermalsen 4 kilometer 10 minuten vertraging. De A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht 6 kilometer 10 minuten vertraging. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam 4 kilometer 7 minuten vertraging.
4: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Ben of ken jij een jonge mantelzorger? Soms helpt het al om erover te praten. Je staat er niet alleen voor. Mantelfoon helpt. Bel 0800 777 3333 of chat via mantelfoon.nl.
6: Schuifpui nodig?
7: Kom naar ons, Paul en Paul, in Bergsehoek.
6: paulenpaul.nl.
8: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
9: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
10: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen.

0: Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
2: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
4: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
5: Dit is Radio Rijnmond.
6: De middag door. Ronald van Oudheusden.
5: Radio met een grote R.

Kiss van de Rotterdamse Venga Boys uit 1999. Goedemiddag, welkom terug bij Rijnmond. De middag door met nog heel veel lekkers in de tas. Straks een oude plaat van 1972. Gilbert O'Sullivan, de man met de pet achter de piano. De topopjaren, zeg maar. En ja, deze jongens bestonden... Ja, ik zeg jongens, maar, want zo zien ze eruit in de clip. Maar het zijn natuurlijk heren op leeftijd. En die bestonden ook al tijdens de topopjaren. En toen bestonden ze al heel lang. De Rolling Stones komen begin juli met hun 25ste studioalbum. En inmiddels is de eerste single daarvan al behoorlijk vaak gedraaid op de Nederlandse radio. In the Stars is daarvan de titel met een geweldige clip. Er komen 14 songs op het nieuwe album met de titel Foreign Tongues in juli. Met gastoptredens van bijvoorbeeld, even kijken, Paul McCartney doet eraan mee. Dat is toch wel bijzonder, hè? De Stones en de Beatles die eigenlijk samenvloeien. Steve Winwood is te horen op het nieuwe Stones album. Maar ook Robert Smith, de zanger-gitarist van The Cure, zal meedoen. En de drummer van de Red Hot Chili Peppers, Chad Smith. Dat zal ook een trommeltje gaan slaan. Bijzonder is dat op één van de nummers de overleden drummer van de Stones, Charlie Watts, is te horen. Want dat nummer werd opgenomen voor zijn overlijden. Ik vind het ongelooflijk. 82 jaar, Mick en Keith en ja, Ronnie Wood, Steve Jordan, Darryl Jones en Matt Clifford. Wauw, de Stones, vers als altijd.

Ja, die drums die hoor, dat werd echt live gespeeld. Hè? En ja, voor de rest is allemaal elektronica en computers natuurlijk. Het komt uit Kopenhagen, de Deense hoofdstad. Het heet Safri Duo met de titel Played Alive, the Bongo Song. En nou, dat is leuk om weer eens te horen natuurlijk. Hè? Dat er 25 jaar geleden al dit soort muziek werd gemaakt. En een beetje de opmaat werd van de dance- en techno-muziek die nog steeds populair is. Ik hoor vaak techno uit de slaapkamer van mijn zoon. En soms laat hij me wel eens horen naar wat voor parties die gaan. In de Maassilo hier in Rotterdam. Mijn god. Ja, dat trek ik allemaal niet meer hoor. Dat gaat ongelooflijk met hele keiharde bass beats en weet ik het. Ja, je moet ook daarvan houden. En ja, dan zie je ook die beelden van allemaal ontblote bovenlichamen van mannen. En ja, de dames hebben wel wat aan natuurlijk. Maar het is echt zweten en rampen stampen. Afijn, hier beperken we ons tot de beetje, de klanken die er lekker als zoete koek ingaan natuurlijk. Ook dit uur heb ik Ziggy Marley lekker meegenomen. Shepard, Sophie B. Hawkins, straks de nieuwe single van de 3J's, dat is lekker. En nu een ouwetje, 1972, van een man die in Topop altijd achter een piano zat. Met een met zo'n petje op, zo'n alpino-pet-achtig ding. En Matrimony was een grote hit in 1972 van Gilbert O'Sullivan. Hij maakt trouwens nog steeds muziek, deze Brit. Is inmiddels bijna 80 en heeft ook 2 jaar geleden nog een plaat opgenomen. Ja, ongelooflijk toch?

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: De middag door.
0: Met Ronald van Althuizen. Radio met een grote R.

Shepard was dat. 5 jaar geleden maakte zij Learning to Fly. En daarvoor Santa Esmeralda met Don't Let Me Be Misunderstood 1977. Ik zei het al een paar keer eerder. Dat intro, dat hele lange intro, want er zijn verschillende versies, dat werd vroeger gebruikt bij Studio Sport als de lottoballetjes werden getrokken met zo'n draaiende machine, een soort kauwgomballenmachine. En dan zaten wij thuis altijd te gokken wat het volgende nummer zou zijn. En het was altijd het reservegetal 41. Santa Esmeralda dus. Mooie muziek, 1977. En Sophie B. Hawkins hoorde je nog voorbij komen. De 3J's met de nieuwe single. Ach, allemaal lekkers op deze donderdag 28 mei. Vanavond trouwens in het nieuwe Luxor Theater. En ook morgenavond, als je van de Franse chanson houdt, kun je daar een programma bezoeken dat een hommage is aan de Franse muziek van Aznavour, Edith Piaf, Jacques Brel. Kortom, vanavond en morgen kun je daar terecht. Liefhebbers van het Franse chanson. En er zijn nog een paar kaarten beschikbaar.

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Donnie en Senna waren dat met waar blijf je nou? Ik ga mijn tas inpakken. Ik ga de pleiterik pakken, zoals Jack Erklaan zou zeggen. Broekscheurend en wel. Oppassen met uitkijken. De donderdag is voor mij gedaan. Ik ga me voorbereiden op de morgen. De vrijdag, de laatste werkdag van deze week. Althans, zaterdag hoor je mij ook weer. Hè? Er zijn mensen die van het weekend werken. Zaterdag trouwens ook Vestrock. Hè? Vrijdag ook al, morgen en zondag. Vestrock in Hulst in Zeeuws-Vlaanderen. Is een heel leuk kleinschalig festival met hele grote acts. Kijk maar eens op de website. Er zijn nog kaarten. Dus ja, je moet wel even anderhalf uurtje rijden vanuit Rotterdam. Maar dan heb je ook wat. Heerlijk. Hulst. Ik ga er zaterdagavond even kijken. Nou ja, dank voor het luisteren. Veel plezier bij Afslag Rijnmond. En tot morgen, 2-4. Max, hebben we weer een afspraak.
3: Era Max. Io tranquillo che mai. La sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità non semplifica, Max. Max, non si spiega, fammi scendere, Max, vedo un segreto avvicinarsi qui.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
3: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
2: Bij Slaapboulevard Kwakernaat zijn we lekker aan het opruimen. Kom nu langs in de winkel en profiteer van onze showroom sale. Met kortingen tot wel 50%.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
5: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
6: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito.

0: De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Het is 4 uur, je bent bij Rijnmond. We gaan zo meteen beginnen aan de donderdageditie van Afslag Rijnmond. We gaan naar Oranje, we gaan naar Neeltje Jans, we gaan naar Alblasserdam. We gaan weer heel de regio kriskras door. Het nieuws krijg je nu van Philip van Es. Philip, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Het opruimen van de tuin zorgde voor bewoners aan de Rosanderwaard in Capelle aan de IJssel voor een brand. In een aanhangwagen was tuinafval gaan smeulen en dat vatte uiteindelijk vlam. Onder de carport van de woning stond de aanhanger in lichterlaaien. De bewoners konden de aanhanger nog onder de carport wegduwen en zijn gestart met blussen, zo meldt een 112-correspondent. De brandweer heeft de aanhanger afgeblust en nametingen gedaan om te controleren of er geen brand was in het dak van de carport. En bij het strand aan de Grevelingendam zijn vroeger dan ooit Japanse kruiskwallen gespot. De provincie Zeeland meldt dat de eerste kwallen al een maand eerder zijn gezien dan normaal. Dat komt door de watertemperatuur. Die is nu al 19 graden, waardoor het dier zich eerder ontwikkelt. Vorig jaar werden de diertjes voor het eerst gespot in het Grevelingenmeer. In het Zeeuwse Veersemeer zaten de kwallen al langer. De kwallen zijn 2 centimeter groot en hebben tentakels die venijnig kunnen steken. Een steken kan leiden tot een prikkelende en jeukende huid. En in een container die vanuit Sint Maarten naar Rotterdam kwam, heeft de douane 20 kilo cocaïne gevonden. De drugs werd op 5 mei al onderschept. De cocaïne zat verstopt in een sporttas die in de container zat. En de cocaïne heeft een straatwaarde van bijna 3 ton en is inmiddels vernietigd. Voor de vondst zijn 2 mannen aangehouden. En het wordt meer dan 2 keer zo duur om ruilpost de volgende dag te laten bezorgen. Dat kost nu nog 1,40 euro en dat wordt 3,25 euro. Maar volgens PostNL kan het niet anders.
4: Ja, dat moeten we helaas doen. Om de post toekomstbestendig te houden en om de kosten dekkend te houden, moeten we dat doen. We maken verlies op post, dus we zullen dat moeten doen. Dit is niet het enige tarief wat verhoogd wordt, maar we houden ook een aantal tarieven gelijk. Onder andere de postzegel en dus ook de postzegel voor rouw als mensen het binnen 2 dagen willen bezorgen.
3: Maar als je dus de rouwpost binnen 1 dag wil laten bezorgen, ben je straks dus duurder uit. En dan nog het weer. Zonnig en droog. Het is zomers warm. Het wordt vandaag 27 graden. Vanavond en vannacht droog en soms wat bewolking. Morgen zeer warm, met temperaturen die zelfs nog verder omhoog gaan. Op sommige plekken in de regio kan het zelfs 30 graden worden. Vooral in het oosten van de regio kan er wel wat regen vallen of zelfs een onweersbui ontstaan. Nou, dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
2: Krijg je natuurlijk van ons nog de verkeersinformatie. De files in en rond onze regio. Feza, waar staan ze?
5: Op de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Alblasserdam en Hardingsveld-Giessendam. Een file van 8 kilometer, een kwartier vertraging. Dan de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 6 kilometer, een kwartier. Ook een kwartier vertraging op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. De andere kant op. Tussen Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel een file van 4 kilometer. En dan nog de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Hooipolder en Nieuwendijk 6 kilometer 10 minuten. En tussen Utrecht en Gorkum de A27. Tussen Hagestein en Lexmond 6 kilometer. Een vertraging van een kwartier.
2: De eerste muziek in Afslag Rijnmond komt vandaag uit Australië. Een bandje dat in 2-3 jaar tijd eind jaren 90 een paar hits scoorde. To the Moon and Back was er zo een. Die hoor je zo.
6: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
8: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
9: En ook nog eens gratis parkeren.
10: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
11: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
12: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken.

0: bijschoolblad.nl.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
4: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
6: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
7: Oké, we gaan.
8: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen.
9: Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been.
8: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
10: Dit is Radio Rijnmond.
11: Afslag Rijnmond.
10: Met Walter Tempelman en Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: To the Moon and Back was dat van Savage Garden. Dat was die Australische band waar ik het over had. Goedemiddag. Het is de donderdag editie van Afslag Rijnmond. Waarin we natuurlijk weer op pad gaan en we jullie meenemen op een muzikale reis waar je zelf ook aan kunt deelnemen. Vooral dat laatste uur, als je mee kunt doen en mee kunt stemmen met de afslagen, gaan we later natuurlijk op terugkomen. We reizen tussendoor ook naar Oranje, naar de Neeltje Jans, naar Alblasserdam. Met aan boord natuurlijk ook Feza Albeidak. Feza, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ben je wel eens op een boot geweest en heb je wel eens bijna ongeluk meegemaakt waar je gered moest worden?
1: Nee, dat gelukkig niet. Ik denk dat ik dan nog heel moeilijk op een boot zou stappen.
0: Ja?
1: Ja, want ik vind... ik heb wel... water vind ik zeg maar wel het gevaarlijkst.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja.
0: Dus als daar iets gebeurt, dan denk je van nou, laat maar.
1: Ja, dan doe ik het inderdaad ook gewoon niet meer. Denk ik.
0: We gaan zo meteen hopelijk praten met iemand die een hachelijk avontuur met zijn schoolklas beleefde in de buurt van de Neeltje Jans. Benieuwd wat dat nou precies was. En we gaan nog even knallen, hè, deze donderdag.
1: Jazeker.
0: We zetten de grote motoren aan, veel geluid. En wellicht knallen we wel door het geluid heen. Ben jij motorrijder?
1: Nee, wel een bijrijder. Hoe zeg je dat
0: ja,
1: ook?
0: Als bijrijder? Ja, ligt eraan.
1: Ik vind het wel superleuk om achterop te zitten.
0: Niet in een zijspan?
1: Nee. Oh, dat heb ik trouwens nooit gedaan. Dat lijkt me ook wel een
0: kan
1: keer
0: ook,
1: leuk
0: hè? Om te dat
1: proberen.
0: Is een echte bijrijder.
1: Dat is waar.
0: Met de haren in de wind of de helm op achterop?
1: Je moet een helm op.
0: Zeker.
1: Ik zou ook graag haren in de wind.
0: Maar een beetje haar onderuit.
1: Ja, nee, dat werkt allemaal niet. Maar je moet een helm op.
0: Motoren komen ook uitgebreid aan bod in deze uitzending van Afslag Rijnmond. Zometeen de mannen met baarden. Zij hebben baarden. Die hebben dus wel de haren in de wind. Eerst Olivia Rodrigo.

0: Die bas en die backbone die blijft de hele tijd hetzelfde. Maar daaroverheen gaan de gitaren van ZZ Top tekeer. Gimme All Your Loving hoorde je bij Afslag Rijnmond op deze donderdag. Nieuwe muziek vandaag komt van drie vrouwen met een hele beroemde achternaam. Van voren heten ze Zaimani, Kucha en BG, maar van achter heten ze Womack. En dan zijn ze de Womack Sisters. Het zijn, ja, de dochters van Womack en Womack, Linda en Cecil, die je vast nog kent van Teardrops.
1: Ja.
0: Toch? Uit de jaren 80.
1: Zeker.
0: Hele grote hit. Hun oom is de grote Bobby Womack. En hun opa is de nog grotere Sam Cooke.
1: Oh.
0: Dus dan kom je wel uit een muzikale familie, toch? Met zulke genen is het dus ook volstrekt logisch, volgens mij, dat je de muziek ingaat. En dat doen dus de Womack Sisters. In augustus komt een nieuwe plaat uit, hun eerste plaat uit, self-titled, wat zoveel betekent als dat het gewoon de Womack Sisters heet. En daar hebben ze een voorproefje van uit en die is echt lekker. Want als je denkt, dat zal dan wel een soulful liedje zijn, gezien hun familielijn, dat klopt helemaal. Ja, dat is echt precies wat het is. Het is echt een heerlijk soul liedje. En het heet Chauffeur. Dit zijn de Womack Sisters.

0: Dan heet je dus Womack van achteren.
1: Fantastisch.
0: Dan verwacht iedereen van je dat je zo kan zingen.
1: En dan doe je het ook.
0: En dan kan je het ook.
1: Fantastisch.
0: The Womack Sisters met Chauffeur. Hun misschien wel eerste single van hun allereerste plaat die in augustus komt. De dochters dus van Womack en Womack uit de jaren 80. En misschien nog wel belangrijker, de kleindochters van Sam Cooke.
1: Ja, ja. Wauw.
0: Dan moet je ook wel zo kunnen zingen, toch? Denk ik dan zomaar.

0: zei dat je niet mocht dansen, Walter.
1: Nee, dat heb je nooit gezegd.
0: Sorry, nee. Ik zei dat je niet mocht zingen, maar dansen mag je wel. Ja, dat deed je wel leuk.
1: Denk goed, hè?
0: Ja, dat deed je goed.
1: Op Twisting by the Pool, notabene, van de Dire Straits. Kijk eens even of we kunnen dansen op de opgave van de stripjockey. Die heeft weer van alles gedaan om alle instrumenten uit een bepaald liedje allemaal in de prullenbak te smijten. Ja, wat blijft er over? De tekst. En daar hebben we jullie hulp dan voor nodig. Als je mee wilt doen aan... Of als je in ieder geval sokken wilt winnen en de magneet wilt winnen en kans maakt op de maandprijs. Die gaat er dan morgen uit, denk ik.
0: Ja.
1: We gaan dadelijk wel roepen nog wat die maandprijs precies is. Maar eerst maar de opgave, want er blijft dan een zinnetje over. En uit welk liedje komt dit?
2: It's the will of fortune.
1: Mocht je het herkennen, dan staan de lijnen voor je open. 010-436-4436. En ook de moderne lijn is natuurlijk gewoon geopend. En dat is de app in de Rijnmond-app. Als je die nog niet hebt geïnstalleerd, Rijnmond.nl bovenaan even klikken. En dan kun je ook de goede oplossing naar ons doorsturen.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Hey. Wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
6: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
7: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
6: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
8: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
6: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: De Jura inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura-showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij AutoStorm in Spijk en Isse.
10: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
11: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza. Nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijk en Isse en Hubo Lombardije.
1: Het is 4:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond om precies te zijn. En we gaan eens even kijken hoe de situatie op de weg is. Veza.
0: Ja, het wordt steeds drukker. De langste file is op dit moment op de A12. Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Woerden 19 kilometer. Een vertraging van ruim 20 minuten. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Krooswijk en Moordrecht. 8 kilometer een kwartier. En de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Rijnsweerd naar de A28. En noordeloos 18 kilometer, een vertraging van ongeveer een half uur.
1: Het is een zonnige, droge en warme dag vandaag. De temperatuur ligt nog rond de 27 graden. Vanavond en vannacht blijft het ook droog, soms met wat bewolking. De nacht verloopt zwoel met minimumtemperatuur 18 graden. Morgen wordt het nog warmer. De temperatuur komt dan tussen de 28 en de 30 graden. Er is zon, soms wat bewolking en het blijft vrijwel overal droog in onze regio. De hoofdpunten van het nieuws krijg je nu van Filip van Es. Filip, goedemiddag.
12: Goedemiddag. Het opruimen van de tuin zorgde voor bewoners van de Rosanderwaard in Capelle aan de IJssel voor een vervelende verrassing. Ze hadden het tuinafval in de aanhanger opgeslagen voor de deur, maar de tuinafval ging smeulen en vatte vlam. En onder de carport van de woning stond de aanhanger dus in lichter laaien. En de bewoners konden de aanhanger wel nog onder de carport wegduwen, hebben hem zelf geblust. Uiteindelijk heeft de brandweer de aanhanger afgeblust en zijn er nog nametingen gedaan om te kijken of de brand niet in het dak van de carport was geslagen. En 9 automobilisten hebben een tolboete voor de Blankenburgverbinding aangevochten bij de rechter. Ze zijn de eerste 9 die dat doen. Alle 9 bestuurders kregen een boete nadat ze de tol bij de A24 niet hadden betaald. Normaal gesproken rij je daar doorheen en na een paar dagen krijg je dan een betalingsherinnering. Mm-hmm. Maar de 9 automobilisten claimen die nooit te hebben ontvangen. Het ministerie claimt dat de betalingsherinneringen gewoon verstuurd zijn, maar dat ze die niet terug kunnen vinden in het systeem. Vanwege de privacywetgeving kunnen ze de adressen aan de herinneringen niet koppelen. Ja, dus is het vrij ingewikkeld om nou te achterhalen wat nou precies de waarheid is. De rechtbank gaat op 9 juni uitspraak doen.
1: Het systeem heeft geen actieve herinneringen.
0: Ja, ja, precies.
12: Ja, ja, privacywetgeving, hè, daar kun je tegenwoordig heel makkelijk op gooien. En in Vlaardingen, want we blijven nog maar even in Vlaardingen, in de buurt van Vlaardingen, is de huidige burgemeester achter een fout gekomen die tal van zijn voortgangers nooit is opgevallen. Het foutje zit hem in de ambtsketen van de burgemeester. Je zou toch zeggen dat de burgemeester daar aandachtig naar kijkt.
0: Ja.
12: Maar deze burgemeester had het wel door. Waarbij bij de meeste gemeenten zit het logo van de gemeente, het wapen van de gemeente aan de voorkant van de ambtsketen. Maar bij de gemeente Vlaardingen was dat niet zo. Daar zag je het Rijkswapen aan de voorkant. Ook mooi. Een klein foutje, maar toch burgemeester Frederik Zevenberg die ontdekte het dus. En die heeft de penning om laten draaien. Het kon gelukkig allemaal in eigen stad geregeld worden. Het kostte maar €450. Maar Zevenberg droeg na 77 jaar eindelijk de ketting voor het eerst goed.
0: Oh.
12: Zoals het hoort tijdens de gemeenteraadsvergadering van vorige week.
0: Oh, wat goed.
12: Dankjewel, Filip. Alsjeblieft.
13: Dit is Radio Rijnmond.
14: Afslag Rijnmond.
1: Zometeen de zoon van Lennon. Eén van die twee. Julian is het.
13: Radio met een grote R.

0: Too Late for Goodbyes hoorde je van Julian Lennon. Een van de zoons van de grote John Lennon. En deze Julian die maakte afgelopen week bekend dat hij aan een hartziekte leidt. Dat er diabetes op de loer ligt bij hem. Kreeg veel steunbetuigingen via social media. En die andere Lennon, dat is Sean, zijn broertje. Die zit in een paar vage, maar in mijn ogen ongelooflijk goede psychedelische band. Zit veel meer in de lijn van zijn vader John Lennon. Maar die hebben ook fantastische namen. Hij zit in een band genaamd The Ghost of the Sabertooth Tiger.
1: Oké. Okay.
0: En hij zit in een band, The Claypool Lennon Delirium. En die laatste heeft een plaat uit. Die heet The Great Parrot Ox and the Golden Egg of Sympathy.
1: Ja, wat is dit dan?
0: Ja, dat vind ik geweldig. En het klinkt ook echt zoals het klinkt. Namelijk okay. Vaag.
1: Oké. Okay. Hij klinkt inderdaad wel heel interessant, moet ik zeggen.
0: Ja, nou ja, als je ervan houdt, ik zou zeggen, na zevende, zoek even op. The Claypool Lennon Delirium, The Great Parrot Ox and The Golden Egg of Empathy. Wij gaan maar verder met de stripjoggers. Zullen we dat maar doen?
1: Ja, precies.
0: Dat is iets minder vaag, alhoewel. Ik heb die stripjogger een keertje zien lopen hier op de redactie.
1: Ja?
0: Nou, ziet ook best vaag uit.
1: Oh.
0: Doet ook vage dingen, maar ook leuke dingen.
1: Ja, precies.
0: Want hij zorgt ervoor dat er een zinnetje overblijft uit een liedje wat hij helemaal heeft gestript van instrumenten. En wij vragen dan aan jullie, uit welk liedje komt die zin? Dit is de opgave van vandaag.
2: It's the wheel of fortune.
0: Uit een beroemde film. En het is ook nog eens een hele beroemde artiest. Weet je het, dan mag je het doorappen naar ons. Of door bellen 010-436-436 voor die weekprijs. Voor de dagprijs voor een sokken en een magneet. En morgen gaat de maandprijs eruit.
1: Ja.
0: Waar maken de winnaars van al die spelletjes die we doen kans op?
1: Het is een groepsuitje op een avontuurlijke locatie.
0: Okay.
1: Met outdoor activiteiten voor maximaal 10 personen.
0: Daar maak je dus morgen kans op. En het gaat er dan ook uit bij jou en bij Teun, toch?
1: Ja.
0: Ja, nou, dat wordt weer een spannend geheel. En je maakt dus kans op die grote maandprijs. Hanna mee, samen met Meteor.
3: Het zou fijn zijn.

0: Reich, de nummer 1 is in België, in zijn thuisland aan 1. Meteor, je hoorde hem samen met Hanna May. Wat wil je van mij? We gaan eens checken of er luisteraars zijn die uit die opgave zijn gekomen. Volgens mij wel. Ik heb in ieder geval iemand aan de lijn die denkt het te weten. En dat is volgens mij Kees. Kees, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Waar bel je vandaan, nice. Kees?
1: Ik bel uit Capelle aan de IJssel.
0: Capelle aan de IJssel, is daar ook lekker zonnig, ja. Denk het wel, hè?
1: Jazeker, ja.
0: Zit je lekker in je tuin?
1: Nee, ik woon in het Valerius Rondeel, dat is gewoon een appartement. Maar we hebben een heel groot balkon, dus daar kunnen we ook lekker zitten, hoor.
2: Oh, lekker.
1: Ja, dat gaat heel goed. De hele dag de zon op het balkon.
0: Zo.
1: Dus ja, het kan soms wel eens warm worden.
0: Ik wou net zeggen, heb je ook zonwering nodig, toch, denk ik?
1: Ja, gaat de zonwering omlaag, tuurlijk, ja. En ik kom net bij het verzorgingshuis vandaan, dus... Waar ik normaal altijd bewegen geef. Dus okay. Daar zaten ze ook allemaal volop onder de parasols.
0: Bewegen geef? Ga jij met de bewoners...
1: Bewegen.
0: Okay.
1: Bewegen.
0: Oké, heel goed.
1: Op een gezellige manier laat ik ze altijd bewegen.
2: Oh, wat leuk.
1: Ja, zeker.
2: En gebruik je daar dan ook muziek bij?
1: Ja, gewoon disco muziek.
0: Disco? Hallo, echt? Waar is dat? Komen wij ook langs?
1: en dan niet op één huis, maar ik doe het in vier verzorgingshuizen.
2: Oké. Okay. Wat goed.
1: Dus op de Rozenburg, de Roven Capelle, op de Krimpenestein en op de Bermestein.
0: Kijk aan, zeg.
2: Oh, wauw.
0: Ja, is er wel animo met dit weer? Of denken mensen van, joh, laat het rustig,
1: nee,
0: wel, dan ga je bewegen?
1: Nee. Ja, als ze zo... Nu, op dit moment wordt het hitteprotocol een beetje toegepast.
2: Oh, ja.
1: Maar als dan de mensen zelf gaat, dan komen ze graag, hoor.
2: Oh, wat goed.
0: Nou, goed werk, Kees.
1: Het is niet alleen bewegen, maar het is ook gezellig. Samen zijn, precies. Lekker laten lachen. En dan komen ze er zelf wel in beweging.
0: Ja, beweging zowel fysiek als in de geest, zou ik maar zeggen.
1: Ja, juist. Ja, inderdaad.
0: Kees, we hebben een hartstikke leuk gesprek, maar we gaan wel even zaken doen nu natuurlijk. Wat weet jij? Welke oplossing? Waar moet je Jorden?
1: Ja, die weet ik, die oplossing. Dat is Elton John met de Circle of Life.
0: Tuurlijk was dat Elton John met de Circle of Life. Helemaal goed.
2: Jij kende hem wel meteen, toch?
1: Ja, die gaat al vanaf jongs af aan mij. Mijn hele jeugd. Toen maakte ik al kennis met zijn muziek. Dus.
0: Kijk. Ja, mooi dat je via Elton John het prijzenpakket hebt gewonnen. De koelkast magneet en de sokken die komen naar je toe. En je maakt het kans op de maandprijs. Heb je meegekregen wat dat is?
1: Nee.
2: Oh, nou, dat is heel spannend, hoor. Het is een groepsuitje op een avontuurlijke locatie met outdoor activiteiten voor maximaal 10 personen.
1: Oh, leuk.
0: Nou, over bewegen gesproken.
2: Ja, nou, Kees. Inderdaad.
1: Ja, ik wil net zeggen, ja.
0: Dat komt mooi uit, toch?
1: Ja, zeker.
0: Kees, dankjewel.
2: Kun je oudere mensen meeneemt dan?
1: Ja.
2: Nee, hè?
1: Die neemt er wel mee.
0: Ja, wie weet, joh. Wie weet.
1: We laten gewoon de bus aanrukken.
0: Doe je best, Kees, en dankjewel voor het meedoen.
1: Ga ik doen, ja.
0: Fijne avond.
1: Oké, hetzelfde. Bedankt voor het belletje.
0: Dat was Kees uit Capelle, die dus won met de artiest die hij zo goed kent. Elton John, dit is Circle of Life.

0: Elton John. Uit The Lion King. Circle of Life was de goede oplossing in ons strip-joggie-spel. Je moet je voorstellen, je gaat op schoolreis en dan zit je op een boot en dan gaat het mis. Leerlingen van basisschool Het Kompas uit Alblasserdam waren op een rondvaartboot op de Oosterschelde en moesten geëvacueerd worden door de KNRM. Directeur Harmen de Boer van basisschool Het Kompas was er gisteren ook bij. Goedemiddag, meneer de Boer, gaat het weer een beetje?
1: Ja, zeker. Er was weinig sprake van paniek gisteren gelukkig, maar we kijken goed terug op wel een spannende dag.
0: Ja, want wat is er nou precies gebeurd?
1: We waren met groep 8. We zijn op schoolkamp op het moment in Zeeland. En onderdeel van het kamp is dat we een dag naar Neeltje Jans gaan. En daarbij gingen we ook een rondje op de rondvaartboot maken. Op de terugweg van die rondvaart. Toen kwamen we vast te zitten in een van de veiligheidslijnen die de dam moeten beschermen tegen boten onder andere. En toen zaten we vast.
0: Ja. En toen?
1: en toen is ze uiteindelijk eerst geprobeerd om los te komen. Dat is niet gelukt. Dus toen is de KNRM geweld. En zijn we in diverse boten van de KNRM van de boot afgehaald.
0: Maar dit is een schoolreisje geweest wat de kinderen denk ik nooit meer zullen vergeten.
1: Nee, dat klopt. Nee, de kinderen hebben het wel ontzettend goed gedaan. Dus de sfeer zat er ook heel goed in. Het is altijd lastig natuurlijk als je met een groep kinderen op een opgesloten stuk bent.
0: Ja.
1: Je bent natuurlijk met heel veel andere mensen ook. En je wilt ze niet tot last zijn. En tegelijkertijd, ja, het zijn kinderen. En je wilt hen ook gewoon een goede tijd geven. Maar al met al hebben ze zich ontzettend goed vermaakt daar. En zijn ze liedjes gaan zingen, hebben ze dansjes gedaan.
0: En we gaan nog niet naar huis, nog lang niet. Ja.
2: Ja. Superleuk.
0: Want zeker. Nog even voor de duidelijkheid, het zijn geen ongelukken gebeurd. Het ging eigenlijk allemaal goed.
1: Nee, gelukkig niet. Er was geen paniek. Dus het personeel van de boot die was ontzettend professioneel. Die hebben gewoon heel rustig gehandeld. Die hebben gewoon aangegeven, dit gaan we doen. Ja, en ook toen de KNRM kwam, die hebben ook vrij snel iedereen van boord afgehaald. Ze moesten een paar keer heen en weer varen om iedereen eraf te kunnen halen. Maar dat ging zo ontzettend goed. Dus inderdaad geen ongelukken gelukkig. En daarom is het ook een mooi avontuur waar we op terugkijken.
0: Ja, precies. Maar moet ik me dan voorstellen, iedereen gelijk reddingsvesten om en dat soort dingen?
1: Nee. Okay. Dat hoeft niet, zelfs niet in de boten van de KNRM. Dus het was ook vrij kalme zee. Binnenwater.
0: Ja.
1: Dus dat was niet nodig.
0: En jullie zijn de hele week op schoolkamp toch in Zeeland?
1: We zijn woensdag eigenlijk aangekomen. En we zijn er tot en met vrijdag. En de eerste dag was gelijk raak.
0: Ik wou net zeggen, wat er nu ook nog gaat gebeuren, meneer de Boer. Dat gaat het nooit meer overtreffen, wat jullie allemaal gepland hebben.
1: Nee, dat klopt. Nou moet ik wel zeggen, het weer wat het momenteel is. Ja, terwijl we dit gesprek hebben, sta ik op het strand. En vermaken de kinderen zich uitmuntend. Dus wat dat betreft is het sowieso een memorabel kamp.
0: En jullie hebben niks in scène gezet, toch? Dit was echt allemaal toeval.
1: Ja, dat was echt toeval. Dus ik geloof ook dat het in de afgelopen jaren nog niet zo heel vaak gebeurd is dat er überhaupt iets met die boot is gebeurd. Dus in die zin vielen we met onze neus in de boter. Dat ritje met de KNRM, dat was echt wel gaaf.
0: Nou, mooie avonturen mee te maken. Ook voor u, neem ik aan.
1: Ja, zeker.
0: Dank voor dit verhaal. En ik wens u nog ontzettend veel plezier daar met de school in Zeeland.
1: Ja, graag gedaan. En u ook een fijne uitzending nog.
0: Dankjewel. Harmen de Boer staat. En veel plezier nog. Dankjewel.

0: Er zijn van die platen die moet je gewoon draaien met dit weer. Ja. Het is niet anders. En dat is ook helemaal niet erg. Want het is hartstikke lekker om Sunny Days te draaien van Josh Cambi. Dat was de zanger die je hoorde. En de DJ-producer was Armin van Buuren. En wat heeft die slimme Armin nou gedaan? Als het wat minder zonnig wordt en het wordt kerst, dacht hij van, hé, dan kunnen we hem ook draaien. Maar dan noem ik het Christmas Days.
1: Oh.
0: Slim, hè?
1: Ja, dat is echt heel erg slim, ja.
0: Daarvoor zat natuurlijk Harmen de Boer, die meester of die leraar van de klas in Alblasserdam. Die gisteren de dag van hun leven hadden toen ze moesten worden gered bij de Neeltje Jans daar in de buurt. Op hun schoolreis, ja, vonden ze natuurlijk allemaal geweldig, waren geen ongelukken gebeurd. Als je nou nog meer daar wil weten en het verhaal nog meer details, staan allemaal op Rijnmond.nl over hoe dat nou precies ging met Harmen de Boer en zijn leerlingen daar. Wij gaan zometeen naar het tweede uur van Afslag Rijnmond. Tot zo.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Eneco verlicht je sportschool en de volgende stap in je carrière. Waarbij je dankzij flexibele werktijden ook zelf lekker flexibel blijft. Eneco verlicht? Kijk op werkenbijeneco.nl.
5: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
6: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
7: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
8: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.

0: risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
2: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: Het is 5:00. Je luistert naar Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond gaat zo de grote motoren aanzetten. Bij één verhaal wat we hebben is dat vooral heel irritant en heel vervelend. En bij een ander verhaal gaan we er speciaal naartoe om naar die grote motoren te kijken.
4: Klopt.
3: Twee verhalen dus die we zo meteen te vertellen hebben in Afslag Rijnmond. Eens even luisteren wat onze nieuwslezer te vertellen heeft. Philip van Nes, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Bij een controle van een man aan de Hietkamp in Rotterdam-Zuidwijk heeft de politie een gasalarmpistool aangetroffen. De man had het op het vuurwapen gelijkend voorwerp in een tas bij zich. De man is daarop aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. De vrouw die bij hem was, werd niet gearresteerd. En burgemeester Carola Schouten heeft van het strand van Nesselanden een veiligheidsrisicogebied gemaakt. De politie mag in dat gebied nu preventief fouilleren. Ook mogen auto's worden staande gehouden en worden doorzocht. Burgemeester Schouten neemt het besluit vanwege de ongeregeldheden van de afgelopen twee avonden. Toen moest de politie meermaals optreden bij opstootjes en vechtpartijen. Vorig jaar werd het strand ook al twee keer bestempeld als een veiligheidsrisicogebied vanwege rivaliserende jeugdgroepen en een illegaal feest. Het gebied rondom het strand blijft tot 12 juni een veiligheidsrisicogebied. En het wordt meer dan twee keer zo duur om rouwpost de volgende dag te laten bezorgen. Dat kost nu nog €1,40, maar dat wordt €3,25. Maar dat kan niet anders, zegt PostNL.
6: Ja, dat moeten we helaas doen. Om de post toekomstbestendig te houden en om de kosten dekkend te houden, moeten we dat doen. We maken verlies op post, dus we zullen dat moeten doen. Dit is niet het enige tarief wat verhoogd wordt, maar we houden ook een aantal tarieven gelijk. Onder andere de postzegel en dus ook de postzegel voor rouw als mensen het binnen twee dagen willen bezorgen.
5: Maar als je de rouwpost dus binnen één dag wil laten bezorgen, dan ben je straks een stuk duurder uit. En het bedrijf achter de inmiddels gestopte site ticketveiling.nl moet van de autoriteit Consument en Markt een boete van €270.000 betalen voor het misleiden van gebruikers. Op de site kon worden geboden op zaken als hotelovernachtingen en tickets voor pretparken. Wat consumenten niet wisten is dat de site een bot liet meebieden om de prijzen op te drijven, zodat het bedrijf er zelf meer aan kon verdienen. Volgens de ACM zijn duizenden mensen door de opbiedbot benadeeld. House of Tickets, het bedrijf achter ticketveiling.nl, heeft de overtreding erkend en de boete geaccepteerd. De site is inmiddels opgeheven. En tot slot het weer. Het is zonnig en droog en zomers warm. Het wordt vandaag 27 graden. Vanavond en vannacht droog en soms wat bewolking. Morgen zeer warm met temperaturen die zelfs nog verder omhoog gaan. Op sommige plekken in de regio kan het zelfs 30 graden worden. Vooral in het oosten van de regio kan er wel wat regen vallen of een onweersbui opstaan. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
3: De 9 tot 5 werkdag zit er officieel op. En dus gaan mensen naar huis.
4: Ja.
3: En soms staan ze dan vast.
4: Zeker in dit geval ook. Want het is een drukke spits. De langste files en bijzonderheden op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Prins Klausplein 11 kilometer. Een vertraging van ruim een kwartier. Dan de A15 Europoort richting Rotterdam. Tussen havens 5500, 5700 en Rozenburg. Een file van 4 kilometer. Ongeveer 5 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn er dicht. En dan de A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Papendrecht en Hardingsveld. Giessendam 7 kilometer, een kwartier. En de A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen Nieuwegein en Noorderloos 11 kilometer. Een vertraging van ruim een kwartier.
3: Gisteren draaiden we in Afslag Rijnmond een liedje van een duo dat je vooral van hun achternamen herkent. Dat waren Hall en Oates. Maar als ik nu zeg, je gaat straks Pettigrew en Chacon horen, dan heb je waarschijnlijk geen idee. Maar wat nou als ik zeg Charles en Eddie?
4: Ja,
3: dan weet je gelijk welk liedje eraan komt.
7: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en ja...

0: Jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
1: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
2: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
1: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Dit is Radio Rijnmond.
9: Afslag Rijnmond.
8: Met Walter Tempelman en Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: Charles en Eddie met Would I Lie to You. Aan het begin van het tweede uur afslag Rijnmond. Ja, ik denk dat deze Charles tegen Eddie een keer zei... Zullen we onszelf Patty Grew en Chacon noemen, onze achternaam? En dat Eddie zei van, nee, dat klinkt niet. Doe maar gewoon Charles en Eddie.
1: Echt waar?
0: Nee, joh. Ik denk dat het zo gegaan is.
1: Ja, nou, ik denk ook wel.
0: Ik hoop dat het zo gegaan is.
1: Ja, precies.
0: In dit tweede uur gaan we de motoren opzoeken. Zometeen contact met een van onze verslaggevers. Die staat waarschijnlijk ook op een plek...
1: Ja.
0: Waar mensen heel veel last hebben van knallende uitlaten, ronkende motoren die constant maar voorbij blijven gaan. En daar moet volgens sommige mensen tegen worden opgetreden.
1: Nou, ik vind het op zich wel, want hier hoor je soms ook... We hebben ook een raampje openstaan, omdat we denken het is te warm, hè? Dan hoor je ze ook gewoon, terwijl we dan...
0: Ja, gewoon aan het werk.
1: Aan het werk zijn en iets proberen te vertellen. En dan denk je ook van, ja, het is eigenlijk hoeft het niet.
0: Nee.
1: Zeg maar.
0: Het is
1: dus
0: onnodig.
1: Eigenlijk wel.
0: Nou, daar gaan we het over hebben. En Rokanje gaat dit weekend weer de Motor Classic organiseren. Ja, daar gaan natuurlijk liefhebbers weer op afkomen. Die daar dan juist wel weer voor komen.
1: Ja, maar goed, daar is het nodig.
0: Precies, daar mag het ook.
1: Daar mag het.
0: Gaan we het ook over hebben dit uur in Afslag Rijnmond.

0: Amy Winehouse hoorde je met Rehab. Rotterdam test een nieuw middel tegen verkeersoverlast. Een geluidscamera die brullende motoren en knallende autopijpen op de bon kan slingeren. De testlocatie is de Meent in het centrum van Rotterdam. Daar waar in het weekend tegenwoordig sprake is van filerijden en luidruchtige showauto's. Daar is ook onze verslaggever Marion Keten op haar kleine fiets denk ik naartoe gereden. Of rijd je opeens motor, Marion?
1: Nee hoor, present hier, de fietsbel. Ja, oh jee.
0: Maar kun jij
1: ging,
0: dat...
1: ging die door de geluidsbarrière?
0: Ja, ik denk het.
1: Oh, shoot.
0: Ik denk het. Ja. Maar dan kun jij die camera ook niet gaan testen met je fiets, denk ik nu.
1: Nee. Dat gaat me niet lukken. Maar ik was er wel eerder vanochtend bij de lancering van die geluidscamera. En ze hadden ook Danny speciaal ervoor ingehuurd op haar onwijs stoere Harley Davidson. Zij was echt de test-ASO om die geluidscamera in gebruik te nemen. En zo klonk dat vanochtend. Zo, dat is wel even herrie. En jij gaat nu de geluidscamera testen.
2: Voor de testen, vandaag de test ASO, hè. Ik ga mijn best doen.
1: Zo, jongens.
3: Nou, dat hoor je wel, ja.
1: Een prop in de oren, hè.
0: Rotterdam doet
1: dat maakte wel even wat herrie. Ze ging er ook knetterhard doorheen. Ja. 88 wow. Decibel.
0: Echt?
1: Wow. Ja.
3: Oh, wauw.
0: Het is de eerste stad toch in Nederland die dit doet, Rotterdam. Wat is het probleem? Waarom is dit nodig?
1: Nou, je moet je voorstellen, op een vrijdagavond hier in de Meent, in de binnenstad, dan, het is hier file rijden. Echt, auto's worden gehuurd, hele dure, opgevoerde auto's. Dat ze ook eventjes gewoon goed van zich kunnen laten horen. Ik heb wat omwonenden gesproken. Nou, het is vreselijk, het gaat tot 2 uur 's nachts door, ze kunnen niet meer slapen. Mensen verhuizen er echt om, heb ik net gehoord. En ze zeggen ook, ik bedoel, de bink uithangen, dat snappen mensen nog wel. Maar dat je dan geluid moet maken dat tot in een vierkante kilometer in de omtrek is te horen, dat maakt het wel wat absurd. En dat is dus ook het probleem, een groeiend probleem, een groot probleem. En dat vindt ook de wethouder die er verantwoordelijk voor is, Pascal Lansing-Pastemeijer. Hij krijgt ontzettend veel klachten hierover, van ronkende motoren op uitgaansavonden. En een uitgaansavond klinkt dus echt zo.
4: Ja, enorm. En ik krijg echt letterlijk dagelijks brieven over of appjes over van... Ja, wethouder, doe er iets aan, want ik word uit mijn slaap gehouden. Ik moet in de weekenden bij mijn ouders slapen om een beetje rust te krijgen. Ja, het gebeurt echt dat mensen ook op het punt staan te verhuizen uit onze mooie stad. Dus het is echt een groot probleem waar we maatregelen op moeten nemen om de pakkans te vergroten.
1: En Rotterdam doet dat nu dan met een geluidscamera?
4: Ja, het is een proef. Het is een camera gekoppeld aan een microfoonsysteem. Daar zitten 64 microfoontjes in. En dan kunnen we heel goed over wat langere afstand meten waar geluid vandaan komt. En als dat in deze opstelling boven de 80 decibel komt, en u moet voorstellen, dat is ongeveer alsof er een trein voorbij raast in je straat. Dan gaat ook de camera lopen.
0: Ingenieus systeem, Marion.
3: Ja.
1: Ja, zou je denken. Maar ja, het is allemaal nieuw. Dus ja, het is een testfase. En ze willen nu vooral data verzamelen. Want het is nog nooit eerder in de praktijk gebruikt. Mm-hmm. Dus nu moeten die data wel bewijzen dat het geluid wat opgenomen wordt ook hoort bij de auto die geregistreerd wordt. Hè? Want je wil niet de verkeerde boete uitdelen aan een automobilist die zich gewoon netjes aan de regels heeft gehouden. Dus dat gaan ze testen. En dus het is voorlopig een test, informatie verzamelen en geen boetes nog uitdelen. Dat, nee. daar is het wachten op dan.
0: Het moet zich eerst bewijzen, om het zo maar te zeggen.
1: Ja. En het is ook zo dat... Er komt er net eentje voorbij, hè?
3: Terwijl we het over hebben.
1: Ja. Nee, het valt wel op, hoor, dat er hier wel wat extra op het gaspedaal wordt gedrukt. Bewoners zeggen ook, uitstekend, hè? Alles is het proberen waard. Hartstikke goed dat de gemeente dit doet.
0: Ja.
1: Ze verwachten wel meer van een autovrije straat, zoals hier op de Meent.
0: Ja.
1: En dan wordt die in het weekend wel afgesloten, 's avonds. Maar dan kunnen ze nog met een lusje eromheen rijden. En ik heb hier iemand gesproken van het terras, van de horeca. En die zeggen, ja, onze gasten die gaan eerder weg, komen niet meer terug. Het helpt allemaal wel een beetje, maar het verhelpt het probleem nog niet. Nee. Dus, Het is afwachten of deze test gaat slagen. En er dus uiteindelijk ook, dat hangt natuurlijk af van justitie, van het Openbaar Ministerie, of ze straks dan ook boetes mogen gaan uitdelen.
5: Hoor je niet meer, Mario?
1: Ik zeg vroem, vroem, zoet, zoet. Gaspedaal erop, op de fietsie.
5: Doei, doei.
1: Hoi, hoi, doei, doei.
0: Dat was Marion Keten, die bij de Main staat. En ja, het geluid wordt een beetje versterkt, hè? Dat snap je ook wel. Harry Styles, die is in Nederland. Die heeft er misschien ook wel last van gehad daar in Amsterdam. Je hoort hem nu met American Girls. Ja, ja, ja, ja, ja, ja.

0: And She Was van The Talking Heads van David Byrne, die veel mensen natuurlijk vanuit die periode kennen als popmuzikant, maar hij is eigenlijk kunstenaar. Hij treedt solo op, althans solo. Er staan echt enorm veel mensen op het podium als hij er is. En die zien er bijna allemaal hetzelfde uit. Zelfde kleren. Het is echt een visueel spektakel van deze man. Je zou hem live kunnen gaan zien als je naar Werchter gaat en als je naar Down the Rabbit Hole gaat, dit zomerfestival. Daar staat hij. En als je denkt, ja, wat moet ik me daarbij voorstellen? Dan zou ik zeggen, klik even YouTube open.
1: Ja.
0: En zoek dan op David Byrne en Jimmy Fallon. Die talkshow host. Die ken je wel uit Amerika, toch? Die verzint vaak leuke dingen. Of in ieder geval bijzondere dingen als het gaat over muziek. En Jimmy Fallon, die komt dan opeens tussen al zijn muzikanten en al zijn zangers. Komt hij tussendoor lopen in precies dat pakje. En dat doet hij mee. En als je dat niet doorhebt en je weet niet dat het Jimmy Fallon is, denk ik, wat gebeurt er nou?
1: Maar
0: het
1: is heel, wat leuk.
0: Heel geestig. David Byrne dus van de Talking Heads. Wij gaan zo meteen alweer denk naar Philip van Nes, die de hoofdpunt van het nieuws voor zich heeft. En we gaan eens even koekeloeren bij Steven van der Gijzen hoe het staat met het weer deze dagen. Het is heel warm, maar het schijnt morgen nog veel warmer te worden. Gaan we zo meteen alles over horen.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Breng stijl en comfort naar jouw buitenruimte. En maak jouw eigen sfeervolle eetplek, loungeplek of plek om te zonnen. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jan Snel in Puttershoek.
6: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
7: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
8: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
7: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
0: Het is 5:30, je bent bij Radio Rijnmond. Werpen even een blik op de weg hoe het daar staat met de files en de verkeersinformatie. Veza.
1: Het is druk, je misschien kunt voorstellen. Nee, ik heb de langste files bijvoorbeeld, toch? Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Hofvliet en Den Haag-Zuid 14 kilometer, een vertraging van een kwartier. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Woerden 18 kilometer, een half uur vertraging. Dan de A16 Rotterdam richting Breda tussen Ridderkerk en Klaverpolder 14 kilometer, een kwartier. En de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Lunetten en Noorderloos 16 kilometer, een vertraging van een half uur.
0: Schakelen we naar Steven van der Gijzen, onze weerman van dienst van vandaag. Steven, goedemiddag.
9: Een hele goede middag.
0: Zit je lekker koel ergens? Zit je buiten waar het warm is?
9: Ik zit lekker koel inderdaad in de garage, in de weerbunker. En het is volop warm. Hè? Je zou inderdaad wel kunnen schuilen voor die warmte. Vanmiddag was het in Hoek van Holland 27,1 graden. Maar de warmte die was vandaag toch wel enigszins uit te houden door een lage luchtvochtigheid. Maar dat wordt morgen compleet anders. En dan wordt het echt drukkend warm in de regio. Maar voor die tijd is het vanavond en komende nacht overal droog. En ja, de nacht verloopt toch ook wel behoorlijk warm. De temperaturen komen niet onder de 18 graden uit. Dus toch wel weer moeilijk slapen voor veel mensen. Nou ja, die warme nacht is de opmaat naar een warme en benauwde vrijdag met dan wel een hoge luchtvochtigheid. Het wordt morgenmiddag tussen de 28 en 31 graden, maar het zal wel warmer gaan aanvoelen. En er zit morgen ook wat bewolking in de lucht en er zou landinwaarts een enkele regen- of onweersbui kunnen ontstaan, maar die kans is voor onze regio toch wel klein. Nou, zaterdag is er geregeld zon, blijft het droog, dan wordt het voorlopig voor de laatste keer zomers warme temperaturen van 25 graden of meer, want vanaf zondag gaat de wind draaien naar het westen. Dan gaat temperatuur eventjes dalen naar zo'n 22 graden met kans op een bui. Maar na het weekend, ja, dan wordt het toch wel behoorlijk wisselvallig. Een toenemende kans op buien. En dan wordt het woensdagmiddag nog maar 20 graden.
0: Oh, dat is ook weer een onmerkelijk verschil opeens.
9: Ja, zeker. Ja, het hoort er een beetje bij. Het lijkt erop dat na woensdag die temperatuur zelfs nog wat naar beneden gaat. Donderdag en vrijdag temperaturen tot onder de 20 graden. Dus okay. Ja, ik zei het al eerder, dan kan de dunne jas gewoon weer aan.
0: Ik wou net zeggen, moeten we die er weer bij gaan pakken. Dankjewel, Stefan, voor deze weerupdate. We gaan naar de update van het nieuws met Philip van Es.
10: Burgemeester Carola Schouten heeft het strand bij Nesselanden een veiligheidsrisicogebied gemaakt. De politie mag daar nu in het gebied preventief fouilleren en ook mogen auto's worden staande gehouden. Er worden doorzocht. Burgemeester Schouten neemt het besluit vanwege de ongeregeldheden van de afgelopen twee avonden. Toen moest de politie meermaals optreden bij opstootjes en vechtpartijen. Vorig jaar werd het strand ook al twee keer bestempeld tot veiligheidsrisicogebied vanwege rivaliserende jeugdgroepen en een illegaal feest. Het gebied rondom het strand blijft tot 12 juni een veiligheidsrisicogebied. En de gemeente Sliedrecht heeft aangifte gedaan van het bedreigen van wethouder Ton Spek. Dat gebeurde aan het begin van de maand toen het COA een vergunningsaanvraag voor een asielzoekerscentrum had ingediend. Dat leidde tot onrust in Sliedrecht, waarna de wethouder werd geïntimideerd en bedreigd. Eerder spraken diverse politieke partijen in Sliedrecht hun afschuw nu uit. Nu heeft de burgemeester namens de gemeente dus aangifte gedaan. En zelfs na zijn dood blijft bultrug Timmy het nieuws domineren.
0: Oh, nee.
10: Want het is nu bekend geworden waar het kadaver van de walvis naartoe gesleept gaat worden.
0: Natuurlijk.
10: Ja, stukjes. Nee, het hele kadaver moet nog even uit zee gevist worden. Op het strand van het Deense eiland Anholt zal een autopsie plaatsvinden op Timmy. Timmy spoelde twee weken terug al aan in de buurt van het Deense eiland. Maar toen lukte het nog niet om de bultrug aan land te krijgen. Ze probeerden het wel. Ze probeerden met een touw om de staart het beest naar het strand te trekken. Dat lukte niet, omdat ze bang waren dat het dier zou ontploffen. Nou, het overlijden ontstaat er allemaal gas en dan kan een walvis ontploffen.
0: Oh.
10: Nou, daar waren ze een beetje bang voor, dus hebben ze het niet gedaan. Nu schijnt het wel te kunnen. Heel even een opfrisser voor de mensen die denken, bultrug Timmy, wat was het ook alweer? Bultrug Timmy werd bekend doordat hij herhaaldelijk bleef aanspoelen bij de Duitse Oostzeekust. Dat deed hij een keer of 900. En uiteindelijk is het dier met een reddingsactie naar de Noordzee gesleept. En bij wijze, dat was bij wijze van reddingsactie. Maar experts hadden al gezegd, ja, doe dat niet, want dat gaat hij niet overleven. En dat bleek, want vrij kort na de reddingsactie werd Timmy dood aangetroffen bij het Deense eiland Anholt.
0: Het is ook wel wat feest dat als er ergens een dood dier is, dat wij staan te juichen. Oh, dan komt hij naar het natuurhistorische museum.
1: Ja, dat is echt heel erg inderdaad.
0: Ook een beetje gek.
10: Ja, maar dit is nu wel de bekendste bultrug ooit, ja, denk ik. Ja. Maar over 30 jaar heeft misschien niemand het meer over bultrug
1: Timmy. Nee, maar daarom. Dus die moeten we wel hebben, zodat mensen er altijd nog naar kunnen komen kijken.
0: Er zijn
1: er
0: meer dieren door de jaren heen. Hè? IJsbeer Knoet, kennen we die nog?
10: Oh ja, dit is nou, ook... Kijk, ja, en de Domino D-Day mus.
0: De Domino D-Day mus.
1: Oh ja, zeker.
0: Dat soort dingen.
1: Oh.
0: Philip, dankjewel.
10: Jo.
11: Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond.
0: Steve Winwood staat klaar met Valerie.
11: Radio met een grote R.

0: Ja, jij denkt feest dat ik alleen luchtgitaar kan spelen.
1: Nou, ik
0: kan ook heel goed lucht synthesizer, dan wel keyboard spelen.
1: Ja, dat deed je heel goed. Ja, dat was echt wel heel erg goed.
0: Feest, de examens die zijn klaar volgens mij.
1: Voorbij. Gisteren voor het laatst.
0: Oké. Dan zijn er altijd mensen die in zo'n examenzaal zitten. Die worden afgeleid of die klagen ergens over. En daar hebben we dan het laks voor uitgevonden. Die verzamelen dan al die dingen. En daar zitten altijd een paar dingen tussen waarvan je denkt, hè?
1: Dat kan toch niet? Nou, inderdaad, er is zo'n lijstje vrijgegeven. Laten we het maar zo noemen. En het gaat er vooral om dat je ook je klachten indient over de toets zelf. Hè? Zodat er bijvoorbeeld de cijfers opgekrikt kunnen worden of iets dergelijks. Maar in dit geval zijn dit gewoon klachten over de omstandigheden.
0: Oké, vertel.
1: En ik moet zeggen, ik heb wel echt even gelachen dat ik echt dacht, nou, dit kan echt niet. Iemand die zei dus, de surveillant ademde veel te hard, waardoor ik me niet kon concentreren.
0: Okay.
1: Er zat een spin in het lokaal en dat leidde enorm af.
0: Ja, dat is wel vervelend als je arachnofobie hebt en je bent bang voor spinnen. Dan gaat je aandacht natuurlijk niet naar je geschiedenis examen, maar je linkeroog gaat dan naar rechtsboven van, hey.
1: Dat zal zo'n spin geweest zijn. Dan,
0: ja.
1: Ben ik nu even 1 centimeter of zo aan het aangeven. En iemand in het lokaal was de hele tijd aan het overgeven.
0: Hè?
1: Ja, dat geloof ik ook niet.
0: Nee.
1: En van sommige dingen denk ik dan ook echt, het kan niet waar zijn.
0: Dit is verzonnen.
1: Ja. En iemand heeft gezegd, tijdens Nederlands lekte er een Duits examen uit. Dus hij kon zich niet concentreren op zijn examen Nederlands.
0: Want hij wilde weten wat er in het Duits examen
1: zat. Precies.
0: Oké, ook een goeie.
1: Ja, maar ik vroeg me af, heb jij ooit wel eens iets een klacht doorgegeven?
0: Nee, ja, dat is ik ook onwijs lang geleden inmiddels, Veza. Maar ik heb daar natuurlijk over nagedacht. Maar ik kan me niet herinneren dat er iets raars met mijn examen was. Behalve dat ik hem gewoon zelf niet zo goed gemaakt had.
1: Maar ik zat dus ook te denken. Ik heb ook nooit doorgegeven als ik iets te moeilijk vond. Want dan denk ik... Want toen
0: moet je gewoon beter leren, toch?
1: Ja, dat is wat ik dacht.
0: Ik klagen.
1: Dat daarom. Dus dat. Ik vind ze wel heel, heel creatief gevonden.
0: Klopt wel. Maar dat was bij jou dus ook niet in jouw tijd dat je denkt van... De creativiteit van mijn medeleerlingen die steeg naar grote hoogte.
1: Nee, zeker niet.
0: Ik zie er trouwens nog eentje staan.
1: Ja.
0: Er werd buiten de examenzaal constant gemekkerd. En dan denk je, nou, dat zal gewoon over mensen gaan.
1: Ja.
0: Maar gebonsd door een geit.
1: Ja, dat kan niet waar zijn.

0: Don't Stop hoorde je van Fleetwood Mac. Vanaf morgen veranderen de straten van Rokanje in een motorcircuit voor de Rokanje Classic. De bekende motorrace van Rokanje daar. Dit jaar alweer de 25e editie. En misschien is dat wel reden tot de extra feest. Kan je sowieso verzekeren dat er geen geluidsflitsende camera's staan. Want het gaat lekker hard en het hoort ook zo. En je moet het ook zeker horen. Steven Zoon, voorzitter van de Stichting Historische Motorrace Rokanje. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Waar gaat het allemaal om tijdens deze Rokanje Classic? Wat gaat er allemaal gebeuren?
1: Deze Rokanje Classic, wat gaat er allemaal gebeuren? We vieren het 25-jarige editie van deze Rokanje Classic race. We beginnen morgenmiddag met het defilé door Rokanje heen. Het vertrek is om 6:30 ongeveer.
0: Ja.
1: Dan maken we een rondje door het dorp heen. Keuring van de motoren op de Raadhuislaan. We hebben een trial demo van de Broek. En die heeft dus een negenvoudig Nederlands kampioen.
0: Okay.
1: Daarna krijgen we nog wat keuring van de motoren. We krijgen nog een gesprek met de verschillende coureurs. Dan rijden we terug naar het trainingskwartier, naar de tweede slag.
0: Ja.
1: En dan krijgen we een officiële onthulling van een monument.
0: Oh.
1: Voor de motorrace. En ik ga natuurlijk nog niet vertellen hoe het eruit ziet.
0: Ja, dat was wel mijn volgende vraag.
2: Jammer.
1: Dat is natuurlijk de volgende vraag. Dus ik zeg gewoon, kom kijken om 8:00.
0: Nee joh, maar er luisteren niet zoveel mensen hoor. Je kan het best wel ons kwijt, Steven.
2: Ja, vertel maar gewoon.
1: Oké. Maar meneer burgemeester Schepers, die onthult het monument. Dus dat is ook een heel officieel gebeuren en ook leuk. Zaterdagochtend, dan beginnen we met trainingen, zowel van de 50, 125, 250, 350, 500 cc, pre-50 en zijspannen. En dan de hele dag vol demonstraties van motoren.
0: Ja, tuurlijk. En dat gaat weer veel bezoekers, neem ik aan, opleveren.
1: Dat gaat veel bezoekers op, zeker gezien het weer.
0: Ja.
1: Dus we verwachten toch wel een 4.000-5.000 bezoekers. Ja, en de omstandigheden zijn natuurlijk voor aankomende zaterdag gewoon super.
0: Ja, die zijn wel geweldig, ja. En het is een evenement, hè, het is heel groot, maar het zijn alleen maar vrijwilligers die daar betrokken bij zijn.
1: Ja, dat klopt. We hebben een hele hechte, vaste groep vrijwilligers van plusminus 100 man. Die echt een week lang alles tot in de puntjes verzorgen. En daar zijn we ook super, super trots op dat we die hebben. Want zonder die vrijwilligers beginnen we echt helemaal niks.
0: Precies.
1: Die verdienen ook echt een hele grote pluim.
0: En welke classes komen er al voorbij? Welke oude merken kunnen we gaan zien?
1: BMW's tot Moto Guzzi. Eigenlijk al het Japanse Ducati's. Japanse motorfietsen die doen niet mee, want die zijn iets te modern.
0: Ja.
1: Maar voor de rest, en ook nog pre-50. En pre-50 wil zeggen de motorfietsen van voor 1950.
0: Okay.
1: Dus dat is ook heel leuk. Dat is een hele leuke klasse. Ook met het oude spul. Dus zeker ook de moeite waard om een keer te zien.
2: Maar je zei modern. Ja. Mogen die dan niet?
1: Nee, moderne niet. Het is eigenlijk tot 1972 is aangehouden. En dus eigenlijk is het zo, de officiële races zijn natuurlijk geweest van 59 tot 73.
0: Ja, ja.
1: Dat willen we altijd toch weer een beetje terug laten komen. Dus we hebben ook gezegd, maximale bouwjaren is 72. Dus de motorfietsen zijn altijd voor 1972. En we hebben natuurlijk ook nog de Rokanje-klasse. Dat zijn voor regiorijders. Ja, dat is ook een hele leuke klasse. En zeker ook voor de mensen en voor bekenden.
0: Ja, ja. Ja, dus kunnen jullie dat circuit van toen ook nog aanhouden? Of is dat veel veranderd?
1: We hebben het officiële circuit, wat dus in 1959 voor het eerst gebruikt is. Daar rijden we dus nog steeds op.
0: Kijk, en dat kan dat ook nog. Daar zitten geen andere afsluitingen tussen of iets dergelijks?
1: Nee, dat is echt uniek in Nederland. Ja. Dat we nog op dat echt het originele circuit rondrijden. Ja.
0: Geweldig. Ik dank je, Steven. Ik wens je ontzettend veel plezier morgen en vandaag. En dat standbeeld, hoe zag dat er nou uit?
2: Hij blijft het proberen, hè?
0: Steven, dank je wel.
1: Is goed.
0: Veel plezier morgen.
1: Dag.
0: Hoi. Ja, toch blijven proberen. Hè? Nou ja, als je het zelf wil weten. En niet alleen voor het standbeeld, inderdaad ook voor die gezellige dag. En voor die historische motoren die daar ooit op dat circuit hebben rondgereden in Rokanje. Ga daarheen. Dit is Frans Gal.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Thuis eten zoals aan de Mediterraan. Met een tagine van Kookpunt kun je er tegenaan. Of is Italiaans meer je ding? Kookpunt heeft alles voor een geslaagde evening. Paella-pannen voor inductie of gas? Natuurlijk met een bijpassend sangria-glas. Zoek je pannen vrij van alle schadelijke lagen? Vergeet niet om Jannie en Frans even om advies te vragen.
3: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoning in uw tuin.nl.
6: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
5: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via Mantelwoning in uw tuin.nl.
7: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer, iets dat geen mening heeft, iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
8: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 14 nachten in de Caribbean vanaf slechts €2.969. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
9: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te

0: NL, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Het is 6:00 en je luistert natuurlijk naar Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond. En het laatste uur van Afslag Rijnmond op zo'n dag als vandaag, de donderdag, staat natuurlijk altijd in teken van de afslagen.
3: Zeker.
2: En de luisteraars die roepen wij dan graag op om mee te doen. Welke koers, welke muziek moeten wij gaan draaien? We gaan dadelijk twee keuzes aan je voorleggen, waarvan er één natuurlijk altijd op het einde komt. En dat is dan de lekker lange laatste. Blijf lekker bij ons. Blijf meedoen met die afslagen. Het nieuws krijg je nu van Philip van Es. Philip, goedenavond.
4: Goedenavond. Burgemeester Carola Schouten heeft het strand bij Nesselanden een veiligheidsrisicogebied gemaakt. De politie mag in dat gebied nu preventief fouilleren en ook mogen ouders worden staande gehouden en worden doorzocht. Burgemeester Schouten neemt het besluit vanwege de ongeregeldheden van de afgelopen twee avonden bij het Rotterdamse strand. Toen moest de politie meermaals optreden bij opstootjes en vechtpartijen. Vorig jaar werd het strand ook al twee keer toe bestempeld tot veiligheidsrisicogebied vanwege rivaliserende jeugdgroepen en een illegaal feest. Het gebied rondom het strand blijft tot 12 juni een veiligheidsrisicogebied. En bij een aanrijding in Rotterdam-Vreewijk is een kind gewond geraakt. Een maaltijdbezorger reed op de Dordtse straatweg een kind aan die volgens getuigen van achter een geparkeerde auto overstak. De maaltijdbezorger kon het kind daardoor niet meer ontwijken. Het kind is volgens een 112-correspondent met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht ter controle. En bij het treinstation in het Zwitserse Winterthur heeft een man meerdere voorbijgangers aangevallen met een mes. Drie mensen raakten gewond, van wie één ernstig. De man is opgepakt. De politie behandelt het incident als een terroristische daad. De verdachte is een 31-jarige man uit Winterthur. Bij de veiligheidsdienst is hij al langer in het vizier. Hij werd in 2015 aangeklaagd voor het verspreiden van IS-propaganda. Ook is hij opgenomen geweest in een psychiatrische kliniek. En het bedrijf achter de inmiddels gestopte site ticketveiling.nl moet van de autoriteit Consumentenmarkt een boete van €270.000 betalen voor het misleiden van gebruikers. Op de site kon worden geboden op zaken als hotelovernachtingen en tickets voor pretparken. Wat consumenten alleen niet wisten is dat op de site een bot meebood om de prijzen op te drijven, zodat het bedrijf er zelf meer aan kon verdienen. Volgens de ACM zijn duizenden mensen door die opbiedbot benadeeld. House of Tickets, het bedrijf achter de ticketveiling.nl, heeft de overtreding erkend en de boete geaccepteerd. De site is inmiddels opgeheven. En dan het weer vanavond en vannacht droog en soms wat bewolking. De temperatuur daalt naar zo'n 18 graden. Morgen is het zeer warm met temperaturen die zelfs nog verder omhoog gaan dan vandaag. Op sommige plekken wordt het in de regio zelfs 30 graden. Vooral in het oosten van de regio kan er wel wat regen vallen of een onweersbui opstaan. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Mensen willen naar huis, van kantoor naar huis. En die willen daar zo snel mogelijk zijn. Maar dat lukt niet altijd.
3: Waarom
2: moeten de mensen wachten?
3: Nou, het drukste moment hebben we gelukkig wel al gehad. Dat moet ik er wel bij zeggen. Maar er zijn inderdaad nog wel flink wat files. Op de A12 bijvoorbeeld Arnhem richting Den Haag. Tussen Bunnik en Woerden 17 kilometer. Vertraging van ruim 20 minuten. En de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en Merkendam 10 kilometer. Vertraging van 20 minuten.
2: Soms op zo'n middag invallen voor Rijntje Botsen leer je nog eens wat. We gaan zo meteen namelijk een liedje draaien. High Time We Went.
3: Mm-hmm.
2: Ken ik wel.
3: Okay.
2: Van een band, dat wist ik niet. René heet die band. Ik dacht dat dat gewoon één persoon was, maar het is een band. Maar het is ook nog eens een Nederlandse band. Wist ik ook niet. Uit Den Haag. Gooi je zo meteen dus als eerste plaat na de reclame.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een bril.

0: brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Afslag Rijnmond.
3: Met Walter Tempelman en Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: zo belanden we weer in de disco in het laatste uurtje.
1: Nou!
0: Vinden we niet erg, toch, Feza?
1: Nee, zeker niet.
0: Ik beloof niet dat het de hele tijd disco blijft dit keer. Vorige week wou ik zeggen, maar dat was van gisteren. Sloten we ook de lekker lange laatste af met een lekkere disco-plaat. Ja. Uit 2000 was dat. Sophie Ellis Bextor hoorde je. We hebben nu heel wat anders voor je klaarstaan, maar daar ga ik zo meteen wel bij op terugkomen. Eerst maar even kort terugblikken op wat we deze uitzending allemaal hebben gedaan. Ja, we spraken meneer Den Boer.
1: Ja. Ja, je blijft een meneer Den Boer noemen, ja, alsof het jouw docent was.
0: Het is een docent. Ik denk dat die kerel 29 is. En nou ja, nog een snotneus is, maar toch zeg ik meneer Den Boer natuurlijk.
1: Ja, precies.
0: Ja, die maakte wel wat mee met zijn leerlingen van het kompas uit Alblasserdam. Onverwacht stranden zij gisteren op een schoolkamp in Zeeland. Kwamen vast te zitten op de rondvaartboot op de Oosterschelde. Ze waren onderweg naar de Neeltje Jans. Maar de boot strandde in open water. Gebeurde geen ongelukken. De kinderen vonden het eigenlijk ontzettend hartstikke leuk. Want ze werden namelijk gered door de KNRM. En met reddingsboten werden ze naar de wal gebracht. Ja, dat was natuurlijk een onvergetelijke dag voor die leerlingen.
1: Dat was toch veel te spannend gewoon.
0: Precies. Ze zijn daar op schoolkamp en ze blijven daar nog tot morgen. Meer te lezen over die avonturen op Rijnmond.nl. En daar ook meer over de proef met de geluidscamera die de overlast van de ronkende motoren en de knallende uitlaten op de Meent in het centrum van Rotterdam aan banden moet gaan leggen. Motorgeluid dat boven de 80 decibel uitkomt moet automatisch worden vastgelegd op die camera's. Rotterdam is de enige stad die daarmee experimenteert. Dus er worden nog geen boetes uitgedeeld. Het zit namelijk in een testfase en de gemeente gaat de resultaten analyseren. En kijk dan of dit een oplossing zou kunnen zijn tegenover die overlast die de motoren geven en die al die uitlaten en al die toeterende mensen die in een optocht, in een soort file, in de uitgaansavonden en nachten over de meet gaan.
1: Ik ben benieuwd.
0: Bloedirritant.
1: Ja, dat is het wel.
0: Dit is Maroon 5, This Love. Blijf bij ons, hè, want de eerste afslag staat zometeen klaar. Kun je weer lekker meedoen met de muziek kiezen voor ons?

0: This Love hoorde je van Maroon 5. Lieve luisteraars van Afslag Rijnmond, dit is het moment waarop ik jullie even oproep om wat dichter naar je speaker te kruipen. Voor de eerste afslag. Of naar je tv-toestel waar het geluid vandaan komt. Of naar je oortjes even wat dieper in je oren te stoppen.
1: In je oor stoppen, niet doen.
0: Want we moeten even wat intiemer worden om een keuze te gaan maken. Kiezen we echt voor de intimiteit of kiezen we voor Move Closer? Dit is de eerste keuze voor jullie.
2: Nemen we afslag 1?

0: Ja, welke intimiteit zoeken jullie? Hoeft niet met mij, hè, mag ook met elkaar. Zoeken jullie de intimiteit op van Kadans? Dan toets je een eentje naar ons, app je naar ons door. En als je Move Closer wil horen van Marilyn Martin, dan app je naar ons een 2. Wij zien het wel weer tegemoet. Dan kunnen jullie ondertussen... Ja, dat is een beetje dat dopje in je oren is een beetje smerig ook, hè? Ja, doe maar niet. Ja, dat is een beetje viezig.
1: Hoezo?
0: Ja, als je dat dopje heel diep in je oren
1: ja, dan
0: er weer uithaalt.
1: Nee, oké.

0: Toploader was dat, Dancing in the Moonlight. En als ik die klanken hoor, dan moet ik altijd terugdenken aan een Lowlands waar ik ooit bij was. En waarbij wij best wel moe waren van de vorige dag. En deze band, die we niet zo goed kenden, stond ergens te spelen. We dachten van, wat zullen we doen? Zullen we de tent induiken of zullen we even lekker met een biertje bijkomen van gisteren en dan weer door? En? Dat laatste gebeurde. we deden ons eerste dusje op Lowlands. En dat gebeurde op de klanken van Toploader, Dancing.
1: Oh.
0: Altijd zit die herinnering in je geheugen vast. Ja, ze hebben dat in mijn leven althans heel veel met muziek. Altijd zit daar wel weer iets waar je dan aan denkt.
1: Ja.
0: Dat geldt eigenlijk niet voor de twee keuzes die we hebben voorgelegd. Intimiteit van Cadans of Move Closer van Marilyn Martin. Maar ik merkte wel aan de luisteraars dat het een moeilijke keuze was.
1: Nou, zeker. Want
0: het ging echt gelijk op.
1: Ja, zeker. Het was echt heel spannend. Arjan die zei bijvoorbeeld, afslag 1 is erg mooi. Cadans heeft mooi werk geleverd in onze moedertaal.
0: Kijk.
1: Ria, Jeannette, Corrie, Annemieke zijn het daarmee eens. Die gaan ook voor 1. Mm-hmm. Dan zegt Arita, het zal wel Nederlandstalig worden. Maar ik vind afslag 2 veel. Heel mooier.
0: Oh, zij gaat ook in de hoofden van de luisteraars zitten.
1: Ja, denk precies.
0: Dat veel luisteraars op Nederlandstalig staan.
1: Ja, precies. En Hans, Astrid, Ruud, Nel en Raymond kiezen ook afslag 2. Mm-hmm. Dan zeggen Jeroen en Sandra afslag 1. Els ook afslag 1. Sylvia en Bertje zeggen 2. Annelies zegt, met deze temperaturen gaan we voor afslag 2. Het is een moeilijke keuze, maar we moeten toch een keuze maken.
0: Zo is het.
1: En dan staat het gelijk als je hebt meegeteld. Maar toen kregen we een berichtje van Danny en die zegt, waarom maken jullie het mij nou weer zo moeilijk? Allebei weer erg goed, maar doen dan toch maar afslag 1.
0: En dus wordt het inderdaad Nederlandstalig, maar echt met maar 1 stem.
1: Ja.
0: Erewoord, dit is Intimiteit van Cadans.

0: En volgens mij is er ook een versie waar dit laatste gedeelte nog veel langer doorgaat, waardoor we er een lekker lange laatste van zouden kunnen maken. Die gaan we nog wel eens opsporen. Intimiteit van Cadans. Wat mij altijd opvalt is dat de zanger, Frans Bakker, zo mooi articuleert zonder dat dat bij mij in ieder geval vervelende gevoelens opbrengt.
1: Ja, heel duidelijk, zeker.
0: Maar heel natuurlijk eigenlijk. Cadans
1: ja.
0: was dat met intimiteit. En om nog even terug te komen op Arjan, die zegt: mooi werk geleverd in onze moedertaal deze band. Dat klopt. Want behalve intimiteit zou je ze ook kunnen kennen van die andere jaren 80 hitjes. In het donkere zien zie je niet. Daar kwamen ze in 1982 mee. En later kwamen ze nog met Dagen dat ik je vergeet en De Wind.
1: Mooi.
0: Mooie liedjes van Cadans.
2: Ja. Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
4: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
3: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
5: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
3: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
6: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Berensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam, voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Berenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
7: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
6: Berensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf, kom snel langs in onze winkel.
7: Ook voor kleine ondernemers een schuldenvrije toekomst. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
10: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
11: En ook nog eens gratis parkeren.
12: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode, Zuid-Beijerland.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuwenzeel in Rotterdam.
13: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
1: Ja, ik dacht al, waar is het?
0: Het is half zeven. Als je luistert naar Radio Rijnmond, de files staan er nog wel, maar werden een half uur geleden al wel wat minder. Heeft zich dat voortgezet, Vera?
1: Ja, zeker. De laatste vier files. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Zoetewoude Rijndijk. 9 kilometer, 5 minuten. Ook 5 minuten vertraging op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Een file van 4 kilometer. Dan de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 4 kilometer, 10 minuten vertraging. En dan de A27 Utrecht richting Breda tussen Everdingen en Werkendam. 21 kilometer, vertraging van een half uur.
0: De temperatuur die lag vandaag rond de 27 graden. Dat gaat langzaam natuurlijk naar beneden in de avond en de nacht. Het blijft droog, soms wat bewolking. En die temperatuur die loopt naar de nacht naar 18 graden. Dus dat is best nog wel kleverig en zwoel. Morgen wordt het warm, echt warm. Met temperaturen tussen de 28 en de 30 graden. Er is dus veel zon, soms ook wat bewolking. En het blijft vrijwel overal droog. Moet ik nog even doorgaan met het weer, Filip? Of heb jij gekucht en kunnen we naar de hoofdpunten van het nieuws?
14: Ja, excuus.
0: Hoofdpunten van het nieuws met Filip van Hes.
14: Gisteravond kwamen twee motordieven bedrogen uit in Barendrecht. Na een korte achtervolging kon de motoragent een van de twee op de gestolen motorfiets al achterhalen. De andere dief ging er met de benenwagen vandoor. De politie zette daarop een speurhond in, genaamd Gyro. En die had vrij vlot de dief te pakken. Die stond opeens bij een dak en blafte omhoog. En toen stak de dief zijn hoofd zo om het hoekje.
1: Nee.
14: Zag de politiehond, zag de agent en dacht: ja, nu kan ik me beter in laten rekenen. Ja. En ook de tweede is ingerekend door het toedoen van Gyro.
1: Nou, wat goed.
14: Naast het strand van Nesselanden in Rotterdam is ook het strand van Zandvoort bestempeld als veiligheidsrisicogebied. Ook in Zandvoort waren de afgelopen dagen ongeregeldheden. In Nesselanden werden in de afgelopen dagen 2 mensen aangehouden. In Zandvoort waren dat er al 7. Met het instellen van een veiligheidsrisicogebied mag de politie preventief fouilleren en mogen auto's doorzocht worden om zo de rust te doen wederkeren in het gebied. En de Rotterdamse Shirma Rouse die gaat een nieuw tv-programma maken. En dat is op zich niet zo heel bijzonder. Dat doet ze wel vaker. Bijzonder is dat ze dat gaat doen met Matthijs van Nieuwkerk. De 65-jarige tv-presentator keert daarmee namelijk terug sinds eind 2022. Toen presenteerde Van Nieuwkerk het programma Chanson. Een maand na de stop van het programma publiceerde de Volkskrant over de angstcultuur die onder leiding van Van Nieuwkerk zou zijn ontstaan bij De Wereld Draait Door. Na aanhoudende ophef gingen eerdere programma's van Van Nieuwkerk in 2024 bij RTL allemaal niet door. Maar nu gaat hij dus met Shirma Rouse een programma maken voor Talpa, genaamd Shirma en Matthijs in de voetsporen van Aretha. Nou, dat kan natuurlijk maar over één iemand gaan. Over het leven van de zangeres Aretha Franklin.
0: Dankjewel, Filip.
14: Alsjeblieft.
15: Dit is Radio Rijnmond.
16: Afslag Rijnmond.
0: Zometeen geen Aretha, maar heel iets anders. Sin with Sebastian.
15: Radio met een grote R.

0: Een van de iconische platen van Michael Jackson, Billie Jean. We gaan een beetje de spooky, lekker lange laatste tegemoet. Niet bang zijn hoor, maar de spoken en de geesten die komen opeens overal vandaan. De vraag is alleen, gaan we ze verjagen met de Ghostbusters of gaan we ze omarmen in de Ghost Town? Dit is de keuze voor de lekker lange laatste.
1: Afslag 1.
2: De lekker lange laatste.
1: Of 2.

0: afslag 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: De keuze is de Ghostbusters Ray Parker Jr. Dat is keuze 1. Of de Ghost Town van de Specials. Dat is afslag 2. 1 Ray Parker Jr. 2 de Specials.

0: Dua Lipa hoorde je met Love Again. Brengt ons aan het einde van deze donderdag afslag Rijnmond. Ook het einde van mijn best langdurige invalbeurten. Afgelopen 2,5 week met alle feestdagen ertussen. Maar jij bent er wel weer gewoon morgen met Teun.
1: Zeker.
0: Veza. En dan vanaf maandag gewoon weer met de grote Rijntje op Potten zelf.
1: Ja, daar gaan we wel vanuit, ja.
0: Zo is het maar net. We hebben nog één zaak af te handelen natuurlijk. Namelijk, met welke plaat sluit ik af? Wat is de lekker lange laatste? Het is sowieso 6 minuten, maar gaan we voor de Ghostbusters of gaan we voor de Ghost Town?
1: Nou, het was echt wel weer spannend.
0: Leuk.
1: Even kijken. Arjan zegt afslag 1 vind ik leuker. Jeugdherinnering. Leo, Ruud, Rinko, Frans en Angeline gaan ook voor afslag 1.
0: En dat was om even vast te stellen Ghostbusters.
1: Ja.
0: Ja.
1: En even kijken. Karen zegt afslag 2 graag met Pretty Terry Hall.
0: Ja, oké. Okay.
1: En Margot, Arie, Ronald, Annelies, Raymond ook. Arita zegt, ik verjaag de spoken liever met afslag 1. Dus, nou ja, afslag 1 dus.
0: Ja, de Ghostbusters.
1: Jos, Sylvia, Danny gaan daar ook voor. Jeroen en Sandra. En ook Jan zegt, doe maar Ghostbusters. Lekker meeswingen.
0: Maar,
1: je ziet het goed. Johan zegt, doe mij maar afslag 2 pas beter bij mijn stemming. Met die heerlijk ondergaande zon in de kamer. En Corrie, Ria, Hans, René, Els en ook Marcus zeggen allemaal afslag 2.
0: En dus gaan we lekker griezelen met de specials. Ik zou zeggen, maak er een mooie avond van. En tot een volgende keer.
1: Ja, tot een volgende keer.
0: Doei, en ik dit zijn de specials. Ghost Town.

0: De lekker lange laatste. Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De Jura inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
3: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
2: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
3: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
4: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor 6,50. En heren shorts. 2 voor 20 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
9: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
10: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
11: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
10: Oké, we gaan.
12: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.

0: werd die man op een dak aangetroffen waarna de politie hem kon inrekenen. En bij een aanrijding in Rotterdam-Vreewijk is een kind gewond geraakt. De maaltijdbezorger reed op een scooter op de Dordtse straatweg. En een kind stak over volgens getuigen die van achter geparkeerde auto's kwam. De maaltijdbezorger kon het kind daardoor niet meer ontwijken. Het kind is volgens een 112-correspondent met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. En burgemeester Carola Schouten heeft van het Rotterdamse strand van Nesselanden een veiligheidsrisicogebied gemaakt. Vanwege de ongeregeldheden van afgelopen dagen. De politie mag in dat gebied nu preventief fouilleren en ook mogen auto's worden staande gehouden en worden doorzocht. Bewoners mijden het strand al een tijdje vanwege de vechtpartijtjes en opstootjes.
1: In de zomer ben ik sowieso niet heel vaak bij het strand te vinden, vooral niet in de avond. Want dat zeggen mijn ouders altijd, dat ik daar niet mag komen.
2: Ik vind het ook niet echt fijn om soms naar het strand te gaan als het wat warmere dagen is. Zeker als het echt warmer, dan weet je gewoon dat het daar altijd een beetje uit de hand loopt.
3: Nee, niet per se eng, maar het is wel een bepaalde situatie in de avond of als het schemert of zo, of heel vroeg, dat ik wel denk van nou, op bepaalde plekken moet ik misschien niet alleen gaan lopen.
0: Het gebied rondom het strand blijft tot 12 juni een veiligheidsrisicogebied. En als het aan het Openbaar Ministerie ligt, krijgen twee ouders die hun eigen kinderen ontvoerden een celstraf. De vrouw hangt bovendien TBS met dwangverpleging boven het hoofd. In maart vorig jaar werden de destijds 11 en 6-jarige kinderen ontvoerd door hun biologische ouders, bij wie ze toen al bijna 4 jaar niet meer woonden. Een dag na de ontvoering werden de 4 gevonden in België en werden de ouders opgepakt. In de rechtbank hielden de ouders vandaag vol dat hun kinderen onterecht zijn afgepakt toen ze in 2021 uit huis werden geplaatst. De rechtszaak gaat in november verder. En dan nog het weer vanavond en vannacht. Droog en soms wat bewolking. De temperatuur daalt naar 18 graden. Morgen zeer warm met temperaturen die zelfs nog verder omhoog gaan. Op sommige plekken in de regio kan het zelfs 30 graden worden. Vooral in het oosten van de regio kan er wel wat regen vallen of een onweersbui ontstaan. Dat was het nieuws. Meer nieuws via onze app en op rijnmond.nl. En dan krijgt u nog de fileberichten. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen. 3 kilometer, 5 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is weer vrij. En de A27 Gorkum richting Utrecht tussen Lexmond en Nieuwegein. 4 kilometer, ook daar 5 minuten. En tot slot, wederom de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam. 10 kilometer, staat daar een kwartier in de file.
4: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
6: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
7: En ook nog eens gratis parkeren.
8: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
9: Eneco verlicht je werkplek en de volgende stap in je carrière. Waar je met ambitieuze collega's op dé plek zit om Nederland te helpen verduurzamen. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
10: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
11: Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang muziek van eigen bodem. Wij zijn erbij.
12: Hey, man.
13: Watch out! It's a woodpecker from space.

Ons landje is wat betreft omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Je luistert naar Radio Rijnmond. Met dit uur non-stop muziek van eigen bodem.

Nederland heeft nationaal en internationaal heel veel muzikaal moois voortgebracht. En daarom hoor je bij Radio Rijnmond iedere doordeweekse avond van 7 tot 8 non-stop muziek van eigen bodem.

Ons landje is wat betreft omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Dit is Radio Rijnmond met dit uur non-stop muziek van eigen bodem.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
3: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza. Nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenissen en Hubo Lombardijen.
4: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
5: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
6: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenissen, Rotterdam.
7: Het is 8 uur, je bent bij Rijnmond. Zometeen de ethisch naar achter, maar nu is het nieuws. Mijn naam is Philip van Es. Burgemeester Carola Schouten maakt van het Rotterdamse strand van Nesselanden een veiligheidsrisicogebied vanwege de ongeregeldheden van afgelopen dagen. De politie mag dat in dat gebied nu preventief fouilleren. Ook mogen auto's worden staande gehouden en worden doorzocht. Bewoners mijden het strand al een tijdje door de vechtpartijtjes en opstootjes van de afgelopen tijd.
8: In de zomer ben ik sowieso niet heel vaak bij het strand te vinden, vooral niet in de avond. Want dat zeggen mijn ouders altijd, dat ik daar niet mag komen.
9: Ik vind het ook niet echt fijn om zo.

0: De hond werd de tweede verdachte op een dak aangetroffen, waarna de politie hem kon inrekenen. En bij een aanrijding met een scooter in Rotterdam-Vreewijk is een kind gewond geraakt. Een maaltijdbezorger reed op de Dordtse straatweg een kind aan die volgens getuigen achter geparkeerde auto's vandaan overstak. De maaltijdbezorger kon het kind daardoor niet meer ontwijken. Het kind is volgens een 112-correspondent met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht ter controle. En het Fries Museum in Leeuwarden stelt de opening van een nieuwe expositie met zilveren stukken uit vanwege zorgen over de veiligheid. Het museum zegt signalen te hebben ontvangen die vragen om extra veiligheidsmaatregelen. De tentoonstelling laat zilverwerk zien dat rond 1670 is gemaakt in Friesland. De provincie was toen een belangrijke plek voor de zilversmeedkunst. De tentoonstelling zal nu openen op 1 augustus. Welke veiligheidsmaatregelen worden genomen, wil het Fries Museum niet zeggen. De afgelopen tijd werden meerdere keren kostbare kunstschatten van zilver of goud gestolen uit Nederlandse musea. En dan nog het weer. Het is vanavond en vannacht droog. En de temperatuur daalt naar zo'n 18 graden. Morgen wordt het warmer dan vandaag. De temperatuur kan flink omhoog gaan naar zelfs 30 graden op sommige plekken in de regio. Vooral in het oosten van de regio kan er later wel nog wat regen vallen of een onweersbui ontstaan. Dat was het nieuws. Meer vind je via onze app en op Rijnmond.nl. En dan krijgt u van ons nog de files. Dat is er eentje. De A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Delft en de Benelux-tunnel. 3 kilometer, 5 minuten dicht door schade aan de tunnel.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Alles in balans met kookpunt Jannie en Frans. Messen uit Japan of de beste koekenpan. De horrel om mee te slijpen of een spuitzak om in te knijpen. Ook staan de barbecues alweer paraat voor op balkon, in de tuin of op straat. Volg ons op Insta en kook.online of kom gezellig langs aan het Noordplein.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
5: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
4: Berensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
6: Radio Rijnmond. Elke doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang ethisch naar achter.
7: Kort, tell me something. You can't play a bass.

0: De doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang, ethisch na achten.
1: Oh.

gouden vullingen, synthesizers, de compact disc en Back to the Future. 80's naar 80 neemt je een uur lang mee terug naar de muziek van die geweldige jaren 80.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
3: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
4: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
5: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Akili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
4: Ook voor kleine ondernemers een schuldenvrije toekomst. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
5: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
6: Het is 9 uur, je bent bij Rijnmond. Zometeen de 19th na 9e, maar nu is het nieuws. Mijn naam is Philip van Es. Bij een straatroof aan de burgemeester Hofmanplein in Rotterdam is een persoon beroofd. Meerdere personen hebben volgens de politie het slachtoffer beroofd van zijn persoonlijke bezittingen. Ondanks een zoekactie op het Noordereiland heeft de politie nog niemand kunnen arresteren. En op een rotonde is een fietser geschept door een automobilist op de rotonde van de Berkelseweg met de Randweg West in Bergse Hoek. De fietser raakte daarbij licht gewond. Het meisje op de fiets was volgens omstanders hart en val gekomen na de botsing. Na controle door ambulancepersoneel mocht het meisje met haar familie mee naar huis, meldt een 112-correspondent. De fiets van het slachtoffer is door de politie thuisgebracht. En burgemeester Carola Schouten maakt van het Rotterdamse strand van Nesselande een veiligheidsrisicogebied vanwege de ongeregeldheden van de afgelopen dagen. De politie mag in dat gebied nu ook preventief fouilleren. Ook mag het auto staande houden om ze te doorzoeken. Bewoners mijden het strand al een tijdje door de vechtpartijtjes en opstootjes van de afgelopen 2 dagen.
7: Maar ben ik sowieso niet heel vaak bij het strand te vinden, vooral niet in de avond. Want dat zeggen mijn ouders altijd, dat ik daar niet mag komen.
8: Ik vind het ook niet echt fijn om soms naar het strand te gaan als het wat warmere dagen.

0: Garden City. De man zat 's ochtends in een arrestantenbusje op weg naar de rechtbank toen er een gevecht in het busje ontstond. Daarbij wist de gevangene op de vluchtstrook van een snelweg te ontsnappen, terwijl twee agenten bij de schermutseling gewond raakten. Direct daarop begon de politie een grootschalige zoekactie, tot ze even later gebeld werden door de spoorwegen. Daar was een trein op een man gebotst waarbij de man was overleden. Later bleek dit de ontsnapte gevangene te zijn. En tot slot het weer. Vanavond en vannacht droog en soms wat bewolking. De temperatuur daalt naar 18 graden. Morgen zeer warm, met temperaturen die zelfs nog verder omhoog gaan dan vandaag. Op sommige plekken in de regio kan het zelfs 30 graden worden. Vooral in het oosten van de regio kan er wel wat regen vallen of een onweersbui ontstaan. Dat was het nieuws. Meer nieuws vind je in de app en op Rijnmond.nl. En dan hebben we nog één file. Die staat er nog steeds op de A4 Den Haag richting Rotterdam bij de Benelux-tunnel. Daar zijn twee rijstroken dicht. 5 minuten maximale vertraging door schade aan de tunnel.
1: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
2: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
3: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
2: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
4: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeinterieur.nl.
5: Dit is Radio Rijnmond. Beleef de tijd van Furbies, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na 9'en. Wij zijn erbij.

Jouw eerste sms'je, posters in je slaapkamer en de hipste muziek op je Discman. Radio Rijnmond neemt je mee naar de kleurrijke jaren 90 in 90's na 9.

beleef de tijd van Furbies, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na 9'en. Wij zijn erbij.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec. Aanbieding. Zonnescherm Ibiza. Nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije.
2: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
3: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
4: Thuis eten zoals aan de Mediterraan. Met een tagine van Kookpunt kun je er tegenaan. Of is Italiaans meer je ding? Kookpunt heeft alles voor een geslaagde evening. Paella pannen voor inductie of gas? Natuurlijk met een bijpassend sangria glas. Zoek je pannen vrij van alle schadelijke lagen? Vergeet niet om Jannie en Frans even om advies te vragen.
5: Philip van Es met het belangrijkste nieuws van Radio Rijnmond van vandaag. Burgemeester Carola Schouten maakt van het Rotterdamse strand van Nessenlanden een veiligheidsrisicogebied vanwege de ongeregeldheden de afgelopen dagen. De politie mag in dat gebied nu preventief fouilleren. Ook mogen auto's staande worden gehouden voor doorzoekingen. Burgemeester Schouten neemt het besluit vanwege de ongeregeldheden van de afgelopen twee dagen. Toen moest de politie meermaals optreden bij opstootjes en vechtpartijen. Daarmee krijgen buurtbewoners uit Nessenlanden hun zin. Die hadden eerder al aangegeven dat ze hoopten op preventief fouilleren en hardere maatregelen. Het gebied rondom het strand blijft tot en met 12 juni een veiligheidsrisicogebied. En de gemeente Nissewaard gaat camera's plaatsen aan de Snoekenveen, waar de afgelopen twee dagen twee keer een explosie is geweest. Dat laat de gemeente weten. Na de eerste explosie in de nacht van dinsdag op woensdag heeft de gemeente de woning al gesloten voor een periode van 4 weken. Daarna was er nog een explosie en daarom komen er nu alsnog camera's. In Hellevoetsluis is een woning deels uitgebrand. 4 mensen die in de woning aanwezig waren aan de kreeft zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Het vuur ontstond rond middernacht op de benedenverdieping. De schade is daar volgens ooggetuigen groot. Hoe de brand is ontstaan is onbekend. En kinderen van groep 8 van een basisschool uit Alblasserdam zaten gistermiddag enige tijd vast op een vastgelopen rondvaartboot op de Oosterschelde. Het schip liep ter hoogte van Delta Park Neeltje Jans vast omdat er een veiligheidslijn verstrikt raakte in de schroef. De KNRM heeft er ruim 100 opvarenden van de boot gehaald en raakte niemand gewond. De schoolklas was op de boot in het kader van een school,

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck It.
0: Met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.
2: I do my make-up in somebody else's car. We order different drinks at the same bars.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.